0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.

0: 6 uur. Heel erg goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore.
1: Goedemorgen. De brand in Schaarbeek bij Brussel is onder controle. Het heeft er gisteravond zwaar gebrand in een opslagplaats vlakbij het station Brussel-Noord. Wat de oorzaak is van het vuur is nog niet duidelijk. Dat wordt nog onderzocht. Niemand raakte gewond. In de Oost-Vlaamse gemeente Beveren-Kruijbeke-Zwijndrecht is een dode gevallen nadat twee auto's frontaal op elkaar zijn gebotst. Dat bevestigt het parket. Twee anderen raakten zwaar gewond. Een verkeersdeskundige onderzoekt nog de precieze omstandigheden van het ongeval. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lehečka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de eerste ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
0: En op dit moment alles nog zeer rustig, want files van 5 minuten of meer, die zijn er niet.
2: Music, Robbe Petitjean.
0: Ja, die zit met een probleempje, maar eindelijk vrijdag, altijd feest. Zeg, hoe ziet jouw weekend eruit? Heel erg goedemorgen.
3: Time stood still.

0: Religion Vacuum.
1: Het is vrijdag 7 augustus.
0: Heel erg goedemorgen, lieve vrienden. Ja, een andere stem tijdens deze zomer dan dat je gewoon bent op dit uur. De reden dat je mij deze ochtend hoort, hou je vast, hè. Onze Robbe is zijn stem kwijt.
2: Hallo?
0: Ik heb er hem even bijgehaald, Robbe.
2: Ja.
0: Dat gaat niet goed, hè, vandaag.
2: Ik kan wel een beetje fluisteren. Ik weet niet wat er gebeurd is, maar gisteren was het al een beetje, ja, opvallend.
3: Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest, zoals mijn stem een beetje. We beginnen met de langste file.
2: Maar vandaag is daar dus niks van overgebleven. Dus jij mag even verder, want...
0: Ja, dus Robin is ondertussen stemoefeningen aan het doen en wat aan het brubbelen in een buis. Ja, het is een flesje waar hij dan in brubbelt, zodat hopelijk je stem zo snel mogelijk terugkomt. Maar tot dat moment is het met mij te doen. Doreen trouwens, je hebt mij misschien al gehoord in het weekend. Hallo Robin. Of tijdens de vroege ochtend hier van 4 tot 6. Maar no worries, hè. We gaan knallen deze vrijdag, want het is bijna weekend, hè, ja. Daddy Yankee en Snow nu.

Calma avec you. Ja, voor deze vrijdag 7 augustus echt van start kan gaan, gaan we even terugblikken op wat er in de geschiedenis allemaal gebeurde op deze dag. Hè. 7 augustus 1998 bijvoorbeeld, dat is de dag waarop de opname van Britney Spears, haar iconische videoclip Baby One More Time, staat te gebeuren. Dat is de clip met die schooluniformen net trouwens. En dat is toevallig opgenomen in dezelfde school als de school in de film Grease. Je ziet hem zometeen als je even meekijkt via de stream. Ook op 7 augustus in de geschiedenis komt het nummer TikTok van Kesha uit. Misschien ook wel de inspiratie nadien voor de naam van de app TikTok. Maar de vraag is natuurlijk, wanneer is dat nummer uitgekomen van Kesha? Was dat vroeger of later dan de opname van de videoclip Baby One More Time van Britney uit 1998? Vroeger of later, wat denk jij? Laat het mij weten. Ondertussen starten we de dag met een Harry en zijn American Girls. Hele goeiemorgen.

0: Toch echt niks beter dan wakker worden met Harry Styles. Luca Tremelo die stuurt goedemorgen Dorien. Zeg, heeft Robbe zijn stem het helemaal begeven? Ja, zo lijkt het wel. Wacht, Robbe zit hier naast mij. Robbe, wat is de stand van zaken?
1: Ja. Niet goed. Dag Luxke trouwens.
0: Nee, maar dus de stem is echt volledig weg. Het is geen grap. Dus het is met mij te doen, Dorien.
1: Goed bezig.
0: Dank u. Zeg, Britney komt er zo meteen aan.
2: IKEA-tip van de week.
3: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
4: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
1: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
1: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
5: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
6: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.

0: even piepen vandaag.
1: Dag op dag.
0: Net als Karin uit Sint-Gilles-Waas. Goedemorgen, Karin.
2: Goedemorgen, Doreen.
0: Hallo, hallo. Leuk om jou te horen, maar jij bent waarschijnlijk gewoon van Robin nu te horen.
2: Ja, we zijn blij jou te horen. Dat is ook iets plezant.
0: Dat is super lief. Zeg, hoe ziet jouw dag er daaruit vandaag?
2: Ik ben eigenlijk altijd thuis, maar... Ja.
0: Oh, je valt even weg. Ik denk dat we Karin
2: kunnen...
0: We waren jou even kwijt. Ja, zeg maar, Karin.
2: Ja, dat kan. Wel ja, ik heb een vakantiedag met mijn man. Dus het wordt een paar wat boodschappen doen en iets gaan wandelen of zo. Dus.
0: Alright.
2: Genieten van het hobby's.
0: Voilà, zo moet dat zijn. Chille dag daar dus. Zeg, jij speelt mee met dag op dag. Dat betekent dat je zometeen een aantal gebeurtenissen krijgt die op deze dag in de geschiedenis dus gebeurd zijn. Jij moet juist inschatten of een gebeurtenis vroeger of later was dan de gebeurtenis ervoor. De eerste opgave... Dag op dag, op 7 augustus 1998, neemt Britney Spears de iconische videoclip van Baby One More Time op. Je kon hem daarnet al zien als je meekeek. Dat is in dezelfde school opgenomen als de film Grease. Maar ook op 7 augustus in de geschiedenis, de release van TikTok van Kesha. De eerste solo-single van haar. Kwam dat nummer, TikTok, vroeger of later uit dan de opname van de clip van Baby One More Time in 1998?
2: Ik denk toch later.
0: Tjaga, dat is al juist, inderdaad, in 2009. Goed bezig. We gaan naar de tweede opgave. Dag op dag wordt Jean-Luc Dehaene geboren. Ooit nog premier geweest van België. Maar intussen dus spijtig genoeg al overleden. Maar was zijn geboorte vroeger of later dan de release van het nummer TikTok van Kesha in 2009?
2: Vroeger.
0: Exact, inderdaad. Ja. Veel vroeger in 1940 al. We gaan al naar de laatste opgave. Dag op dag wordt de draaideur uitgevonden door de Amerikaanse uitvinder Van Cannell. En die pakt daar een patent op die draaideur. Maar nu is de vraag, was dat vroeger of later dan de geboorte van Jean-Luc Dehaene in 1940? Dat wordt al wat tricky, hè?
2: Ja, dan ga ik ook even later.
0: Later zeg je... Maar wel 2 op 3 al gescoord. Nee, de draaideur werd al in 1888 uitgevonden.
2: Oké.
0: Dus echt nog veel vroeger. The more you know. De draaideur die werd vooral toen ingezet als ingang voor moderne wolkenkrabbers. Dat ook nog. Maar proficiat, Karin, je hebt 2 vragen juist.
2: Dank je.
0: Voilà, dikke merci om mee te spelen. En geniet daarvan uw chille dag, hè.
2: Ja, en jij ook, hè.
0: Merci, bye-bye, hè.
2: Yo. Q Music. Q, Maximum Summer. Q Music.

zondag staat hij op de Lokerse feesten. Lost Frequencies, de voorlaatste act op de mainstage. En nadien gaat het daar zo klinken. Daarna nog net Sky, als hij einde van de Lokerse feesten. Ik zweer het, dat gaat daar een banger worden. Ondertussen hier bijna tijd voor het nieuws, maar eerst nog Alex Warren liever met Ordinary. Heel erg goedemorgen daar.

0: Shakira bij Q. Die vrouw is 50, hè. Ik herhaal 50. Ik vraag me af welk toverdrankje zij inneemt. Want ik wil het ook. Swat, 7:01. En Lore heeft het nieuws voor ons. Lore, we rijden te snel in een zone 30, hè?
1: Ja, dat blijkt inderdaad uit de nieuwe cijfers van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS die in HLN staan. 2 op de 3 bestuurders rijden sneller dan de toegelaten 30 km per uur. In Wallonië rijden ze vaker te snel dan in Vlaanderen. Waalse chauffeurs die rijden in 83% van de gevallen te snel. Bij Vlamingen ligt dat cijfer maar op 50%. De gemiddelde snelheid in een zone 30 die ligt op 41 km per uur. Op autosnelwegen doen we het wel beter. Het aantal hardrijders daar is de afgelopen jaren gedaald. Vermoedelijk door de vele trajectcontroles daar. En dan nog tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Lejka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. En morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
0: Alright, wat een vooruitzichten. Nog steeds alles lekker vlot op onze snelwegen. Een vliegende start van de vrijdag, want files die zijn er momenteel niet.

0: Sun is Blue en Believe dus. Normaal gezien hoor je Maarten en Dorothee op dit uur, maar die zijn met vakantie natuurlijk. Dus hoor je dan normaal gezien Robbe Petitjean deze zomer? Die heb ik er ook even bij gehaald, maar die is zijn stem kwijt.
1: Het is echt een drama.
0: Nogal.
1: Er komt... Soms komt er iets uit.
0: Exact, zo in vlagen hoor ik het ook. Dus en nu hoor je mij, Doreen. Tamara die stuurt echt een fantastische tip door. Robbe, ze zegt, mijn dochter is vorige week naar een beachparty geweest. Ze kwam terug zonder stem. En ze heeft de hele week citroensap en limoensap met water gedronken. Beetje gember daarbij. En bij haar heeft het geholpen en is haar stem terug.
1: Oké, maar ik ben niet naar een beachparty geweest. Dus ik weet niet hoe het komt.
0: Maar jouw zoontje is ziek, tuurlijk. We moeten dit niet ver gaan zoeken, hè.
1: Dat zou waarschijnlijk wel zijn, maar...
0: Nee, maar merci, Tamara. We gaan hem straks onder de citroen en de limoenen steken. Dat is een hele goede tip. De muziek die is gelukkig wel present, want... Ja, jij beslist deze zomer over de top 5 van de beste zomerhits ooit gemaakt. Gisteren is deze banger uit onze Big 5 van de zomer gegooid. 2 weken stond hij erin, maar het heeft niet mogen zijn voor Samba de Janeiro. Beach party. Inderdaad. Zeg, ook vandaag gaat er weer een dikke zomerschijf moeten wijken. Maar het is voor een hele goede reden, hè. Want ik heb al een verzoekje binnen van echt een van de beste clubschijven van de eeuw.
2: En... Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.

0: Niall Horan. Ja, die had iets meer nood aan een beetje meer tijd om op te staan. Jammer, Niall. Wakey, wakey.
1: De Big Five van de zomer.
0: Een hele zomer lang ga ik met jou op zoek naar de vijf beste zomerhits ooit gemaakt. Jij bepaalt hoe die klinkt. Jonas uit Heusden-Zolder, heel erg goedemorgen daar.
2: Goedemorgen, Doreen.
0: Hallo, hallo. Zeg, ik zie dat jij jezelf de bijnaam Bossy in de Q-app hebt gegeven. Bossy, van waar komt die naam?
2: Ja, terug van gekomen met de voetbal en dan achternaam Bosmans.
0: Ah, alright. Hele coole bijnaam, vind ik. Zeg, wat zijn jouw plannen voor dit weekend?
2: Ik heb een truckshow in Bekkenvoort.
0: Wacht, een truckshow? Vertel.
2: Yes. Ja, er komen rond de 500 camions samen. Oh. En dan zondag wordt er beslist voor de prijs van de mooiste vrachtwagens.
0: Maar 500 trucks. Ik denk dat ik dat nog nooit in een rijtje achter elkaar heb gezien.
2: Dan moet je dit weekend naar Bekkenvoort komen.
0: Alright, Ik ga erover nadenken, oprecht. Want ik heb nog niet zoveel te doen. Zeg, welke ultieme zomerschijf moet er volgens jou worden toegevoegd aan onze Big Five?
2: Free From Desire van Gala.
0: Oh, nice. Hele goede schijf. En waarom die, Jonas?
2: Omdat hij zeer bekend geworden is in een café is komen draaien met de voetbal van het WK nog. Hè.
0: Ja, met het WK heel populair. Je hoorde die toen inderdaad overal. Goed, ik vind het een fantastische keuze. Maar voor we die kunnen toevoegen, Jonas, gaan we er ook een liedje moeten uitgooien. Even overlopen hè, wat er nu allemaal in zit. Al 11 dagen. Danza Kuduro van Don Omar. Dan 8 dagen in de lijst. C'est la vie van Khaled. Ietsje minder lang, 7 dagen, de Ketchup Song van Las Ketchup. 2 dagen geleden toegevoegd, Laat de zon in je hart van Willy Sommers. Ja, en dan gisteren zei Fanny, Doreen, Jeruzalem moet er echt in. Dus aan jou nu de vraag, Jonas. Welke plaat wil jij uit die Big Five kegelen? Laat het mij weten.
2: Salavie van Khaled.
0: Voilà, Jonas. Bij deze is dat gebeurd.
2: Heel goed. Ik wil nog graag de groetjes doen aan mijn collega's van Containers Maas.
0: Doe maar, alright. Die groetjes zijn bij deze gedaan. We zullen zien hoe lang jouw song standhoudt in de Big Five. Five moet ik zeggen. Geniet van de zomer, hè.

0: Applied back you. Ja, Robbe die zit hier nog wat te bubbelen, want zijn stem was daarnet volledig weg. Anne-Sophie uit Zaventem, die vraagt hier om een update. Ja, Robbe, hoe is het ermee ondertussen? Even checken.
1: Wacht dan. Nee, nu is het weer weg.
2: Godverdekken. Soms komt hij even terug. Het begint er wel door te
0: komen. Exact. Ik wou ook juist zeggen, ze begint wat terug te komen.
2: Dus als je nog even deze interimpositie inhouden, Doreen, dan ben ik misschien wel tegen
0: straks
2: het einde
0: terug
2: van deze show terug. Het begint er door te komen.
0: Voilà.
2: Ik was al in paniek. Amai, dacht al, het is hier gedaan. Fijne carrière. Maar gelukkig ben jij, Doreen.
0: Luisteraar Robert, die stuurt er ook iets heel goed door. Die zegt, mijn vrouw is lyrische operazangeres. En ze zegt, Robbe, dat fluisteren meer belastend is dan normaal praten. Dus hoe je nu doet, ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. En hij raadt ook nog aan, veel drinken, geen koffie vandaag, zeker geen alcohol. Het is een hele lijst hoor. Veel water, veel thee drinken, hoestsiroop en liefst zo weinig mogelijk praten. Ja, nu wil dat juist lukken met jouw job, hè, dat dat niet zo makkelijk is.
2: Ja, dat is nu wel de bedoeling.
0: Ja, exact. Nee, en gewoon je stem op een relaxte manier gebruiken, dat is het allerbelangrijkste. Dus voilà, we nemen het mee en ik neem even over nog altijd. Doreen is mijn naam trouwens. Hallo, goedemorgen. Het is vrijdag vandaag en het weekend staat voor de deur. In Lokeren sluiten Lost Frequencies en Netsky straks de Lokerse feesten af. Ik zeg straks, ik bedoel zondag natuurlijk. In Tiene begint Suikerrock dan weer. Met zondag onder andere Suzanne en Freek, Clouseau, Aaron Blommaert, noem maar op. Allemaal kanjers op het podium. Maar zeg, wat staat er bij jou op de planning vandaag? Laat dat maar weten, hè. Misschien is het een ander goed feestje, kan ook. Waar deze wordt gedraaid. De Chainsmokers en Coldplay nu.

0: Coldplay en de Chainsmokers dus. Straks na 7 uur even checken hoe het zit met de Tour de France Femme en waarom je op stranden in Noord-Spanje dit geluid hoort. Ja, waarom zou dat zijn? 7 uur, goedemorgen. Het nieuws krijg je van Lore. Oh, daar is Lore.
1: Goedemorgen. Ja. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut FIAS. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur.
2: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
1: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. Het is nog altijd wachten op officiële communicatie over het kamp van de KLJ in Balen. Gisteren raakte bekend dat dat vroegtijdig werd stopgezet. Collega Katrien Salens heeft meer details.
3: Het enige wat we tot nu uit goede bron hebben vernomen is dat er een onderzoek zou lopen naar voyeurisme. Dat is dus het stiekem observeren van personen. Maar als we polsen bij het parket van Verviers dat het onderzoek voert, dan horen we dat ze geen commentaar, geen informatie willen geven.
1: Jaro, de jongen van 19 die in een coma lag na een zware vechtpartij in Gent, is overleden. Dat laat zijn familie weten. Jaro lag 4 maanden lang in een ziekenhuis na zwaar geweld tijdens het uitgaan. Zijn vrienden lieten hem gewond achter. Het onderzoek loopt nog. Saudi-Arabië, Pakistan en Turkije hebben een akkoord ondertekend. Daardoor gaan ze zich beter kunnen verdedigen als dat nodig is. Die gesprekken waren al langer bezig, maar door de oorlog in het Midden-Oosten tussen de VS en Iran kwam het akkoord er sneller. Details kennen we niet. En tennis. Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het toernooi van Montreal. Hij verloor van de Tsjech Leitschka in 2 sets, 6-3 en 6-4. Het is nog maar de 2e keer dat Bloks op het veld staat in Montreal. Vorig jaar ging hij eruit in de 1e ronde. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
0: Alright, wat een vooruitzichten voor het weekend. Ook nog steeds alles zeer rustig op de snelwegen, want je verliest nergens 5 minuten of meer momenteel.
4: Robbe Petitjean.
0: En die is zijn stem kwijt, daarom hoor je mijn stem nu. En die van Jelly Roll naar Karol G. Goedemorgen.

0: Jelly Roll en He's Good.
1: Het is vrijdag 7 augustus.
0: Ja, hopelijk jij daar ook, want het weekend staat weer voor de deur. Heel erg goedemorgen. We gaan het zonnetje op onze snoet krijgen dit weekend. En in Frankrijk is het ook nog zwoegen en zweten voor de rensters in de Tour de France Femme. Gisteren won een Belgische ploeg de 6e rit in de Tour. Kim Lecour die reed als eerste over de finish. Ja, eigenlijk is ze van Mauritius, maar ze rijdt voor de Belgische ploeg AG Insurance Soudal. En ja, onze Lotte Kopecky die moest vrede nemen met een 11e plaats. Vandaag trouwens de koninginnenrit naar de Mont Ventoux. En zondag dan de slotrit die eindigt in Nice. Dan, in het noorden van Spanje zijn verschillende stranden gesloten door een invasie van Portugese oorlogsschepen, lees ik. Nee, dat zijn dus geen echte schepen, maar dat zijn kwallen. Die oorlogsschepen, dat zijn kwallen met tentakels die tot 30 meter lang kunnen worden. Ze zien er ook heel gek uit, heel eng vind ik ook. En een steek van zo'n kwal kan echt levensgevaarlijk zijn. Dus beter voorkomen daar dan genezen. En nu, hè? Ja, vandaag geen QDJ Robbe, die zijn stem is niet mee opgestaan. Wie wel van de partij is, een rock DJ. En hij luistert naar de naam Robbie Williams.

0: nog steeds de Q-topschijf, de Bausa en Lose Myself. Het is vrijdag vandaag en op vrijdag is het niet alleen uitkijken naar het weekend, maar is het ook wel een beetje bekomen van de week, hè? Zeker voor Robbe die je nu normaal hoort. Hij zit bij ons in de studio, hoor, maar zijn stem vanochtend is helemaal kwijt. Het levende bewijs, Robbe, zeg maar even niet.
1: Hallo.
0: Het was gisteren al een beetje te merken, maar gaat het al beter?
1: Nee.
0: Nee, hè?
1: Nee, maar ik zit hier om jou aan te moedigen. Het komt er soms wat door, maar... Het was een crazy week, hè?
0: Het was een crazy week, absoluut. Ja, want deze week ons grote liefdadigheidsexperiment. Met de Q-luisteraars hebben we dat getest. In de pot zaten cinematickets. Je kon die steeds verdubbelen en aan de volgende geven of ja, gewoon voor jezelf houden. Nu, hoe meer tickets dat worden, ja, hoe moeilijker die keuze, hè? Verdomd moeilijke keuze, vind ik zelf. Ja, dat dilemma met jezelf. Hou ik de filmtickets voor mezelf of verdubbel ik ze, doe ik een goede daad en geef ik ze door aan de volgende luisteraar? En dat klonk zo.
2: Geef me dan de volgende.
3: Doorgeven.
4: Ja, wel, ik ben heel benieuwd hoe ver we kunnen gaan, dus ik ga verdubbelen.
5: Ik wil ze verdubbelen.
6: Ik denk dat ik ze ga verdubbelen.
7: Ik ga voor verdubbelen.
8: Jij gaat van die 64 tickets 128 tickets maken.
3: Ja, zeker.
0: Ja, ja. Toen had je wel nog stem, hè, Robbe. Ik herken je bijna niet meer.
1: Mooi om te horen. Wat een mooie stem.
0: Ja, zo, wauw. Nee, nee, nee. Daar is weinig meer van overgebleven. Swat, 128 tickets. Dat is crazy, hè. Dat is een kleine cinemazaal aan tickets dat we hebben opgebouwd. Maar gisterenochtend besliste Stefan uit Opwijk wat er met die tickets gaat gebeuren, hè.
9: Ja, ik denk dat ik iets zot ga doen, Robbe.
8: Wat ga jij doen?
9: Ik ga ze nemen.
8: Stefan! Ze zijn voor jou. Dat zijn de regels van het spel.
9: Ik ga het niet voor mezelf
8: houden. Oh, oh, oh. Ze zijn niet voor jou.
9: Ja. Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
8: Ja?
9: Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie voor ouders die een kind moeten missen die overleden is. Mijn neef en nicht Jonas en Nikki zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor het dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken.
8: Ik vind het heel mooi, Stefan. Die 128 filmtickets, die zijn niet voor jou. Jij geeft die gewoon door aan de mensen die jou sponsoren.
0: Ja, de prijs voor Held van de Week, die gaat sowieso naar Stefan, hè.
10: Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond van iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
2: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
3: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
4: Vanavond bij VTM geeft K3 alle kleuren van de regenboog aan. 10 om te zien. En bij VTM2 vlucht Gerald Butler naar Greenland voor de komeet inslaat. Vanavond bij VTM en VTM2.

0: Even om deze vrijdagochtend, qua zondagochtend zeggen, mee in te zetten. Zeggen heel veel leuke weekendplannen die zijn binnengekomen. Next month. Luc uit Rosmeer die gaat naar een Festa Italia dit weekend. Cindy uit Gent die gaat straks gaan sporten. Zaterdag naar zee bij de ouders in Knokken. En ze zegt ook nog eens, misschien nog eens doorrijden naar het Q-Beach House. Wel, dat vind ik een strak plan, Cindy. Jan uit Wingen die vertrekt zometeen richting Duitsland. Viel een spaas, Jan. En bij Steven uit Oostende wordt het een dagje Plopsaland met de dochter en kleinzoon. Gino gaat dit weekend naar de motocross in Balen. En Trace, die is al iets opgevallen. Goedemorgen. Doorheen. De Q-luchtballon die hangt op dit moment boven het Donkmeer in Berlaren. En Therese, weet je wie daarin zit? Dat is met weerman Jonas. Dus die komt een uurtje later in de show vandaag. Zeg, Robbe, die je dus normaal nu hoort. Hoe gaat het daar? Wat zijn jouw weekendplannen?
1: Ja, die vallen in het water. Ik denk dat die vervangen worden. Versta je me eigenlijk?
0: Ik versta jou wel, dat wel.
1: Geen marketing.
0: Nee, maar dus...
1: Zo klinkt die.
0: Voor Robbe wordt het een weekendje bekomen, denk ik. Een weekendje rust. Exact.
1: Slapen en zwijgen.
0: Exact. Ik denk dat dat het beste is wat je kan doen. Nog voor het nieuws van 7:30 hoor je Louis Capaldi. Die is de longen uit zijn lijf schreeuwt met Someone You Loved. Heel erg. Goedemorgen. Oh.

0: Louis Capaldi en Someone You Loved Back You. Over naar Lore, want zij heeft het nieuws. Lore, heb jij een airco gekocht afgelopen weken?
1: Ik zelf niet, maar mijn opa wel. En hij was daar trouwens niet alleen in. Want er werden eigenlijk nog nooit zoveel airco's verkocht in ons land als de afgelopen maanden. De helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat schrijft de Tijd. In die cijfers zit enkel de verkoop tot eind juni. En dat is dus zonder de afgelopen hittegolven. Mogelijk ligt de piek dus nog wel een pak hoger. En als we naar de voorspellingen kijken, is de zomer ook nog niet voorbij. Want we gaan opnieuw naar temperaturen van 30 graden of meer tegen het einde van de week. Dus toch niet zo'n zonnezet, zo'n airco. Dan iets anders. Binnenkort kan je op TikTok ook video's tegenkomen van je lokale politiezone. Want bevoegd minister Quintin heeft daar een wettelijk kader rond uitgewerkt. De politie die mocht TikTok al gebruiken in onderzoeken, maar voortaan mogen ze er dus ook actief op communiceren. Bijvoorbeeld om jongeren te waarschuwen voor drugsgebruik of sensibiliseren rond veiligheid in het verkeer. In onze buurlanden doet de politie dat al en daar blijkt het een succes. Er zijn wel strikte regels, bijvoorbeeld een aparte smartphone die niet op het politienetwerk zit en zo. Want in de end blijft TikTok natuurlijk een Chinese app en er is wel al heel wat te doen geweest rond de veiligheid van die app. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. En morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
0: We staan er dus goed voor dit weekend. Een vliegende start van jouw vrijdagochtend als je op de snelwegen bent, want je verliest nergens 5 minuten of meer onderweg. Wel net binnengekomen, luisteraar Nick uit Nieuwpoort die meldt dat er op de E403 ter hoogte van de afrit Kortrijk een ongeval gebeurd is. Twee rijstroken zijn daar afgesloten, dus opgepast, want er is ook amper signalisatie. Q, Q Music. En nu Sienna Spyro Back You.

0: Sienna Spyro, de nieuwe Amy Winehouse. Ja, want daar doet ze mij soms een beetje aan denken. Zometeen is het aan Reggie en de mooie ode aan zijn dochtertje Ellie. Maar nu eerst even iets anders. Onze weerman Jonas, die is naast weerman ook ballonvaarder. De Q-luchtballon die kan je nu spotten boven Berlaar. Dus als je daar in de buurt bent, kijk misschien even naar de hemel. Met Jonas die dus meevaart. We gaan eens horen hoe het daar zit, hè?
1: Hey, weerman Jonas hier. We hangen momenteel in de lucht met onze Q-luchtballon boven Berlaar. Maar we gaan zo dadelijk landen, dus binnen een uurtje ben ik er zeker met het weer. Tot dan.
2: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
3: Moet opletten wat ik zeg.
4: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
3: Ik heb me nu wel niet geschminkt.
2: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
5: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
6: Dat was verschrikkelijk.
2: Een podcast met Maarten en Dorothee.
6: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
2: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. With you.
0: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
3: Tof!
0: Met Christophe en Dina Tersago.
7: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè?
0: Maar ook Siska Scooters en Matthias van den Bulke.
8: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
0: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
9: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
10: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
9: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
11: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
12: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
13: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
14: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
12: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
15: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
12: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
2: HLN, de hartslag van Vlaanderen.

0: een homewrecker op jouw vrijdagochtend. Binnen een dikke 2 weken kan je hem bewonderen op Pukkelpop. Want dan komt hij afgezakt naar Kiewit. Dus als je nog niets te doen hebt dan... Ah ja, nee, wacht. De tickets zijn uitverkocht. Nee, maar als je vandaag en morgen en dit hele weekend nog niets te doen hebt... Wel, ik zou zeggen, Antwerpen is the place to be. Groot feest daar, zeker morgen voor de Antwerp Pride. De parade start om 2 uur 's middags en kan je volgen langs de kaaien. Voor de eerste keer ooit is er ook een Q-paradewagen. Die gaat knalrood zijn. Ah ja, natuurlijk. Dus we gaan keihard opvallen daar. Heel veel Q-DJ's en bekende gezichten gaan daar op die wagen zitten. En... misschien sta jij ook op die wagen, want vanavond bij QDJ Ulrike Douwer kan je het allerlaatste plekje bemachtigen op onze Q-wagen. En ter ere van die Pride is er ook een hele mooie nieuwe podcast te beluisteren. Die heet Spot On. En daarin zitten 3 bekende Vlamingen met elkaar aan tafel om het te hebben over verschillende thema's rond de Pride. In aflevering 2 zitten Wim de Vilder, Siska Schoeters en onze eigen QDJ Matthias van den Bulke. En Matthias vertelt daar onder andere over de eerste keer dat hij helemaal zichzelf voelde. Dat was bij zijn coming out.
1: Ik ben nogal dramatisch soms en ik toonde op mijn laptopscherm een grote foto van hem. Maar hij was ook model, dus het was echt, ja, een schone cadeau. En dus mama zat naast mij en ik toon die foto en ik zeg, kijk, dat is mijn lief. En de eerste 10 seconden zegt zij niets.
2: Dus dat zijn lange 10 seconden.
1: Dat zijn de langste 10 seconden,
2: heel lang,
1: van mijn leven. Ik ben natuurlijk ook beginnen janken, gelijk een klein kind, want alles, ja, alle last van mijn schouders viel af. En toen keek ze naar mij en zei ze, het is goed jongen, je hebt de smaak van uw mama.
0: Oh, supermooie aflevering is het trouwens. Zeker de moeite om eens te luisteren. Dat kan onder andere via de Q-app trouwens. Nu bij Q een belletje van Carly Rae Jepsen. Goedemorgen.

0: Ook Lied en Griffin. Sandra uit Herentals die vraagt hier: goedemorgen, zeg, waar is Robbe naartoe?
1: Hallo, ik ben hier.
0: Robbe, ja, je hoort het goed, die is zijn stem kwijt. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Zeg, ben jij laat doorgezakt? Heb jij gisteren een dik feestje gehad of zo?
1: I wish. Nee, het was gisteren al een beetje van. Dat was gisteren op de radio al een beetje aan het wegvallen. Twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Zoals mijn stem een beetje. We beginnen met de langste file. Ja, en vanochtend opgestaan en het ging. Gisteravond was het echt goed.
0: En dat nachtje, dat heeft
1: die
0: er...
1: Die nacht heeft geen deugd gedaan. En ze zeggen toch altijd, een nachtje slaap doet deugd. Maar ik ben wakker geworden.
0: Het was nog erger. Ja,
1: het ding is, Doreen, ik ben naar hier gereden. En mijn vriendin, die weet ook veel over stem. Die zingt en
0: oh ja,
1: die
0: zei van,
1: je moet gewoon zwijgen. Je moet pas beginnen.
0: Is dat goed gelukt?
1: Dus ik dacht, gisteravond was het goed. Ik rijd naar het werk. Als ik daar aankom, gaat dat zo zijn van, hallo, dames en heren. Ja. Ik kom hier toe en jullie komen toe op de redactie. En jij en Doreen dacht... Doreen komt toe en Stien achter de schermen. Jullie komen allebei toe en ik denk, dat gaat hier fantastisch gaan. En ik zeg hallo tegen jullie.
0: En wij denken echt allebei, oh. Zeg, er is hier trouwens een tip binnengekomen voor jouw stem, Robbe. Van Olivier uit Oostakker, die zegt, probeer eens te spreken met je kin tegen of bijna tegen je borst. Werkt altijd bij hem als hij zijn stem kwijt is. Oké, weet je wat we gaan doen?
1: Oké.
0: Probeer dat eens.
1: Dus mijn kin tegen mijn borst. Zo dan.
0: Je mocht ook een ander stemmetje opzetten.
1: Nee, maar dit is mijn stem als ik mijn kind tegen mijn borst steek.
0: Maar het helpt wel.
1: Vind je het een mooie stem zo? Is dit goed voor mijn carrière, denk je?
0: Daar wil ik geen uitspraken over doen. Zwat, we gaan met die tip van Olivier even proberen om de volgende plaat aan te kondigen.
1: Moet ik dat doen al?
0: Ja, absoluut.
1: Allee, het is goed.
0: Daar gaan we.
1: Allee, Water Under the Bridge van Adele. En tegen goedemorgen.
0: Voor wie het niet goed gehoord had, dit is Adele met Water Under the Bridge.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: 8 uur, goedemorgen. Hier is Lore met het nieuws.
2: Goedemorgen. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt collega Rob van Herk.
3: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
2: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft de Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in die cijfers. Mogelijk piekt het cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. 2 op de 3 bestuurders rijden te snel in een zone 30. Dat blijkt uit onderzoek van Verkeersveiligheidsinstituut Vias. Gemiddeld rijden we 41 kilometer per uur. Stef Willems van Vias.
4: Mogelijk hebben ze niet alle borden meteen gezien of hebben ze vergeten dat ze in zone 30 zijn binnengereden. Daarom moet je hen soms helpen. Het zij door dat visueel te benadrukken. Bijvoorbeeld met een markering op de grond waar dat nog eens duidelijk wordt dat ze in een zone 30 rijden. Maar dat kan evenzeer door andere aanpassingen aan de infrastructuur zoals verkeersremmers.
2: Op de autosnelweg doen we het wel beter. Dat komt onder meer door de vele trajectcontroles. De politie mag voortaan communiceren via TikTok. Binnenlandminister Quintin heeft daar regels voor gemaakt. Tot nu toe mocht dat enkel via Instagram en Facebook. Maar volgens de minister zijn er veel meer jongeren te bereiken via TikTok en kan de politie daar sensibiliseren rond onder meer drugs en online veiligheid. In Nederland en Duitsland gebruikt de politie TikTok al om jongeren te bereiken en dat blijkt een succes. In de VS krijgt Meta, het moederbedrijf van Facebook en Instagram, een monsterboete. Omgerekend een kleine €500.000, omdat het bedrijf jonge gebruikers niet genoeg beschermt. Bijvoorbeeld tegen online pesten of verslavende content. Een deel van het bedrag wordt gebruikt om slachtoffers te vergoeden, de rest voor preventiecampagnes. Meta werd daar al eens voor beboet trouwens. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn trouwens uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
1: Alright, zalig. Iets minder zalig, 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat richting de grens met Frankrijk op de E403. 9 minuten erbij tussen Roeselare, Rumbeke en Moorselen. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, gaat het wel vlotter en verlies je sowieso minder dan 5 minuten.
5: Music, Robbe Petitjean.
1: Maar klein probleempje, die is zijn stem kwijt. Daarom hoor je nu de stem van Doreen. Dus aangenaam en goedemorgen.

0: gaat met haar skaterboy het weekend in.
1: Het is vrijdag 7 augustus.
0: Heel erg goedemorgen. Showbiz-watchers die zijn er nog altijd van overtuigd dat de trouw van het jaar morgen doorgaat. Allee, ja, na die andere trouw van het jaar dan, hè. Die van Taylor Swift. Die is ook net in het huwelijksbootje gestapt. Maar dus, op het eiland Madeira staat het te gebeuren. Daar zou Cristiano Ronaldo trouwen met Georgina Rodriguez. Ze hebben zelf nog niks bevestigd, maar alles wijst erop. Het feest zou doorgaan op de bovenste verdieping van een 5-sterhotel. Ja, alleen wel gek. Want daar lagen gisteren nog gewoon hotelgasten te zonnen. Je zou je toch kunnen afvragen, waarom huurt Ronaldo niet gewoon dat hele hotel af? Die man heeft toch geld genoeg? Ja, misschien toch een gierig kantje of zo. Zwat, er is ook een nieuwe kandidaat bekendgemaakt voor de slimste mens ter wereld, Céline Hermans. 11 jaar nadat haar mama Marguerite Hermans deelnam, gaat zij volgend seizoen proberen de slimste mens te worden. En dan moeten we ook even over naar hier.
1: Vandaag in het Q Beach House.
0: Yes, vrijdag is gelijk aan happy hour aan het Q Beach House. Om 6 uur vanavond. En je hoort daar dan ook een DJ-set van DJ Voltage. We gaan ook al even kijken naar de agenda van dit weekend. Want ik zie hier, zaterdag is het brunchje. Oeh, zondag is het ook brunchje. Ja, zo hoort dat in het weekend. Maar er is ook ruimte voor sport. Om dan de calorieën er terug af te sporten waarschijnlijk. Elke zondag om 10 uur organiseren de coaches van gyms de Run Club. Jij kan meegaan joggen op die Sunday Run Day. En je kan kiezen of je voor 5 kilometer of 10 kilometer wilt meelopen. Inschrijven kan nu nog in de Q-app.
1: Q-music. Gyms. Meer dan fitness. Meer op gyms.be. Gyms.
2: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: Meteor. Wat een uithaal zeg. Nooduitgang hoorde je. Ja, misschien is hij nu wel op wandel met zijn nieuwe aanwinst. Hond Fientje is dat. Het is intussen 7:15 geworden. Normaal gezien hoor je Maarten en Dorothee op dit uur. Die hebben natuurlijk nog vakantie, dus hoor je normaal gezien QDJ Robin.
1: Hallo.
0: Je hoort hem al deze zomer. Maar we zitten met een dik probleem, hè?
1: Ja, ik ben mijn stem kwijt. Het doet geen pijn, hè. Mochten mensen denken van, oh nee.
0: Die jongen is aan het afzien.
1: Die is aan het sterven. Maar in de studio, nee, het doet echt geen pijn. Misschien alleen zo een beetje,
0: ja,
1: maar
0: het is gewoon weg.
1: Ja.
0: Heel wat luisteraars die hebben tips. We hebben echt al heel veel geprobeerd. Wat heb je al gedaan bijvoorbeeld?
1: Ik heb heel veel thee gedronken, ook met gember. Ik lust dat niet, maar ik heb het toch gedaan.
0: Moet je doen.
1: Ik heb zo'n fles water met zo'n buisje en daar heb ik zo wat in liggen blazen.
0: Dat heet dus Laxfoxen.
1: Ah, dank je. Dat wist ik niet. Maar de stem is nog altijd weg.
0: Ja, dus als iemand echt de zotte gouden tip voor ons heeft, alsjeblieft, alles is nu welkom

0: laat hij genadeloos toe.
1: Mag ik even iets vragen? Van waar heb je dat strandlaken?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you. Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk? En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel. Nog steeds al vol on thee.
2: This is a muscle van Lynch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar 18,99 euro. Lunch Garden.

0: 40 deze week. Stella Lefty met Boston. Straks trouwens om 1 uur een nieuwe Q-top 40 bij QDJ Jana de Wilde. Ja, QDJ Robbe, die je normaal deze hele zomer hoort, is zijn stem vandaag verloren. Dus je hoort mij. Hallo, ik ben Doreen. Maar we willen Robbe wel zo snel mogelijk weer beter krijgen. Hè. De stemtips komen hier de Q-app binnengestroomd. Dries uit Oudsbergen die stuurt, honing kan goed helpen. Gerry uit Nijlen die raadt aan, 3 dagen zwijgen Robbe en je stem is terug. Brian uit Mazeik die zegt, vochtige lucht kan aangenaam zijn voor de stem. Neem bijvoorbeeld een warme douche of een luchtbevochtiger. En dan hebben we nog Katrien uit Antwerpen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Doreen.
0: Hallo.
1: En Robbe, goedemorgen.
2: Hallo, Katrien.
0: Jij bent logopedist in jouw praktijk Find Your Voice. Klinkt als onze redder in nood, eerlijk gezegd.
2: Ja, Katrien. Ja. Katrien, wat moet ik doen?
1: Je bent meer dan welkom om langs te komen. Ja, het is echt.
2: Oké, maar kan ik nu al iets doen, Katrien?
1: Ja, ja, je kunt nu zeker iets doen, maar vooral eigenlijk rustig aandoen en even zo kijken waar het van komt dat je op dit moment hees bent. Want ben je moe of is er...
2: Ja, ik moet wel vroeg opstaan natuurlijk.
1: Ja.
2: Dus dat kan wel.
0: Dat kan wel inderdaad. Ja.
2: Of kan het zo'n combinatie van factoren zijn?
0: Zeker, denk ik.
1: Zeker, absoluut. Eigenlijk de reden dat een stem wegvalt, ik zeg altijd, heeft vaak niet te maken met de reden dat je stem verkeerd gebruikt of dat je inderdaad verkeerd zingt of spreekt, maar dat het vooral je lichaam is dat heb je gezegd van rust, stop. Dus ik denk dat lekker in je bed kruipen dit weekend zeker mijn grootste advies is. En dampen, dampen, dampen,
0: oh, ja.
2: Dampen. Ah ja, toch dampen echt?
1: Ja, echt. Dampen. Ja, dus neem gewoon een bakje met heet water. Ga daarboven hangen. Geen eucalyptus, geen menthol. Dat is allemaal niet nodig. Gewoon dampen. Dat die slijmvliezen terug goed kunnen hydrateren.
2: Oké, en gebeurt dit vaak? Heb je dat vaak in je praktijk? Mensen die binnenkomen en gewoon geen stem meer hebben?
1: Ja, toch wel eigenlijk. Ja, toch wel. Dat is eigenlijk mijn beroep. Ik doe eigenlijk niks anders. Ik werk zelf ook in de opera.
0: Oh.
1: In Opera Ballet Vlaanderen. En
0: oh, wauw.
1: Komt het wel soms voor dat een solist zijn stem verliest en dat we die toch ook last minute of snel moeten fixen.
2: En heb
1: wat
2: je
1: natuurlijk
2: al,
1: niet altijd mogelijk
2: nee,
1: is.
2: Heb je al een operazanger of zangers gehad die zoals ik klonk en die dan later weer zo kon doen?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Dat is gelukt.
2: Okay.
1: Die persoon heeft dat weekend zijn solos te kunnen zingen. Maar het hangt natuurlijk echt af van persoon tot persoon.
2: Maar allez, Katrien, had ik dat nu gisteren al geweten dat ik gewoon meteen gebeld heb,
1: ja.
2: zat ik hier nu te sukkelen.
0: Want
1: ja.
0: Het klinkt een beetje alsof jij soms echt een wizard bent dan, als ik het zo
1: nee,
0: hoor.
1: Nee, nee, dat ben ik absoluut niet.
0: Absoluut niet.
2: Jawel,
0: nee,
2: nee, Katrien, nee. Voor mij wel. Dikke meestje alvast. Voor alle
1: graag
2: tips.
1: Gedaan.
2: Mag ik eens een plaat proberen aankondigen?
0: Tuurlijk, Robbe. Ga je gang.
1: Je gaat dat kunnen.
2: Ja. Ja, het komt eruit. Swedish House Mafia is dit. Ah, verdorie. Het is 5:00 voor 8:30 gepasseerd.

0: ga ik weer jouw job raden aan de hand van een voorwerp. Deze week hebben we al een bad, een auto, een bal en een kraan gehad. Dus ben benieuwd wat er vandaag uit de bus komt. Maar eerst 8:30, dus we gaan over naar Lore voor het nieuws. Lore, ons land stuurt militairen naar het Noordpoolgebied, lees ik.
1: Klopt, over een paar weken, begin september dus ongeveer, vertrekken zo'n 30 militairen naar Groenland. Onder hen ook Special Forces bijvoorbeeld. Het kadert allemaal in een NAVO-missie om dat Noordpoolgebied te beschermen. En we doen dat samen met onder meer de Canadezen, de Denen, Fransen en Nederlanders. Er is eigenlijk ook een dubbel doel, dus aan de ene kant oefeningen houden en landen als Rusland en China afschrikken. Aan de andere kant ook de Amerikaanse president Trump sussen en tonen dat de NAVO Groenland ook zelf kan beschermen. Want je weet het, Trump wil Groenland innemen omdat hij ervan overtuigd is dat hij die bescherming op zich moet nemen. En dan een monsterboete voor Meta, dat is het moederbedrijf boven Facebook en Instagram. Dat moet een kleine 500 miljoen euro neerleggen omdat het jonge gebruikers niet genoeg beschermt tegen bijvoorbeeld online pesten of verslavende content. Meta werd daar trouwens al eens eerder voor veroordeeld.
0: Dankjewel, Lore. En dan gaan we nu ook over naar weerman Jonas. Hallo, goedemorgen Jonas.
2: Hey, goedemorgen Doreen.
0: Het is iets met mij te doen vandaag. Zeg, jij bent net met de Q-luchtballon in Schoonaarde geland. Hoe was het daar?
2: Het was een zalige vlucht. Echt heel goed weer, goede zichtbaarheden.
0: Oh,
2: en het was echt een perfecte ochtend voor een ballonvaart.
0: Zeg, morgen is het de Enterprise. Hoe ziet het weer er daaruit?
2: Ja, we zijn echt wel vertrokken voor nog een hele reeks zomerse dagen. En vandaag is het al aangenaam met 25 graden, veel zon. En dan morgen met de Pride gaan we echt een schitterende zomerdag krijgen. Heel veel zon, weinig wind. Het zal warm worden daar in Antwerpen met 28 graden. Dus dat is echt een zomerse topdag.
0: Yeah.
2: Ja, dat is ideaal. En dan zondag, dan gaat het nog een stukje warmer worden. Dan gaan we zelfs naar tropische temperaturen rond 30 à 32 graden. Dus het belooft een op- en top zomersweekend te worden.
0: Oké, we gaan een beetje bakken en braden naar het einde toe. Zeg, ik las al iets over een derde hittegolf die eraan komt.
2: Ja, de kans is toch wel vrij groot dat we die derde hittegolf van deze zomer zullen halen. Mm-hmm. Want ook volgende week blijft het echt wel warm. Maandag en dinsdag valt het nog wat mee met 28 graden. Maar waarschijnlijk gaan we volgende week woensdag en donderdag opnieuw vlot over de 30 graden. Komt zelfs de 35 graden in zicht. Dus de kans is echt wel groot dat we over een weekje van die derde hittegolf zullen kunnen spreken.
0: Alright, dankjewel Jonas. Er staat op dit moment één file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de E429, 7 minuten erbij tussen de Bergense Steenweg en de Welkomstlaan. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, dan verlies je daar op dit moment wel minder dan 5 minuten. Q.

0: was Shakira, Shakira en Die Die. Jouw job raden, dat doen we straks aan de hand van een voorwerp dat jij nodig hebt tijdens je werk. Zeg, wat is dat voorwerp bij jou? Laat het maar weten via een berichtje, zonder je job er zelf bij te zetten natuurlijk. Ja, anders kunnen we het niet meer raden.
1: Ja, ik ga meedoen.
0: Ah ja?
1: Ellie, het voorwerp bij mij is de microfoon en mijn stem. Ik heb het gevoel dat mijn stem een beetje aan het terugkomen
0: is. Ik hoor het ook wel. Ja? Het is al veel beter dan helemaal aan het begin.
1: Maar ja, we zitten bijna aan het einde van de show, dus veel nut heeft het niet meer. Maar ik kan toch een beetje al praten. Door iets te zeggen, soms dat hete dingen goed zijn voor de stem. Hè?
0: Aha, klopt.
1: Er komt iets heel heet aan. Damiano David.
2: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
5: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken.
4: Wij maken uw keuken in België.

0: Job. Sta jij op?
1: Dat is de vraag nu. Aniek uit Maasmechelen, of moet ik Malta zeggen vandaag? Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Dorien en Robben.
1: Hallo.
2: Uit Malta, inderdaad.
1: Ja, het is een beetje een change of plans vandaag, maar jij bent vandaag eens niet opgestaan voor je job, hè?
2: Nee, klopt. Voor 2 weekjes vakantie.
1: Oh, zalig.
2: Malta dus.
1: Zalig. Zeg, Robben gaat proberen raden welke job jij dus normaal doet als je niet op vakantie bent. Aan de hand van het voorwerp dat jij nodig hebt voor je werk. Wat is dat bij jou?
2: Een groene jas.
1: Oké.
3: Een groene jas. Oké. Ja, sorry, mensen die nu plots luisteren. Voor het eerst, mijn stem is weg. Maar ze is een beetje aan het terugkomen. Ja, ik weet het. Aniek, ja, heftig, hè.
1: Dus een groene jas kan echt van alles zijn. Ja. Robben, heel veel succes.
3: Allee, ik ga mijn best doen. Ik ga proberen. Als je me niet verstaat, zeg het, Aniek.
2: Ja.
3: Werk je in de tuin?
2: Nee.
3: Voor de gemeente?
2: Nee.
3: Werk je buiten?
2: Nee.
3: Geef jij, wacht, groene jas. Geef je leiding aan mensen? Draag je een groen, is het een groene leiding?
2: Nee.
3: Is het een groen vestje?
2: Nee.
3: Hey, maar het is een groene jas.
2: Ja.
3: Staat er iets op van achter, een groot logo?
2: Ja.
3: Ah, is het iets met de vakbonden?
2: Ja.
3: Is het iets met de vakbonden? Ah.
1: Oh my god!
3: Ah, ik mag niet schreeuwen, ik mag niet blij zijn en schreeuwen waarschijnlijk. Aniek, wat doe je juist?
2: Ja, ik ben vakbondsdrager.
1: Wat zei je?
2: Het
1: viel eventjes weg. Vakbonds?
2: Oh, vakbondsecretaris.
1: Oké.
2: Het AT voor openbare diensten, dus dat is een subsector eigenlijk.
1: Oké, wat zijn de belangrijkste taken, Aniek, als vakbondsecretaris?
2: Ja, de gemeente en de steden in Limburg in mijn geval. En de collega's aan mij en ik, verdedigen eigenlijk de belangen van de medewerkers die daar werken. Als er iets verandert in hun arbeidsreglement, dan moeten wij onderhandelen met de burgemeesters en de algemeen directeurs.
3: Oké, en veel staken? Doe je dat vaak?
2: Ja, dat is afgelopen jaar daarmee dan.
3: Aniek, net als mijn stem val jij ook een beetje weg, wat natuurlijk zeer jammer is. Aniek, ik wens je nog een fijne dag daar in Malta. Ze hebben daar natuurlijk nog maar net 5G waarschijnlijk. I don't know. Aniek, fijne dag nog. Dit is Valerie Amy.

0: Verdien Vraag 10.
1: Zometeen is het zover, dan spelen we weer Verdien Vraag 10, waarbij jij het antwoord op de 10e vraag kan winnen. Ja, die 10e vraag is nog niet bekend, dus dit is wat gissen naar welke prijs je kan winnen. Het kan dus echt van alles zijn vandaag. Maar als jij je kans wil wagen, stuur dan nu Verdien Vraag 10 in de Q-app. En wie weet spelen we straks met jou om 9:30. Kid Leroy nu met Without You.

0: Goedemorgen, 9 uur het nieuws krijg je van Loren.
1: Goedemorgen. Ons land stuurt volgende maand zo'n 30 militairen naar Groenland om het Noordpoolgebied te beschermen. Bedoeling is enerzijds om Rusland en China op afstand te houden, maar ook om Amerikaans president Trump te sussen, zegt politiek collega Rob van Herk.
2: Herinner u, Donald Trump wil Groenland eigenlijk kopen, vindt dat strategisch zeer belangrijk om de Verenigde Staten te kunnen verdedigen vanuit Groenland. Wel, de NAVO toont nu, Donald Trump, je hoeft dat helemaal niet te kopen. Kijk eens, wij kunnen daar ook met heel veel militairen aanwezig zijn. We doen dat ook. Wij zullen jou ook wel kunnen verdedigen.
1: Ook onder meer Canada, Nederland, Finland en Slovenië sturen militairen. Nog nooit werden er in ons land zoveel airco's verkocht als de afgelopen maanden. Dat schrijft de Tijd. Het gaat om de helft meer dan in dezelfde periode vorig jaar. De verkoop is geteld tot het einde van juni, dus de twee hittegolven zitten niet mee in die cijfers. Mogelijk piekt het cijfer tijdens de zomermaanden dus nog meer. En op het tennistoernooi in Montreal in Canada stoot Elise Mertens door naar de tweede ronde van het dubbelspel. Samen met haar Russische partner won ze van een Canadees duo. In de volgende ronde spelen ze tegen een Taiwanees-Chinees duo of een Tsjechisch duo. Magali Kempe en haar Russische partner zijn uitgeschakeld. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. En morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
3: En goed nieuws, want alles verloopt vlot op onze snelwegen momenteel. Nergens verlies je 5 minuten of meer. Ah, het is weer tijd om schaamteloos mee te brullen, te kwelen met de foutste platen van deze zomer. Goedemorgen. Je hoeft je niet.

tonight.

0: Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot ABBA en Moussi. De Love is Love 40 met Liam Dert. Morgen vanaf 4 uur bij Q. Want LGBTQ sounds better with you.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Als je op dit moment onderweg bent en je begeeft je op de snelwegen, dan heb ik heel goed nieuws voor jou, want je verliest momenteel nergens 5 minuten of meer.
0: Verdien vraag 10.
2: Tijdens het foute uur kan je elke dag vraag 10 verdienen. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die vandaag op het spel staat. Goedemorgen, dag Delphine uit Merelbeke.
3: Goedemorgen.
2: Hallo, zeg, heb jij momenteel vakantie of ben je aan het werk?
3: Ik ben al terug aan het werken.
2: Oké, als wat? Vertel.
3: Ik ben zelfstandig thuisverpleegkundige en daarnaast hebben we ook onze eigen bistro. Dus het is een beetje dubbel werken.
2: Oké, amai, drukke vrijdag daar, dus gewoon dubbele shift vandaag.
3: Ja, klopt.
2: Alright, zeg, wat mag voor jou het antwoord op vraag 10 zijn zometeen?
3: Ik ben eigenlijk wel met alles tevreden, maar als ik dan toch mag kiezen, iets met om te kunnen doen met de kindjes, bijvoorbeeld ticket voor een pretpark of zo.
2: Oké, Delphine, misschien komen we dat zometeen wel te weten wat die prijs is, want jij krijgt zometeen 10 vragen die je binnen de minuut moet beantwoorden. Het antwoord op de 10e vraag is de prijs die jij kan verdienen. Je mag niet passen, dus je moet antwoorden blijven geven tot het juist is. En dan pas gaan we door naar de volgende vraag. Als je de laatste vraag binnen de minuut juist hebt, dan verdien jij vraag 10. Klaar voor?
3: Zeker.
2: Alright, dan vliegen we erin. Hoe heet de dochter van Margriet Hermans die binnenkort meedoet aan de slimste mens ter wereld?
3: Céline Hermans.
2: Hoeveel officiële tijdzones heeft China?
3: 4? Nee, 8.
2: Nee. Blijf maar getallen gooien.
3: 6?
2: Nee.
3: 9?
2: Nee.
3: 10?
2: Blijf

0: veel.
1: 8?
0: Nee.
1: 12 niet.
0: Misschien ietsje lager zakken.
1: 1?
0: Ja. Welk land schonk het vrijheidsbeeld aan de Verenigde Staten?
1: Amerika.

0: Als Frankrijk.
1: Ah, ik dacht het nog.
0: Maar je was zo goed begonnen met die eerste vraag, dacht ik, wat een vliegende start. Maar ja, het liep dan mis bij die tijdzone. Je had gewoon vanaf het begin, gewoon vanaf één moeten beginnen. Maar ja, toch heel goed gedaan. Hè. Delphine, mag ik je nog heel veel succes wensen op jouw thuisverpleegronde. En dan straks natuurlijk ook in de bistro.
1: Dank u.
0: En ook heel fijn weekend natuurlijk.
1: Voor jullie ook.
0: Merci, bye bye.
2: Maandag opnieuw. Verdien Vraag 10. Schrijf je in via de Q-app. Het foute uur. Proud to be fout. Q-music.

0: Q-Foute Uur niet lang genoeg voor jou? Luister naar Q-Foute Radio op DAB+, Qmusic.be en in de Q-app.
1: En Colruy trakteert. Ja, echt waar. Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
2: Voorwaarden op colruy.be. Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
3: Nu bij Aldi, 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
4: Goedemorgen, het nieuws van 10 krijg je van Lore.
5: Goedemorgen. Duidelijkheid over het overlijden van een jongetje van 7 in Merchtem in Vlaams-Brabant. Het kind werd met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. 3 verdachten werden opgepakt, zegt het parket.
6: De oom, dat is de broer van de mama. De mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd. En op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
5: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. En bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. Ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. Hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Wat hem bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maxima tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
4: En momenteel zijn er geen files op de Vlaamse snelwegen.
0: Matthias van den Bulke.
4: De finish van de werkweek is in zicht en jij rijdt duidelijk in de kopgroep. Een hele goede morgen.

0: Het weekend is in zicht en ik hoorde weerman Jonas vanochtend dit vertellen.
1: Belooft een op- en top zomersweekend te worden.
2: Oké.
0: Alright, een op- en top zomersweekend. Het ideale weer dus als jij leuke plannen hebt die buiten doorgaan. Ook echt ideaal voor de Antwerp Pride. Morgen is er de grote parade. 82 delegaties lopen mee in totaal en rijden ook mee in de stoet. En wij hebben onze eigen truck natuurlijk. Je kan ons spotten op onze Q-wagen, het is een grote rode. Dus als we zwaaien, zwaai een keer terug, hè.

0: Als jouw plannen suikerrock zijn nu zondag, dan ga je ze zien op de mainstage. Deze twee, Aaron Blommaert en Zoe Levi. Want ze zakken allebei af naar tienen. De dames van Cat's Eye, daar ga je nog even moeten op wachten. Die kan je live bezig zien in de Avalsdoom in september. En je mag ze zo meteen keuren in Repeat of Niet, want ze hebben een nieuwe single.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zelfs na 140 jaar blijven onze BBQ's hip.
2: Ah ja, met no cap gourget, wayo worstjes en slay samurai.
1: Of dingen, hè? Bougie burger.
2: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
1: Oké.
2: Waarom neemde jij nu nog een burger?
1: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar, de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is
4: De Vos Lemmes.
5: 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november in de Avalsdoom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Toe Fabiola, Lux Deno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, back to the 90s. 13 november, Avalsdoom Antwerpen. Tickets, 10omtezienlive.be.
6: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin.
7: Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
8: Bij Kruidvat hangt er weer iets extra's in de lucht. Nu, Nivea Men 2 plus 1 gratis met een

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
0: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
2: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
3: Die stond ons eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
0: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
2: Dan kon je een speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
0: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
4: HLN, de hartslag van Vlaanderen. Nog steeds à volonté.
5: This is a mussele van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden.
6: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
7: Het leukste foto-idee bij smartfoto.be.
8: Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 5 plus 1 gratis op Aquarius.
9: 5 plus 1 gratis? Top. Laat die dorstlessers maar komen.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Vandaag de laatste dag werken voor Christina uit Heers. En dan heeft ze een weekje verlof aan zee, stuurt ze. Oh, nice. Kom zeker eens langs Christina hier aan het Q Beach House. We zitten nog de hele maand augustus op het strand van Oostende.
1: Repeat of niet?
0: De meisjes van Cat's Eye doen het supergoed in Repeat of Niet. Hun nieuwe single heet Animal. En vooral de kids zijn er zot van. Veel mama's en papa's die sturen via de Q-app. Mijn dochter is fan, Matthias. Mijn zoon vindt het geweldig. Dat soort berichtjes krijg ik deze week heel vaak. Prima. Maar ook als je geen kinderen hebt en een eigen mening, mag je zeker van je laten horen nu.

0: De nieuwe van Cat's Eye, Animal.
1: Repeat of niet?
0: Jolien stuurt, ik ben 22 jaar, dus geen kind meer. En ik ben een heel grote fan, Matthias, van Cat's Eye. In september ga ik samen met mijn zus naar hun concert gaan kijken. En ze kan bijna niet meer wachten. Ik snap het volledig, beste Jolien. Ook Sarah uit Pittem, die is fan. Het doet haar wel een beetje denken aan Britney. Ja, dat begrijp ik. Ja, waarom niet? Oké. Britney is een geweldige artieste. Roxanne Dendermonde, die zegt, repeat, de zalig liedje. Feline uit Maldegem vindt het een topsong. Ook Louis uit Drongen is fan, net zoals Jorne uit Hasselt. Stefanie, die heeft ook een berichtje gestuurd.
2: Hey Matthias, ik snap waarom dat de kindjes fan zijn. Ik ken niet echt zo'n liedje voor volwassen mensen, denk ik. Al is dat misschien een judgment die niet nodig is, maar dat is mijn mening.
0: Ja, voilà, dat is jouw mening, Stefanie. En jouw mening is ook zeker welkom. Stefanie dus niet zo'n grote fan, maar het merendeel van onze luisteraars wel. En daar draait het om in deze repeat of niet. We zijn een democratie. Dus het merendeel haalt het telkens. Het is een repeat. Vanmiddag hoor je dus Cat's Eye nog een keer bij Ulrike Douwer. En dat zit rond 25 over 5.

0: Uit de film A Star Is Born, Lady Gaga en Always Remember Us This Way. En je gaat Mother Monster morgen zeker horen tijdens de Love Is Love 40 met deze. Born This Way stond vorig jaar op nummer 1 in de Love Is Love 40. Morgen gaan we weten of ze daar dus nog een jaartje aan toe mag voegen, ons Gaga. Ondertussen is het 1 minuut over 10:30 en er zijn 5 kleine files op onze Vlaamse snelwegen. De langste die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Vanaf Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel moet je 6 minuten bijtellen. En vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 5. Ook richting Antwerpen vertraag je op de A12 5 minuten vanaf Aartselaar. Op de E313 ook 5 minuten bijtellen vanaf Frans tot Antwerpen-Oost. Brusselse buitenring dan nog een kleine file. 5 minuten ook vanaf Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Maar op alle andere plaatsen verlies je dus minder dan 5 minuten op dit moment.
1: Matthias van den Bulke.

너라 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주가 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도

0: Aan alle mooie liedjes komt helaas een einde. Ook aan dat van de Q-topschijf. Deze week, je hoort hem zo meteen voor de laatste keer.
1: Oké, zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Safety gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooie t-shirt. Van redden jij die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
3: Sounds better with you.
4: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond in Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond in Roosendaal.
5: Shh, luister.
6: Hoi, kom op!
5: De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
7: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
9: Oh.
8: Met Christophe en Dina Tersago.
10: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
8: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
11: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
8: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
12: Knaldi. Nu bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
13: IKEA-tip van de week.
14: Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
15: Ah ja, om de matrassen te testen.
13: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA-familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers.
14: IKEA.
13: Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
15: Wat?
13: Nu voor maar €12,95 voor IKEA-familyleden.
15: En wat met de balletjes?
13: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.

Laatste keer als Q-top schijf, De Bausa en Lose Myself. Straks een nieuwe Q-top schijf, die lanceren we elke vrijdag in de Q-top 40. Vandaag trouwens met Jana de Wilde. Zij zal morgen ook mee gaan feesten op onze Q-wagen op de Pride. Cindy uit Gent die kan er helaas niet bij zijn. Ze neemt haar ouders mee naar een dagje zee. Maar in gedachten is ze er wel bij. En Cindy heeft al de hele week haar regenboog.

Taylor Swift, Back You. You saved my heart from the fate of Ophelia. En haar Faith of Ophelia. Van Tom uit Zottegem mochten de bouwzaal nog een weekje langer Q-topschijf blijven. Ja, ik snap het, Tom. Maar ja, it is what it is. Topschijf bij een week. Niet meer, niet minder. Maar wees gerust, we gaan de jongens van de bouwzaal nog heel veel draaien bij Q. Next.

0: Bram van Oostende. Maximum summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
1: Bij Telenet weten we dat je als restaurantuitbater alle belang hebt bij een goed werkend betaalsysteem.
2: Voor mij alvast 5 flesjes champagne, 8 keer de oesters en 2 halve kreeftjes, dank u.
1: En omdat jouw zaak altijd moet blijven draaien, zorgen wij dat je met internetbackup steeds verbonden blijft met het strafste netwerk. Kijk op telenet.be/voor-je-zaak.
3: Go Yellow!
4: Goedemorgen, 1 over 11, Lore heeft nieuws.
5: Goedemorgen. Een jongetje van 7 uit Merchtem is met geweld om het leven gebracht. Dat blijkt uit de autopsie en het eerste onderzoek. Het jongetje overleed woensdagnacht. 3 verdachten werden opgepakt, zegt het parket.
6: De oom, dat is de broer van de mama en een vriendin van de mama. Ze werden alle 3 gisterenmorgen gearresteerd en op basis van hun afgelegde verklaringen worden zij vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter. De oom op verdenking van moord en de moeder en de vriendin op verdenking van schuldig verzuim.
5: De verdachten zijn tussen de 22 en de 27 jaar oud. De moeder en de oom van het kind waren al gekend voor andere feiten. Vlaams mobiliteitsminister Annick de Ridder ligt opnieuw onder vuur over de subsidies voor de luchthavens van Antwerpen en Oostende. Dat schrijft De Morgen. Volgens oppositiepartij Groen is het akkoord met de luchthavens daarover gebaseerd op gemanipuleerde cijfers. Groen spreekt van vervalsing en eist duidelijkheid. Die komt er waarschijnlijk pas in september. Dan moet de Ridder zich verantwoorden in een extra commissie in het Vlaams parlement. En bij een schietpartij in een school in Thailand zijn zeker 7 doden gevallen. Dat melden lokale media. Het zou gaan om 3 leerlingen en 3 leerkrachten. En ook de schutter zelf kwam om. Het gaat om een jongen van 14 of 15 jaar oud. En hij zou een leerling van de school geweest zijn. Volgens lokale media doodde de jongen ook eerst zijn grootouders. Maar wat een bezielde is niet duidelijk. De dag start zonnig, nadien af en toe een wolk en maximaal tot een graad of 25. Morgen een paar graden warmer tot 28 graden.
4: Goed, ondertussen 2 minuten over 11. We gaan eens kijken hoe het gaat op de Vlaamse snelwegen. 7 files van langer dan 5 minuten. Ze zijn aan het aandikken. Richting Antwerpen schuift het langstaan op de E19. Vanaf Brecht tot Antwerpen-Noord. 20 minuten extra. Ook op de E313 vanaf Massenhoven tot Wommelgem 10 minuten bij. Brusselse buitenring dan. Tussen Wezenbeek, Oppem en Diegem ook 10 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Gent 9 minuten. Vanaf Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne. 5 minuten extra rekenen. Richting Nederland vertraag je vanaf Sint-Amalinkeroever tot Antwerpen-West 9 minuten. En richting Brussel op de E40 staat er een file van 6 minuten vanaf Sterrebeek tot in Krainem. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan 5 minuten.
0: Matthias van den Bulke.
4: En de soundtrack van jouw zomer, Pink, Judith, Black Eyed Peas en Ed Sheeran. Alleen maar de

0: De drie Q's to know vandaag. Maximum Summer. Showbiz-watchers die houden zich klaar voor de trouw van Cristiano Ronaldo. Die zou normaal gezien morgen doorgaan op het eiland Madeira, waar Ronaldo geboren is. Prachtig eiland, Madeira. Ik ben er al 2 keer geweest. Een keer met mijn ouders lang geleden. En ook eens op Boys Trip. Dat was echt geweldig. Het is daar zo schoon. Wel een beetje wispelturig weer. Ja, je kan daar het ene moment echt prachtig zonnig weer hebben. En dan het andere moment kan het keihard beginnen regenen. Maar dat hoort nu eenmaal bij het eilandleven. Céline Hermans die gaat meedoen aan de slimste mens ter wereld volgend seizoen. Dat werd vandaag aangekondigd op de Grams. En ten derde vandaag aan het Q Beach House is het happy hour van Martini. Tussen 6 en 7 zijn alle cocktails van Martini 1 plus 1 gratis.
1: Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
0: Ja, drinken sowieso met verstand natuurlijk. Ondertussen 11 na 11. En ik zeg altijd, na 11 kies je zelf.

0: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
1: Opletten wat ik zeg.
2: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
1: Ik heb me nu wel niet geschminkt.
0: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Dat was verschrikkelijk.
0: Een podcast met Maarten en Dorothee.
4: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
0: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go. Cool. With you.

Ieper die vertrekt op 31 augustus naar Madeira. Ze vraagt, wat moet ik daar zeker doen, Matthias? Ja, Fleur, heb je een minuutje? Het is echt een prachtig eiland, dus er valt heel wat te beleven. Je kan gaan wandelen boven de wolken in Santana. Er zijn heel veel watervallen om te bezoeken. Ook eentje op straat, die op straat landt. Er is ook een zwembad dat zo overvloeit in de zee met grote golven. Dat is echt heel cool. Je kan er ook zeker ponchas gaan drinken. Poncha, dat is zo de lokale drank, de lokale aperitief. Zeer lekker. Oppassen, wel vanaf de tweede of de derde begint het wel heel plezant te worden. En je kan ook een tatoeage laten zetten als je wil. Dat hoeft niet per se. Maar dat heb ik gedaan 2 jaar geleden toen ik daar was met mijn boys. Mijn boys zijn gewoon mijn kameraden, in alle duidelijkheid. Madeira, daar trouwt Cristiano Ronaldo morgen. Dit is R.E.M. bij Q Music. Losing My Religion.

0: Samen met Anton. Ondertussen is het 1 minuut over 11:30. En er zijn 10 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat in de richting van Antwerpen op de E313. Tussen Massenhoven en Wommelgem moet je een half uur bijrekenen. Ook op de E34, 20 minuten extra. Tussen Oelichem en Ranst. Vanaf Melsele tot Sint-Annaligeroever, 6 minuten extra. Ook op de E19 vertraag je een kwartier. Vanaf Sint-Job en Goor tot Antwerpen-Noord. Op de A12, 8 minuten. Vanaf Poldervliet tot Antwerpen-Noord. Dan op de Brusselse buitenring. 13 minuten extra tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem. Op de Antwerpse ring richting Gent vertraag je 12 minuten vanaf Berchem tot aan de Kennedy-tunnel. Ook tussen Antwerpen-Noord en Deurne 7 minuten bij. Richting Nederland tussen Sint-Annaligeroever en Antwerpen-West 10 minuten extra. En richting Brussel op de E40 vanaf Sterrebeek tot Kruinem 9 minuten bij. Op andere plaatsen verlies je normaal gezien minder dan 5 minuten.
1: Matthias van den Bulke
0: en Cameron Whitcomb, goedemiddag.

0: Reinoud uit Oostkamp kan er helaas niet bij zijn op de Pride morgen. Maar hij gaat zijn Pride gaan verspreiden in Dranouter. Festival Dranouter in de Westhoek. Leuk festival ben ik ook nog geweest. En het is goed dat je daar ook een beetje de regenboog gaat laten wapperen, denk ik.
1: Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: Dit is Q. What?

Kwart voor twaalf met The Weeknd en Blinding Lights. De spotlights die stonden vorige week dan weer gericht op Maxi. Tijdens het Q-Sunset concert echt een schoon moment. En dat gaan we zo meteen nog eens herbeleven naar Offenbach.

0: Simple Minds dachten aan de kleinsten. Die kunnen dan ook makkelijk meezingen. La la la la. Don't you back your music. Exact een week geleden stonden hier duizenden mensen op het strand. Q Sunset Concert. En dat voor het Q Sunset Concert van de jongens van De Bausa. Drie kerels uit Noorwegen die goed weten wat een feestje is. En ook het Sunset Concert van Maxim uiteraard. Die laatste bracht al zijn duetten solo. En Maxim heeft heel veel duetten in zijn eentje dus. Maar het is te zeggen, hij had ook een live band mee. En echt een dikke heads up voor die live band. Want die waren fantastisch, al die jongens. Die maakten het Sunset Concert gewoon nog beter. En als je me niet gelooft, we gaan het nu nog eens herbeleven. Dit is Maxim live, Back You Music.
1: Hier is mijn

Maxime. Vorige week live bij Q Music tijdens het Q Sunset concert hier op het strand van Oostende. Het was fantastisch. Ja, en we doen deze zomer nog zo'n sunsetconcert op donderdag 27 augustus. Wie er dan komt, dat is een verrassing. Maar dat ga je sowieso weten als je blijft luisteren naar Q.

0: Music.
1: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
0: Q sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
4: Goedemiddag, tijd voor het nieuws van 12. Krijg je van Lore.
5: Goedemiddag. De drie verdachten van de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim. De oom van het jongetje op verdenking van moord. Het parket legt uit waarom.
6: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
5: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. Maandag start het EK zwemmen in Parijs. In totaal zullen 9 Belgen van de startblokken springen. Het is vooral uitkijken naar Roos van Otterdijk. Die won op het vorige EK nog 3 medailles. 1 keer goud, 1 keer zilver en dus ook 1 keer brons. Ook onder meer Florine Gaspar en Luca Envaux doen mee. En goed nieuws voor fans van Lotus Speculoos, want het bedrijf investeert zo'n 500 miljoen euro in zijn productie. Denk dus aan de koekjes zelf, maar ook speculoospasta of speculoosijs. Zo komt er een nieuwe productiehal in ons land, maar ook in de VS en Thailand. Het gaat om de grootste investeringsronde ooit voor Lotus. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28.
4: Ondertussen zijn de files aan het toenemen en serieus, 12 plaatsen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste file die staat richting Antwerpen, E313, vanaf Herentals West tot Wommelgem 48 minuten extra rekenen. Ook E34 vertraag je tussen Zoersel en Ranst een half uur, vanaf Melcelen tot Sint-Annelinger-Oever 6 minuten. E19 tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen-Noord 20 minuten extra. A12 vanaf Antwerpenhaven tot Antwerpen-Noord 11 minuten. Ook op de E17 vanaf Kruijbeke 5 minuten extra. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland, vanaf Sint-Annelinger-Oever tot Antwerpen-West een kwartier extra. Vanaf Legrellenlaan tot Borgerhout 9 minuten bij. Ook richting Gent vertraag je tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel 6 minuten extra. En vanaf Antwerpen-Noord tot Deurne 5 minuten. Richting Brussel E40 tussen Sterrebeek en Kruinem 13 minuten. En op de Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem 10 minuten bij.
1: Matthias van den Bulke.
4: Zometeen een geweldige classic voor jou uit 2002. The Calling, maar eerst Clean Bandit en Marie. Goedemiddag.

0: Ik was 10 jaar toen deze op nummer 1 stond bij ons. The Calling en Wherever You Will Go. Wat een geweldige classic, toch?
1: Robbe's Big Five van de zomer.
0: Onze Robbe Petitjean, die deze zomer de ochtendshow presenteert, zal sowieso niet veel praten dit weekend. In de hoop dat zijn stem tegen maandag wel helemaal terug is. Vanochtend was het wel echt brak. Daarom heeft die QDJ Doreen Matthijs ingeschakeld om mee te presenteren. Dat was tof wel. En dan heeft hij dus nog 3 weken de tijd vanaf maandag om zijn Big Five af te kloppen. Deze zomer gaat Robbe namelijk op zoek naar de 5 beste zomerhits aller tijden. En elke dag mag een luisteraar een lied uit die Big Five halen en er vervolgens een andere zomerhit aan toevoegen. Vanochtend was het de beurt aan Jonas. Hij haalde C'est la vie eruit en hij ging voor Freed from Desire. Vind ik een hele goede toevoeging. Zeker bij de drop. Gala dus en Robbe's Big Five, deze staan er ook al in.

0: En een paar dagen geleden voegde Jan Willy Sommers toe. En ook deze staat in Robbe's Big Five. Fanny voegde die gisteren toe. Master KG en Jerusalem. Ja, mocht jij een betere zomerse suggestie hebben, dan mag je die nu doorsturen via de Q.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nu gloednieuwe muziek van Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes. Goedemiddag.

0: Stu.
1: Oh my god, dat is een berenmooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q Webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be.
2: Sounds better. Sounds better with you.
0: With you.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speldoren vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
0: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
8: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
9: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week HLN. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
10: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldieprijs van maar 6,95 euro. Aldi, altijd slim.
2: Q sounds better with you.
11: Q music.
2: Ah.

Damiano David en Born with a Broken Heart. Er komen nog heel wat leuke en hete suggesties binnen. Voor Robbe's Big Five van de zomer, de Lambada, zegt Romina uit Nieuwerkerken. Joyce uit Desselbergen die zegt de Summer Jam. Oh, dat is ook een goeie. Dieter uit Brecht die zegt Wim Soetaar en allemaal. En mijn broer Thomas die zegt deze. Oh ja, voor hem is dit de ultieme zomerhit. En ik moet hem daar wel in bijstaan, jawel hoor. Want als kleine jongens van 5 en 6 stonden wij hier op te shaken. Daar had je willen bij zijn. Dit is Wes en Alane.

uur ben je van mij. En dan is er de Q-top 40. Maar tot die tijd nog een heleboel topartiesten en classics. Dit was Kamraad en Be Mine. De volgende twee artiesten die ik op je loslaat, die treden morgenavond allebei op, maar wel op een andere plek. David Guetta die gaat draaien hier in België, in Zeebrugge op On The Beach. En ja, je kan gaan kijken als je wil. Anne bijvoorbeeld, die gaat morgenavond gaan kijken naar haar, met haar schoonzus, naar zeg maar toch wel de beste DJ ter wereld. David Guetta, die moet je eens gezien hebben. En Bibi Rexha, die staat dan weer op het Smuk Fest, en dat is een festival in Denemarken. En daar gaat Thomas uit de Heist op den Berg naartoe morgenavond. Dus je hoort ze zo meteen wel samen, ook al zijn ze dus morgenavond een beetje apart. De files eerst nog, want er zijn er vier waar je meer dan een kwartier verliest. Richting Antwerpen op de E313 tussen Herentals-West en Wommelgem. Een uur extra rekenen. Ook op de E34 tussen Soersel en Rans 32 minuten extra. Dan op de A12 tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord 26 minuten extra. En op de E19 een kwartier erbij vanaf Sint-Joop in het Goor tot Antwerpen-Noord. Op andere plaatsen kan je ook stilstaan, maar je verliest er sowieso minder dan een kwartier.

0: misschien voor dit weekend. Met mate en met verstand. Manneke tipsjes en dat kan plezant zijn.
1: Zal het? Guess the Summer Song.
0: Voilà, dat spreekt voor zich. Guess the Summer Song. Jij moet raden welke zomerhit je hoort zo meteen. Het is heel eenvoudig. Je krijgt een mini-stukje te horen uit een nummer uit een bepaalde zomer. En als je het herkent, dan mag je dat bewijzen door het in te zingen via een spraakberichtje in de Q-app. Ik kan het ook anoniem laten.

0: Luister. De natuur ontwaakt. En daar, hoe de kudde haar jongen leert brullen. Luider en luider tot. Het seizoen is begonnen.
1: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
2: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
3: Ah ja, om de matrassen te testen.
2: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
2: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
2: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde rundsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
5: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond. Vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold III, Toe Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
6: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
7: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
6: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
9: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
10: Q. Q Music.

0: Max en Andy Grammer and The Thing I Love.
1: Guess the Summer Song.
0: De laatste Guess the Summer Song van deze week. Welke hit uit welke zomer hoorden we hier? Het was sowieso uit de zomer van 2015. We gaan eens luisteren naar Leentje.
2: Can't you tell I got news for you? Sun is shining and so are you.
0: Prachtig Leentje. Ook Philippe, ja, die had een zangode.
3: Sun is shining and so are you.
0: Ik kon er geen ander woord voor bedenken voor Philippe. Prachtig, dankjewel. Jessica. We gaan eens luisteren naar Jessica. Oei, ze laat op zich wachten, Jessica.
4: Sun is shining and so are you.
0: Prachtig, en maar ja, van wie natuurlijk? Hé? Dat moeten we ook weten. Welke artiest zochten we?
5: Axwell en Ingrosso. Sun is shining.
0: Ja, dat is helemaal juist, Kevin. Oh, merci voor al die prachtige stemmen, prachtige nachtegaals. Ik ga sowieso goed het weekend tegemoet, denk ik. Ja.
6: Thank you.

zie je misschien dit weekend op Circus Camille. Ik zie jou heel graag morgen op de Antwerp Pride. Oh, als je ons ziet met de Q-truck, zeker eens zwaaien. Of op televisie, want ik ga de tv-show presenteren met Evie Greijhard. En heel veel zin in. Vanaf 2 uur kan je dat live streamen overal. De Q-top 40 komt eraan. Sounds better with you.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
1: Tof!
0: Met Christophe en Dina Tersago.
2: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
0: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
3: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
0: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Haarlem en De Morgen.
4: En zo werd het 1 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Lore.
5: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parket van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. En dat wil het parket niet bevestigen. De drie mensen die werden opgepakt na de dood van een jongetje van 7 uit Merchtem komen vandaag voor de onderzoeksrechter. Zijn moeder en haar vriendin op verdenking van schuldig verzuim, de onkel van het jongetje op verdenking van moord. Het parket legt uit waarom.
6: Op het moment dat het kind overleden was, had men al vastgesteld dat het verschillende letsels vertoonde die mogelijk afkomstig waren van kindermishandeling. En de wetsdokter heeft dat eigenlijk bevestigd. De drie verdachten zijn verhoord na de autopsie. En op basis van de afgelegde verklaring heeft het parket dan besloten dat er voor de oom voor moord gaat worden gevorderd.
5: De drie zijn tussen de 22 en 27 jaar oud. En de organisatie van de Ronde van Spanje past zijn voorlaatste rit aan door een aardverschuiving op het parcours. Een van de cols wordt geschrapt en vervangen, maar het parcours en de moeilijkheid blijven behouden en ook de afstand, 187 kilometer, blijft overeind. De Vuelta start op 22 augustus en eindigt op 13 september. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28.
4: En het is al best druk op de Vlaamse snelwegen. 5 files in totaal van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar een half uur bij tellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E17 zijn dat 12 minuten extra en dat tussen Haasdonk en Antwerpen West. Op de A12 ook nog eens 10 minuten bij tussen Antwerpen Haven en Antwerpen Noord. En op de E19 moet je 10 minuten bij tellen en dat tussen Sint-Job in het Goor en Antwerpen Noord. Op de Brusselse ring op de buitenring nog eens 11 minuten tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem. En als je toch nog op een andere plek in de file staat, heb ik beter nieuws. Dan verlies je daar minder dan 10 minuten. Een zeer goede middag. Het voelt lang geleden dat ik hier nog eens gestaan heb. En dat is het ook. Een volledige maand. En in die maand is er heel veel gebeurd op muziekvlak. En dat ga je de komende minuten allemaal ontdekken in de Q-top 40. Dit is de lijst op basis van Airplay, streaming, trends op social media en natuurlijk al jouw haartjes.
0: Dit is het begin van je weekend. Jana de Wilde.
4: Yes, goedemiddag. Het is vrijdag 7 augustus. Ondertussen 3:01. Je luistert naar editie 301 van de Q-top 40. Dat is de hitlijst van Q-music die jij volledig samenstelt door te luisteren naar je favoriete muziek, maar vooral ook door hartjes uit te delen in de app van Q. Het is een frissere dag vandaag, toch frisser dan we de afgelopen weken al gehad hebben, maar dat gaat terug veranderen. En daar zit misschien de zomerse muziek uit de Q-top 40 voor iets tussen. Ik heb vandaag 18 stijgers. De sterkste, die staat op nummer 12. Je hoort 19 dagen. 2 nieuwkomers en 1 staanblijver slechts vandaag. En of die staanblijver nog altijd dezelfde is als ondertussen, wat is het, 7 weken al, Die Die van Shakira? Ja, dat ga je ontdekken iets voor 4 uur als je blijft luisteren naar de Q-top 40. Maar voor we die lijst induiken, dan overloop ik eerst de top 3 van vorige week.
0: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q-top 40.
4: En daar op 3 stonden Jonas Blue samen met Malif en Edge of Desire.

0: Teddy Swims en Mr. Know-It-All. Vorige week op nummer 2 in de Q-top 40. Ik ben benieuwd hoe lang hij daar gaat blijven staan. Vooral nu zijn nieuwe single net uit is. Die break-up in the reverse, die heb je misschien wel gehoord in de repeat of niet. Die gaat het binnenkort ongetwijfeld ook heel goed doen. Want je weet hoe het gaat, als artiesten met twee nummers tegelijkertijd scoren, dan is er eigenlijk altijd maar één die uiteindelijk ook aan het langste eind trekt. En dan nu de ongeziene koningen van de lijst van de Q-top 40. Al 7 weken staan zij bovenaan.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: En ik heb het natuurlijk over Shakira samen met Burna Boy. Dit is Die Die.

En dat terwijl het WK toch al een paar weken achter ons ligt. Dan zit duidelijk de smaak te pakken bovenaan en jij duidelijk ook aan alle hartjes te zien die deze week weer uitgedeeld zijn. Dat is super fijn, want het zijn jouw hartjes samen met de Airplay en de streamingcijfers, dus dat is hoe vaak je luistert online, die gaan bepalen hoe hoog jouw favorieten staan in de Q-top 40. Je deelt al jouw hartjes uit via de Q-app. Als je dat vandaag doet, je hoort een nummer op de radio en je deelt een hartje uit, dan telt dat al meteen mee voor de Q-top 40 van volgende week. Voor vandaag zijn alle stemmen helaas al geteld en zometeen gaan we beginnen aan de lijst van vandaag. Eerst een kort overzicht van twee songs die niet langer meespelen. Juste, Jack Style en Jan, Turn the Lights Off na 24 weken niet langer in de Q-top 40.

Camille is het afgelopen. Nu dat je weg bent, 11 weken mochten meedraaien, maar ze ligt nu uit deze Q-top 40. En op de pijnbank deze week Thomas Gray met Rumours, 27 weken al in de lijst en nu op zijn laagste plek ooit. 2 plekken verlies en zo op nummer 40. Een zeer goede middag en welkom bij de lijst.

Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
3: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
2: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
4: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
5: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
4: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app, 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl. Dat kan tellen.
6: Q Music.
7: Dit is de Q Top 40.

Olivia Dean met So Easy to Fall in Love. 12 plekken verlies in de Q-top 40 van deze week. Ze kreeg nogthans een hartje van Stan uit Dessel, Lucas uit Leuven, ook Febe uit As en Peggy uit Tremelo. Maar het mocht niets baten. 12 plekken achteruit in de lijst van deze week. Nochtans gaat het wel hard voor Olivia Dean. Ze stond afgelopen weekend nog op Lollapalooza. Dat is een gigantisch festival in Chicago. En ze was daar de headliner van. Dus het is duidelijk dat ze meer en meer fans aan het verzamelen is. En Olivia Dean is here to stay.

Ooit komt er een dag, het komt uit een album Exit. Het gaat over het concept van tijd. Over ouder worden, over elkaar terugzien. En vooral verlangen naar een beter moment, vooral ook met elkaar. Als je ze binnenkort eens live aan het werk wil zien, dan kan dat op Pukkelpop binnenkort. Als je de Instagram stories van Bazaar een beetje in de gaten aan het houden bent, dan kan je zien dat ze daar al volop voor aan het repeteren zijn. Ooit komt er een dag, de nieuwe single van Bazaar. Nieuw op 38. Time.

0: nog harder gaat schijnen. Deze Henri PFR is er eentje van met Sola. Zes plekken achteruit wel naar nummer 37 in de lijst. Het is bijna 1:30 en het is druk op de Vlaamse snelwegen. 7 files in totaal van langer dan 10 minuten. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 40 minuten bij tellen en dat is Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 ook een klein half uur tussen Brecht en Antwerpen Noord. En op de A12 nog eens 11 minuten en dat tussen Poldervliet en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Nederland 11 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. Richting Gent ook nog eens 10 erbij tussen Antwerpen Noord en Deurne. Op de ring rond Gent richting Merelbeke 11 minuten tussen Flanders Expo Gent en Gent. En op de Brusselse ring op de buitenring ook nog eens 10 tussen Wezenbeek Ophem en Zaventem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je er minder dan 10 minuten.
1: Jala de Wilde.
0: Samber, die staat 2 keer in de lijst en deze notering gaat fel achteruit. 16 plekken naar beneden en dat is toch niet de diepste daler.
1: Nummer 36.

0: Luisteraar Johan stuurt, wat een zalig nummer. Dit wordt veel te weinig op de radio gedraaid. Ja, het is dankzij Leentje uit Opwijk, Evelien uit Mol en Wim uit Aalst dat het in de Q-top 40 staat. Zij gaven hartjes in de Q-app. Je hoorde Jugal samen met Solto en Jamaican Bam Bam op nummer 35. De Q-top 40! En zometeen de diepste daler uit deze Q-top 40. En dat is bijna ironisch dat hij de grootste val maakt in deze lijst. Als je weet dat de man zelf vorige week ook letterlijk gevallen is. Nieuwe belt op het podium van zijn concert in Mexico-stad. Zij had daar blijkbaar ontzettend hard geregend en zelfs gehageld, waardoor het podium even zo glad werd als een ijsbaan. Met als gevolg dat Harry Styles dus na een paar nummers al plat op de vloer lag. Hij kwam gelukkig snel terug recht en dankzij jouw hartjes kan dat ook in de Q-top 40 van volgende week. Harry Styles, die hoor je zometeen op nummer 34.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Ik heb me nu al niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.

0: with you. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 3 plus 2 gratis op Nivea douche en deo.
1: 3 plus 2 gratis op Nivea? Top. Ik voel me nu al fris gewassen.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.

0: vakantiehuisje? Dan stuur je het vlotjes terug.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Family-leden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Family-leden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
5: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n €110 miljoen. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n €110 miljoen. Online of in je winkel.

Q-top 40 die staat vol met Belgisch talent. Henri PFR, Bazaar, die hebben we daarnet al gehad. En zometeen hoor je ook nog Melkink, Berre en Maxime passeren in de lijst. En dan is nu tijd voor de poulain van Koen Wouters in The Voice van Vlaanderen. Dat is Bas Serra. Hij is deze zomer bezig op een tour om het hart van Vlaanderen te veroveren. En dit weekend doet hij dat zelfs samen met zijn coach op Suikerrock in Tiene. En ik geloof dat hij niet alleen suiker zal laten smelten daar. Zondag 9 augustus, dan vind je hem terug. En nu ook een mooie 7 plekken winst in de Q-top 40. En dat voor deze piano ballet van Bas Serra. Dit is All Because of You op 32. Mooi.

0: Khalid en Griffin met Save My Love. Ze hebben extra veel support gekregen deze week in de Q-app. Van Britt uit Beersel, Eline uit Herdersum, waar dat ook ligt. Natasja uit Brugge, Lieselot uit Scherpenheuvel-Zichem en Edith uit Boeghout. Allemaal hartjes uitgedeeld in de app voor dit nummer. Vier plekken winst naar nummer 31. Dat wil zeggen dat we de eerste 10 songs gehad hebben in onze Q-top 40. En tijd is voor een overzicht.
1: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: Wat voor Thomas Gray en Rumors.
2: Okay.

So Easy to Fall in Love van Olivia Dean. Die daalt er 12 deze week. Make it so easy to fall in love. 38. Ooit komt er een dag van Bazaar. De eerste nieuwe in onze lijst. Is voor deze zomerse Sola

0: Bam Bam van Jugal Assolto, die mag er dan twee bij tellen.
1: Nummer 34.
0: Harry Styles en American Girls is de diepste daler, met 18 plekken verlies deze week.

0: Lost Frequencies en Live It All zit aan de 9e week al in de lijst. En dat was de winnaar van The Voice, Basera, All Because of You. You are the part of me I never knew I needed. Nummer 31. En deze heb je net gehoord. Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love.
1: De Q Top 40.
0: En dan is tijd voor jouw nummer 30. En daar vinden we Taylor Swift terug. Dit is I Knew It, I Knew You.

Juste, samen met Sam Harper en Cry Just a Little. Dat is ook een beetje de samenvatting van wat luisteraar Frank Keelkes vanavond gaat overkomen. Die heeft net een weddenschap verloren, waardoor hij vanavond voor heel zijn gezelschap de drankjes en misschien alles wat er nog bij komt gaat betalen. Kijk, dat is de goede sfeer die het Q Beach House voor ons allemaal meebrengt. En de Q Top 40 die gaat zometeen ook verder met nog meer Maximum Hits. En in de lijst hoor je onder andere de nieuwe single van De Bauza. Lose Myself is voor zometeen.

0: Q-top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
4: promo koken.
5: Ik heb zin in een fruitsla.
6: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan min 25%.
5: Amai, ik sla direct met een slag.
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bosch, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
8: Een sappig tussendoortje delen. Dat kan tellen.
9: Het zal wel zijn. It takes two to mango, hè?
8: Dat zeker. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Vul je voorraad toiletpapier makkelijk en voordelig aan met Bol. Bijvoorbeeld met Page toiletpapier compleet schoon. 72 rollen voor maar 35 cent per rol. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Het is 2 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Loren.
12: Goedemiddag. Er loopt wel degelijk een onderzoek naar voyeurisme op een KLJ-kamp. Dat laat het parquet van Verviers weten. De verhuurder van het kampterrein in Plombières in de provincie Luik werd opgepakt. Het gaat om een man van 54. Volgens HLN kon de man de leiding van de jeugdbeweging begluren door een dubbele wand of spiegel. Dat wil het parquet niet bevestigen. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we niet. Vorige week werd een drone met explosieven ontdekt in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. In de Italiaanse Dolomieten is een meisje van 14 om het leven gekomen na een val tijdens een bergtocht. Dat zegt de reddingsdienst. Ze gleed uit en stortte 90 meter naar beneden voor de ogen van haar ouders. Het gaat om een Tsjechisch gezin dat op vakantie was in de regio. En op Spitsbergen, dat is een eilandengroep boven Noorwegen, zijn 13 dode rendieren gevonden. Hoe dat komt, is voor de onderzoekers een raadsel. Het is uitzonderlijk dat zo'n grote groep dieren rond deze tijd sterft. Inwoners wordt dan ook gevraagd om alert te zijn en andere dode dieren te melden. Veel zon en maxima tot 26 graden vandaag. Morgen nog een paar graden warmer tot een graad of 28.
11: En er staan 9 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar 38 minuten bij tellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 22 tussen Sint-Joop en Goor en Antwerpen Noord. En tussen Brecht en Sint-Joop en Goor ook nog eens 10 minuten extra. Op de A12 11 minuten erbij en dat is op Boldervliet en Antwerpen Noord. Op de Brusselse ring op de Buitenring een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Zaventem. Richting de kust op de E40 ook een kwartier extra tussen Sint-Denijs-Westerhem en Nevelen. Op de Antwerpse ring richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En ook nog eens 11 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En op de ring rond Gent richting Merelbeke moet je ter hoogte van Gent, dat is dus waar die ring ligt, ook nog eens 12 minuten bijtellen. Sta je toch nog op een andere plek in de file, dan verlies je normaal minder dan 10 minuten.
0: Jana de Wilde.
11: Een zeer goede middag en welkom. Met nu Alex Warren in de lijst. Dit is Passenger plus 6.
0: Q-top 40. Q-music. Nummer 28.

ook. We zijn allebei Passenger Princesses, maar Alex Warren nog de allergrootste. Je hoort de Passenger op nummer 28 in jouw Q-top 40. De Q-top 40. Een zeer goede middag, lieve vrienden. Welkom bij een nieuwe editie van de Q-top 40, live vanuit het Q Beach House in Oostende. Het is vrijdag 7 augustus vandaag. De vakantie die zit ondertussen al los over de helft. En ook de Q-top 40 die nadert dat middelste punt. Ik heb in de komende minuten nog nieuwe muziek van de Bauza, Bruno Mars en ook Milking komt nog voorbij. En dat gebeurt dus allemaal dankzij jou. Hè. Jij bepaalt hoe deze Q-top 40 moet klinken door naar liedjes te luisteren op de radio, ook online. En vooral hartjes uit te delen in de Q-app. Want op die manier toon je jouw support aan jouw favoriete artiesten. En hoewel Maxime vorige week een geweldig Sunset-concert gespeeld heeft, zie ik dat niet meteen terug in het aantal hartjes in de app. Hij gaat twee plekken achteruit en dat met deze hitsingle. Dit is hoe dan ook samen met Babette op nummer 27.

En die Maxime die je daarnet gehoord hebt, die was niet de enige op dat Sunset-concert vorige week. Ook de Bauza was erbij. Dat is een Noorse groep van vrienden. Ze kennen elkaar al sinds het middelbaar. En het is nog maar sinds dit jaar dat ze eigenlijk hun eerste internationale platencontract te pakken hebben. Edward, Frederik en Filip, zo heten ze. Het zijn drie super sympathieke gasten. En je kent ze misschien nog het allerbeste van deze hit. Ondertussen goed nieuws voor de fans, want de opvolgsingle is al klaar. En vorige week was het ook jouw Q-topschijf, dus je hebt er een hele week al aan kunnen wennen. En deze week mag de Bauza zich de hoogste nieuwe noemen in de Q-top 40 met het minstens even funky Lose Myself. Dit is nieuw in de lijst op nummer 26.

0: Een goede schijf van bedden. Yesterday, today, tomorrow. Volgens luisteraar Gwen in de Q-app. En wel, Gwen, het is misschien zelfs de beste die Berre ooit gemaakt heeft. Yesterday, today, tomorrow op nummer 25 in jouw Q-top 40. En we blijven zo meteen nog een beetje in de live muziek vibes, want als je volgende week woensdag naar ons Q-Beach House komt, dan krijg je een mini-concert van de artiest die er zo meteen op nummer 24 aankomt.
1: Alles zit mee. Je lijf glimmend van de lotion in de zinderende zon op het strand. Je bent onweerstaanbaar. En hij komt langzaam naar je toe. Zijn voetstappen kraken zachtjes in het hete zand. Heel even aarzelt hij, maar dan slaat hij genadeloos toe.
2: Mag ik even iets vragen, van waar heb je dat strandlaken?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een strandlaken onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better
2: with you. Zij de Vos.
3: Ja, Lemmis.
2: Wat gooien we straks op de barbecue?
3: Eet dat perfect past bij onze chili lime mayo.
2: Een goeie viski.
3: Of een lekkere langoustien.
2: Oh ja, daar heb ik al langoustien in. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Dat is
5: de Vos Lemmis.
6: Smartfoto.be. Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
7: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
6: Echt of wat?
8: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto

0: Mars met I Just Might.
1: Oh, I just might.
0: En dat dacht hij vandaag ook toen hij uit het niets een nieuw nummer dropte met Carol G. Uit het niets is misschien een klein beetje overdreven, want de echte fans die hadden natuurlijk al langer door dat er iets aan het spelen was tussen die twee. Maar dat het echt tot een nieuwe single zou komen, en vooral ook eentje die qua sound voor Carol G echt wel afwijkt van wat ze normaal maakt, dat hadden we niet meteen verwacht. Want je kent Carol G normaal gezien van dit soort hits. En als het samen doet met Bruno Mars, die normaal gezien ook wel zo wat funky, zwoele beats maakt, klinkt het toch een pakje rustiger dan verwacht.

Dit is gloednieuw sinds vandaag. Still van Bruno Mars en Karol G. Wie weet staat hij binnenkort ook wel in jouw Q-top 40. Wat ik vooral met zekerheid kan zeggen is dat Bruno Mars er straks nog eens aankomt met zijn On My Soul. Die hoor je over een dik kwartier. Nu op nummer 22, DJ Licious met Milo.

0: Forever Young.
1: DJ Licious en Milo met Forever Young. Het is bijna 3:30 en er staan 9 files op onze snelwegen waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E19. Je moet daar 1/2 uur bij tellen tussen Brecht en Antwerpen-Noord. Op de E313 ook 1/2 uur tussen Herentals-West en Mommelgem. En op de A12 nog eens 11 minuten en dat tussen Antwerpen-Haven en Antwerpen-Noord. Richting de kust op de E40 1/2 uur extra tussen Sint-Nijs-Westerhem en Nevelen. Dat komt door een ongeval dat daar gebeurd is. Op de Antwerpse ring richting Nederland 22 minuten tussen Antwerpen-West en Borgerhout. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West moet je ook nog eens 11 minuten bijtellen. Richting Gent zijn dat er 12 en dat tussen Berchem en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse ring, op de buitenring, 1 kwartier extra tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En op de ring rond Gent richting Merelbeke 11 minuten extra tussen de Beukelaan en de Kortrijkse Steenweg. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je minder dan 10 minuten.
2: Jana de Wilde.
1: Bijna in het midden van de lijst, daar staat Freya Sky. Haar Silent Treatment gaat deze week 1 plek omhoog in de Q Top 40.
2: Q Top 40. Q Music. Nummer 21.
3: Played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: het popidool van dit moment, Freya Sky met Silent Treatment. Ze staat op nummer 21 in jouw Q-top 40. We hebben opnieuw 10 platen gehad, het is dus tijd voor een overzicht.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 30.
0: Taylor Swift met I Knew It, I Knew You daalt 1 plekje deze week en staat zo op nummer 30.

Juste en Sam Harper met Just a Little. Alex Warren en Passenger, die mag er ook 6 bij tellen en stijgt zo door naar 28.

de hoogste nieuwkomer in jouw Q-top 40. Lose Myself van De Bauza. Verder met Yesterday, Today, Tomorrow. 5 plekken winst deze week. So if you need someone, I can be someone. You can always run to me. Nummer 24. Milk Inc. en Madison, die zit aan week 13 in de lijst. Music is my medicine, my medicine. Can you feel it? Can you feel it? 23. En opnieuw 9 erbij voor Bruno Mars met I Just Might.

0: 24.
1: DJ-licious met Milo en Forever Young.
2: We're forever young.
0: Nummer 21.
1: En Freya Sky met Silent Treatment mag één plek omhoog en komt ze op nummer 21.
0: Top 40.
1: Deze zat nog niet zo lang geleden in de repeat of niet. Marshmallow samen met Kelsey Ballerini en Another Drink in de helft van jouw lijst.

0: Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
3: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
4: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè.
5: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
3: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
6: Dan kon je speld overvallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
3: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
7: HLN. De hartslag van Vlaanderen.
8: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.

Ze hebben er allemaal hartjes aan gegeven in de Q-app. Je hoorde On My Soul op nummer 18, 3 plekken winst. En daarmee is Bruno Mars helaas ook uitgezongen in de Q-top 40. En ook bij de volgende artiest zitten we ondertussen aan de hoogste notering van de twee die er zijn in de lijst. En dat die 11 plekken daalt, dat maakt Alex Warren eigenlijk helemaal niks uit. Want sinds vandaag is zijn nieuwe nummer Rescuer uit.

album dat we eind deze maand nog mogen verwachten. 28 augustus. Zet dat vooral maar in je agenda als je fan bent van Alex Warren. Hij staat in de Q's op 40 op nummer 17 deze week. Dit is Fever Dream met 11 plekken verlies.

0: David Guetta en Jennifer Lopez met Save Me Tonight op nummer 16.
1: The Love is Love. Q-music 40.
0: Morgen dan is het hitlijstendag bij Q. Je hoort niet alleen de rerun van de Q Top 40 met Timo Piretta om 4 uur. Dan ga je nog een lijst horen hier op de radio. Een lijst vol met liefde, acceptatie en vooral een hele dikke portie aan feest. Het is Liam Derts die opnieuw de Love is Love 40 gaat presenteren morgen. Dat is de lijst met de 40 meest LGBTQ-friendly artiesten. Nummers die heel veel betekenen voor de community. En absolute pride bangers die mogen natuurlijk ook niet ontbreken. En dat heeft alles te maken met het feit dat we morgen met onze eigen Q-wagen op de Pride staan in Antwerpen natuurlijk. Wat kan je dan morgen allemaal muzikaal verwachten op de radio? Goh, het wordt een beetje een mix van dit hier. Mika met Grace Kelly, maar ook Pommelien Thijs. Om dan even te passeren langs een Beyoncé. En dan terug te keren bij de absolute queen Lady Gaga en Born This Way. En dat zijn eigenlijk nog maar 4 van de 40 hits die je dus morgen vanaf 4 uur kan verwachten bij Q Music. De Love is Love 40 met Liam Dert, die hoor je dan. En nu gaan we deze hitlijst verder afwerken met Jelly Roll op nummer 15. Dit is I'm Good in de Q Top 40.

0: Of Martin Garrix nu solo het doet of samen met Ed Sheeran, het is er altijd boenkop. Je hoort de Repeated op nummer 14 in de Q-top 40. We gaan zo meteen richting de finale van de lijst. De beste of the best, dat moet je nog horen. En daar hoort ook Another bij met 54 Ultra. Talk to You is voor zometeen in de Q-top 40. En dit is echt een internationale mix. My oh my, komt eraan. En waar staat New Religion van Bebe Rexha en Faithless? Die hoor je ook zo meteen.
1: De Q Top 40. Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Zin in ijskoffie, maar dan easy? Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it. Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
2: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
1: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar €1,89 voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.
0: En zo werd het 3 uur. Goedemiddag. Het nieuws krijg je van Bart. Goedemiddag.
3: In Merchtem houden politie en parket een nieuwe huiszoeking. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven. Zijn verwondingen wijzen op kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt collega Katrien Sales.
4: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de 3 personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
3: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Duitsland heeft de Veiligheidsraad samengezeten over de drone met explosieven op de luchthaven van Leipzig. Wat daar besproken is, weten we nog niet. Dinsdag werd een drone met explosieven ontdekt vlakbij een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het onderzoek is nog volop aan de gang. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vanmiddag officieel voorgesteld. De Nederlander begon zijn persconferentie met een woordje Frans. Hij kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Collega Jarno Berto.
5: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
3: Op 25 september spelen de Rode Duivels hun eerste duel onder Van Bommel in de Nations League tegen Italië. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden.
0: En er staan 8 files op onze snelwegen waar je op dit moment 10 minuten of langer verliest. Ik ga beginnen met de langste file. Die staat richting Antwerpen op de E313. Je moet daar een half uur bij tellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 ook een kwartier extra en dat tussen Sint-Jop in het Goor en Antwerpen Noord. Richting de kust op de E40, 20 minuten, dat tussen Gent en Nevelen. En op de Antwerpse ring richting Nederland, 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West. En tussen Antwerpen Centrum en Borgerhouten ook nog eens 10 minuten extra. Richting Gent een kwartier extra tussen Deurne en de Kennedy-tunnel. Op de Brusselse ring, op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek Ophem en Diegem. Richting Brussel op de E40 ook nog eens 12 minuten en dat tussen Sterrebeek en Krainem. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Een zeer goede middag en welkom. Dit is de finale van de lijst met nu Meteor en Nooduitgang.
1: Nummer 13.
6: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

Nooduitgang van Meteor. Hopelijk niet geschreven voor zijn nieuwe hond, die nu een weekje tijd aan het doorbrengen is met hem. Je hoort de nooduitgang op nummer 13 in jouw Q-top 40. Q-top 40. Zeer goedemiddag, lieve vrienden. Welkom bij editie 301 van jouw Q-top 40. We zijn ondertussen aan het laatste uur begonnen. Straks om iets voor vier, dan kom je te weten wie er deze week op nummer 1 staat van de Q-top 40. Dat kan nog altijd Die Die zijn van Shakira, het WK Anthem. Dat is toch al het geval voor 7 weken op rij. Dus wie weet komt daar nog een 8e bij. En ik zeg vaak wie weet, maar eigenlijk is er maar één persoon die dat op dit moment weet en dat is ikzelf. En toch ga ik het je pas vertellen als het zover is. Eerst passeren we met onze trein langs een heleboel andere topsongs in de Q-top 40 met nu de sterkste stijger. 14 plekken winst bij een halve lijst vooruit in één keer. Dit is Talk To You van Another.

0: prachtig breekbare emo-nummer volgens luisteraar Anze kijkt al uit naar Pukkelpop, waar Sommer natuurlijk ook bij zal zijn. Je hoorde My Body Isn't Ready op nummer 11 in de Q-top 40. 3 plekken winst. En dat dankzij de hartjes van, eens even kijken, Elena uit Hasselt, Annette Harelbeke en ook Chet uit Tongeren. Die hebben ze allemaal uitgedeeld afgelopen week in de Q-app. We hebben 10 platen gehad, het is tijd voor een overzicht.
1: De Q-top 40, overzicht, nummer 20.
0: Marshmello en Kelsey Ballerini met Another Drink. Kingdom of Fear van Cameron Whitcomb. Ask me how it goes, say how.

Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It. En Meteor die mag zichzelf 5 plekken bijgeven voor nooduitgang.

0: nieuwe topschijf.
1: Ik neem je even terug mee naar de zomer van 2025. Toen hebben we hier in ons land Cat's Eye leren kennen. Dat is een relatief nieuwe girlsband uit California. Ze tellen 6 leden. En het is dankzij hun single Gabriella dat ze binnengekomen waren in de Q Top 40 vorig jaar. Dan spreek ik dus ondertussen echt over een jaartje geleden. Toen is het even weer stil geworden rond de groep. Maar gelukkig niet lang genoeg om van die Gabriella een eendagsvlieg te maken. De meiden die zijn terug met een nieuwe single en ze bewijzen nog maar eens dat ze hier zijn. To Stay. De titel is Animal. Je kon hem al leren kennen in de Repeat of Niet de afgelopen week. En nu krijg je nog wat vaker de kans, want dit is een week lang onze Q-top schijf.
0: Dit is deze week de Q.

Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles tot ABBA en Moes.

0: Want LGBTQ sounds better with you.
1: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
2: Oh.
1: Met Christophe en Dina Terzago.
3: Ik hoop dat we daar nu echt van het afstappen zijn. Hè.
1: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
4: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
1: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van HLN en De Morgen.
5: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk. En zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.

Amai, op nummer 10 in de Q Top 40. Mooi 7 plekken doorgesteken deze week. En als je dit nummer hoort en je denkt, goh, dat komt mij zo bekend voor, maar kan het precies niet plaatsen, daar is effectief een sample in gebruikt van een grote hit uit 1969. En dat is Nana, Hey Hey, Kiss Him Goodbye van Steam. En dat werd dan mooi herwerkt door Christcross Amsterdam en hun gevoeg. Het is tijd voor een artiest die op Suikerrock staat dit weekend. Hij vervoegt daarmee onder andere Clouseau en Bazzera van daarnet. Ik heb het over de enige echte Aaron Blommaert met Tranen van Goud op nummer 9.

0: stonden vorige week nog op ons podium voor hun Q Sunset Concert, de Bauza en Magnetic. De beelden daarvan die kan je herbeleven via onze website qmusic.be en in de Q-app. Ze stonden op nummer 8 in de Q Top 40 met Magnetic. Ondertussen is het 4:30 en er staan 7 files op onze snelwegen waar je meer dan 10 minuten verliest. Richting Antwerpen op de E313, daar moet je 30 minuten bij tellen tussen Herentals West en Antwerpen Oost. Op de E19 ook nog een kwartier en dat tussen Sint-Job en Goor en Antwerpen Noord. Op de Antwerpse ring richting Gent 25 minuten tussen Antwerpen Noord en de Legrellenlaan. Richting Nederland een kwartier tussen Antwerpen Centrum en Antwerpen Oost. En tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen West moet je ook 10 minuten bij tellen. Op de Brusselse ring op de buitenring een kwartier tussen Wezenbeek-Ophem en Diegem. En richting de kust op de E40 ook een kwartier tussen Sint-Nijs-Westerhem en Nevelen. Als je toch nog op een andere plek in de file staat, dan verlieg je er minder dan 10 minuten.
1: Jana de Wilde.
0: Ze heeft nieuwe muziek uit sinds vandaag, maar deze gaat nu toch richting de nummer 1 van de Q Top 40. 3 plekken winst voor Stella Lefty. Dit is Basten.
1: Q Top 40. Q Music. Nummer 7.

0: Vivi Rexha met Faithless en New Religion op nummer 6 in jouw Q-top 40. Ze stond op het World Pride Festival in Antwerpen afgelopen weekend. Ik heb dat gezien op de socials. Ze was daar niet alleen, onder andere Paris Hilton was er ook bij Purple Disco Machine. Heel veel mensen waren daar en het was dik in orde. Laten we hopen, maar ik ga er eigenlijk al een beetje van uit, dat het er morgen ook boemkop is als we met Q-music naar de Pride in Antwerpen trekken. Tussen 2 en 5 kan je onze wagen door de parade daar spotten. Of je luistert tussen 4 en 7 naar de radio, dan hoor je de Love is Love 40 met Liam. En zometeen ook extra veel liefde in de Q-top 40, want je hoort de 5 songs die deze week de meeste hartjes van jou hebben gekregen. En we openen die top 5 zometeen met Material Lover van Sienna Spyro.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg. Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hem uitgenodigd? Ik heb me nu al niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
3: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
4: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.

0: sale. Nog tot en met zondag in de Designer Outlets van Roermond in Rozendaal.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaiza ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaiza, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november in de Afwasdome in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Willy Sommers, Leopold Rie, Tool Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live, Back to the 90s. 13 november, Afwasdome Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
3: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag. Dovi
3: keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.

Vijf plekken winst en daarmee meteen terug in de top 5 van de Q-top 40. Ze had een kleine uitstap gemaakt vorige week, maar dat is ondertussen meer dan goed gemaakt vandaag. Topic en Becky G met Sorry Papi staat op nummer 4 in de lijst. En dan zijn we er eindelijk gekomen bij de top 3 van de Q-top 40 van vrijdag 7 augustus. Nog 3 kanshebbers zijn er op de nummer 1 plek. En dat zijn in willekeurige volgorde Shakira en Die Die, Jonas Blue en Malef met Edge of Desire en ook Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Dat zijn allemaal nummers die vorige week al in de top 3 stonden, dat is dus niet veranderd. Maar de volgorde voor 2 van de 3 nummers, dat wel. We gaan het samen ontdekken, want dit is deze week jouw nummer 3 in de Q-top 40.

0: Jonas Blue samen met Melf en Edge of Desire. Eén plekje winst deze week en zo op nummer 2 in jouw Q-top 40 van 3 naar 2 gegaan. Dat wil dus zeggen dat ze het opnieuw doet. En hoe kan het ook anders? Shakira samen met Burna Boy en Die Die, die hoor je zometeen op nummer 1 van jouw Q-top 40. En dat al voor de 8e week op rij. Voor we die gaan laten horen, eerste laatste overzicht.
1: De Q-top 40 overzicht. Nummer 10.
0: Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza en Willy William. Aaron Blommaert met Zoe Livé en Tranen van Goud. De beste Belg in de lijst.
2: Zijn 100 dagen zonder jou. En ik hou nog vast van wat me tegenhoudt.
1: 8.
0: De Bauza met Magnetic, die daalt er dan weer in.
1: Nummer 7.
0: En de Country Vibes van Stella Lefty met Bas

Het al 16 weken aan het meedraaien. Dit is een nieuwe liedje. Sienna Spyro en Material Lover opnieuw in de top 5 deze week.

En Topic en Becky G met hetzelfde verhaal. Sorry, papi. Teddy Swims met Mr. Know-It-All. Opnieuw op 3. En haas je over voor Jonas Blue en Malice, Edge of Desire.

0: Het Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q sounds better with you. Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.
2: Bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
3: Goedemiddag, het nieuws van 4, dat krijg je van Bart.
4: Goedemiddag. In Merchten hebben de politie en het parquet een nieuwe huiszoeking gehouden. Een jongen van 7 kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De oom van het kind is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De moeder en de oom waren al gekend bij de politie, zegt collega Katrien Sales.
5: Hij onder meer voor drugsdealen, zij voor slagen en verwondingen, maar niet binnen een familiale context. Straks verschijnen de drie personen voor de onderzoeksrechter, die dan zal moeten beslissen of ze in dit dossier aangehouden worden.
4: Wie hulp nodig heeft of kindermishandeling wil melden, kan terecht bij de gratis hulplijn 1712. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie ook 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel is vandaag officieel voorgesteld. De Nederlander kijkt er naar uit om onze ploeg naar goede resultaten te leiden. Eerst in de Nations League en dan richting het EK over 2 jaar. Voetbaljournalist Jarno Berto.
6: Duidelijkheid, dat heeft vooral die ploeg ook nodig. Zei hij ook dat hij duidelijkheid wil gaan bieden, dat ze niet meer tactisch zenuwachtig aan wedstrijden beginnen. Hij wil ervoor zorgen dat we over een paar maanden de Rode Duivels zien en dat we zeggen, dat is nu eens een ploeg van Mark van Bommel.
4: Op 25 september nemen de Rode Duivels op tegen Italië in de Nations League. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden.
3: Yes. Het is redelijk druk op dit moment op onze snelwegen. Er staan 6 files van 10 minuten of meer. Op de E313 in de richting van Antwerpen tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost verlies je 24 minuten. Op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Legrellelaan ook 24 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 23 minuten langer. De Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem 16 minuten erbij. Op de E40 richting Kust tussen Zwijnaarden en Drongen 12 minuten extra. En dan nog op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, daar is het 10 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ulrike Douwer.
3: Yes baby, het is vrijdag en dat is de voornaamste reden om er weer vandaag een goed feestje van te maken.

0: van Kaizer Chiefs. Zo weten we weer wie er op 1 staat in de Q-top 40. Dat is nog altijd Shakira. Morgen voormiddag hoor je de volledige Q-top 40 nog eens opnieuw. En ook de Love is Love 40.
1: De Love is Love 40.
0: Morgen namiddag tussen 4 en 7 met Liam Dert. Dan hoor je muziek van artiesten die zelf queer zijn of de grootste Pride hits gemaakt hebben. Dus denk aan ABBA, Pommelien Thijs, Katy Perry, Kylie Minogue. Het beste van het beste eigenlijk, hè. Diezelfde hits ga je morgen ook in Antwerpen horen op onze Q-wagen tijdens de parade van Antwerp Pride. Je gaat ons herkennen aan de rode kleur en natuurlijk ook aan de vele Q-DJ's die er gaan opstaan. Er gaan ook luisteraars mee op de wagen, zoals Dieter. Dieter heeft al jaren een vriend, maar heeft het vroeger niet altijd gemakkelijk gehad.
2: Ik ben als kind wel vrij intensief gepest geweest, zeg maar. Waarbij dat het verwijt als zijnde, je bent homo, heel vaak naar voren is gekomen. En op een bepaald moment in je leven besef je eigenlijk dat je effectief op mannen valt. Mm-hmm. En voor mij was dat zeer moeilijk, omdat ik het gevoel had dat ik eigenlijk die pesters gelijk ging moeten geven. Maar uiteindelijk heb ik één iemand gevonden, mijn huidige partner, die daar mij heel goed in heeft gesteund en mij heel veel, waarmee dat ik heel goed heb kunnen praten. En ja, door die steun te hebben had ik zoiets van, goed wat dan een ander er eigenlijk van zegt, ik ga nu voor mijn eigen geluk. En tot op de dag van vandaag heb ik daar nog geen minuut spijt van gehad.
0: Voilà, dat is de reden waarom wij morgen daar gaan zijn met Q en gaan tonen dat wij dit heel belangrijk vinden om te doen. Blijf zeker luisteren, want straks om iets over 5 uur dan ga ik de laatste plekjes van onze Q-wagen morgen uitdelen.

0: Tonight van Taylor Swift.
1: All you hear is love.
0: Zeg, het is weer aan jou, hè, om te kiezen tussen twee artiesten. Maar je kiest niet op basis van de muziek van die artiesten. Wel op basis van een paar eigenschappen. Vandaag kan je voor één gaan. Dat is iemand met veel tattoos, een drukke agenda en zwemt graag. Dat is artiest 1. Of je gaat voor artiest 2. Die is flamboyant, heeft Italiaanse roots en is een grote hondenliefhebber. Wie van die twee matcht het best met jou? Stuur artiest 1 of 2 in de Q-app en dan zullen we straks ontdekken of er ook een muzikale klik is tussen jullie tweetjes. Where did

0: Smit en Niall Horan.
1: All you hear is love.
2: All you hear is love.
0: Dag, Evie uit Assen.
3: Hallo.
0: Hi, heb je leuke plannen dit weekend?
3: Ik ga straks ook naar een lichtshow gaan kijken.
0: Een lichtshow? Waar moeten we zijn?
3: Blijkbaar in Reet ergens.
0: In Reet ergens? Ja. Ja, ik ben niet echt op de hoogte van heel de kalender van Reet, maar het zou goed kunnen. Leuk, dat wordt fijn. Een andere vraag, Evi. Het is wel een heel directe vraag, maar heb jij een vaste partner?
3: Ik heb een vaste partner.
0: Oké, okay, en al lang?
3: 8 maanden.
0: Ah, dat is toch... dat is nog pril.
3: Bijna 8 maanden. Tot ja.
0: Dan zit jij zo nog heel erg op die roze wolk waarin alles fantastisch is.
3: Ja, inderdaad.
0: Oh, heerlijk. Ik ga jou toch moeten vragen om nu muzikaal te cheaten op jouw lief. Want jij mag kiezen ofwel voor artiest 1. Dat is iemand met veel tattoos, een drukke agenda en die graag zwemt. Is dat jouw keuze of ga je voor de andere?
3: Nou ja, ik ga toch voor de 2. Voor het Italiaans en de hondenliefhebber.
0: Oké, dan checken we even wie je niet hebt gekozen. Artiest 1, dat was... Dat was Teddy Swims, maar dat vind je precies niet super erg aan jou oké te horen?
3: Nee.
0: Nee. Dan gaan we meteen naar artiest 2, jouw keuze. Flamboyant Italiaanse roots hondenliefhebber. Heb je eigenlijk een idee wie dat erachter zit?
3: Nee, eerlijk gezegd echt niet.
0: Ah wel, het is niemand minder dan Lady Gaga.
3: Hola.
0: Hola, dat was een goeie hola, hè? Toch?
3: Ja.
0: Ah, dat is goed. Ja, ze heeft Siciliaanse roots en ze heeft Franse bulldogs. Dus voilà, mocht je ze ooit tegenkomen, dan weet je waarover dat je kan babbelen met haar.
3: Sowieso.
0: Voilà, dankjewel om deze eruit te pikken. Fijne vrijdagavond. Salut, hè.
3: Ja.

0: al bezig met volgende zomer. Next Summer, Damiano David. Op dit moment is het 16:30 en Bart, je hebt ondertussen meer nieuws over het stopgezette KLJ-kamp.
1: Ja, de man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op dat kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitwater van het kampterrein in Plombières, in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche. Maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. En dan nog nieuws over de voedselprijzen. Die zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen natuurlijk in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen de energieprijzen ook. En dan nog het weer. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen nog wat warmer tot 28 graden dan.
0: We zijn weer vertrokken voor een paar hete dagen. Op dit moment staan er 10 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. De langste file die staat op de E314 in de richting van Brussel tussen Genk Centrum en Houthalen-Hellechteren. Daar is een ongeval gebeurd, 35 minuten erbij. Antwerpse Ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout, 24 minuten. Tussen Sint aan Linkeroever en Antwerpen-West, 12. Richting Gent op de Antwerpse Ring ook aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Le Grellelaan. Daar is het 24 minuten langer. Dan Brussel, Brusselse buitenring tussen Wezenbeek-Oppum en Tighem, 16 minuten. De binnenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppum en Tervuur-Vierarmen, 12 minuten. E313 in de richting van Antwerpen, tussen Ranst en Borgerhout verlies je een kwartier. Op de E34 richting Antwerpen, tussen Oelegem en Ranst is het 14 minuten langer. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, daar moet je ook 11 minuten bij rekenen. En dan nog op de E17 richting de grens met Frankrijk, tussen Destelbergen en Zwijnaarden, daar is het 10 minuten langer. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je momenteel minder dan 10 minuten.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer. Ik heb iets te vertellen voor de gamers onder ons. Maximum. Ik speel zelf al een paar weken intensief Bomberman. Dat is echt mijn lievelingsspel online. Je moet daarin zo andere mannetjes kapot maken met bommen en zo. Zeer verslavend, zeer leuk, absoluut. Maar ook in de Q-app kan je tegenwoordig een spelletje spelen en dat heet de Q-luchtballon Game. Daarin moet je met de ballon rondvliegen en muzieknootjes vangen en zien dat je niet botst tegen de wolken. Of tegen Maarten en Dorothee, want die vliegen dan ineens voorbij in een soort van vlieger met z'n tweeën samen. Als je nu pas de radio opzet, dan klinkt dit als een soort van koortsdroom dat ik aan het vertellen ben of zo. Maar het is eigenlijk ideaal als je je een keer verveelt deze vakantie. Speel een keer in de Q-app de Q-luchtballon game. Het is heel plezant. Er is ook een echte rode Q-luchtballon. Je hebt die misschien al gespot deze zomer in de lucht. Je kan die boeken om ermee te gaan vliegen, uiteraard, boven jouw streek. Vanmorgen heeft hij nog gevlogen boven Schoonaarde. Ik heb de foto's gezien in de Q-app deze ochtend. En vorige week is er in die ballon iets bijzonders gebeurd. In de luchtballon van Q. Iets wat Birgit niet had zien aankomen.
1: Oké, ze zit aan de toog. Cool blijven. Zonnebril, check. Parfum, niet te veel, ook check. Dit wordt het. Recht voor u kijken. En niet te snel stappen, yes. Ze heeft je gezien. Nu gaat het gebeuren.
2: Amai, dat is echt een keimooi t-shirt. Van waar heb die?
1: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs die witte t-shirt onweerstaanbaar is. Surf naar qmusic.be. Sounds better with you.
3: Hebben we hier te maken met een regelrechte seriemoordenaar?
4: De Kroongetuige is terug. De bekroonde podcast over moord in Vlaanderen.
5: Een van de gevaarlijkste mensen die ik van zijn leven gezien heb. Hè?
6: Die stonden ze eigenlijk gewoon op te wachten met zijn Kalashnikov.
4: Duik mee in de meest spraakmakende zaken.
7: Dan kon je speld horen vallen in het kabinet van de onderzoeksrechter.
4: De Kroongetuige. Beluister het nieuwe seizoen volledig en exclusief. Nu in de app van HLN.
8: HLN, de hartslag van Vlaanderen.
9: Tweede Vos.
10: Ja, Lemmes.
9: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
10: Ah ja, met no cap courgette, wajo worstjes en slay samurai.
9: Of dingen, hè? Bougie burgers.
10: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
9: Oké. Okay.
10: Waarom neemde jij nu nog een burger?
9: Ik moest toch herpakken? Ja! Al 140 jaar de smaak-sensatie van elke generatie.

0: Pink en Just Like a Pill. Een ballonvaart met de Q-luchtballon, dat is sowieso onvergetelijk. Je kan dat boeken via de Q-app of Qmusic.be. Maar voor Birgit uit Kortenaken was die vaart nog net ietsje onvergetelijker.
1: Hey Ulrike, met Birgit hier. Vorige week heb ik bij jullie een hele fijne ervaring mogen opdoen. Mijn vriend had een verrassing voorzien. En dat was een vlucht in jullie luchtballon. Ja, ik ben geblinddoekt geweest tot ik werd afgezet waar dat de luchtballon werd opgezet. Dus ik wist van op voorhand nog helemaal niets. En dan halverwege, want het is een

0: een dik uurtje vliegen en halverwege boven onze eigen streek krijg ik dan toch ineens de vraag van mijn vriend van wil je met mij trouwen? Ik heb het niet droog kunnen houden, maar ja, twijfel heb ik niet gedaan en meteen ja gezegd. En dan hebben wij nog verder kunnen genieten van de vlucht. Ja, het was echt een heel unieke ervaring. Ik zou het iedereen aanraden, zelfs zonder de verloving erbij, zou ik het iedereen willen aanraden. Het was prachtig om te zien. Lieve groetjes.
1: Dikke proficiat, Birgit. En ook Ruben uiteraard om op zijn knie te gaan voor Birgit. Ja, wij verwachten dan een uitnodiging hè, binnenkort voor het dansfeest. Dit zijn Lucas en Steve met Love on Hold. Een hele goede middag.

Teenage Dirtbag van Weedus. Straks vanaf 6 uur is het happy hour op de radio en in het Cubeach House. Hier in ons house betekent dat 1 plus 1 op sommige drankjes en ook een DJ-set van DJ Voltage. Kevin uit Mechelen die is al op zichzelf een happy hour aan het doen, denk ik, want hij zegt in de Q-app: hey Ulrike, het is vandaag internationale bierdag, daar drink ik een op. Ah wel, Kevin, school. Als je straks om 10 uur vanavond nog niet half stok in de zetel ligt, dan kan je op VTM het Sunset-concert van Maxime herbekijken. Exact 1 week geleden stond hij op ons podium hier. Dus als je nog eens wil nagenieten van Maxime en van zijn muziek, vanavond om 5 over 10 op VTM.

Messi van Lola Young. Samen zijn we fearless. Wie komt er morgen nog mee met ons op de Q-wagen tijdens de parade van Antwerp Pride? Zodat we daar morgen met z'n allen kunnen staan. Ik heb nog plek voor twee mensen, voor twee luisteraars. Misschien ben jij dat als je je hebt ingeschreven.

0: some summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you. With you. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Goedemiddag, het is 5:00. Je krijgt het nieuws van Bart.
2: Goedemiddag. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
3: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
2: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder die gisteren betrokken was bij een dodelijk ongeval in Kallo was onder invloed van drugs. Dat meldt het Oost-Vlaamse parket. De man van 26 verschijnt straks voor de onderzoeksrechter. Bij het ongeval kwam de bestuurder van het andere voertuig, een man van 20, om het leven. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar tijd. Dat melden de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige olie werden een pak duurder. Dat komt door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. In Thailand belooft de premier strengere wapenwetten na de schietpartij in een school. Een jongen van 14 schoot 5 mensen dood, onder wie 3 leerkrachten. Hij had eerst al zijn 2 grootouders ook doodgeschoten. Na de feiten doodde hij ook zichzelf. Grote schietpartijen komen wel vaker voor in Thailand. Er komt nu een nieuwe wet op wapenbezit. En in Griekenland zitten 3 mensen in de cel na de enorme bosbrand in de buurt van Athene. Ze worden verdacht van brandstichting en het aanbrengen van schade. Het gaat om de burgemeester van een gemeente in de buurt, de eigenaar van een windpark en een manager van een installatiebedrijf. De brand ontstond toen er werkzaamheden waren in dat windpark. Ze riskeren meer dan 10 jaar cel. Bij de bosbrand werd meer dan 10.000 hectare natuur verwoest. Veel zon en maxima tot 26 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, tot 28 graden.
1: En op dit moment de 10 files op onze snelwegen van 10 minuten of meer. Op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Antwerpen-West en Borgerhout, verlies je 35 minuten. Tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-West is het 11 minuten langer. In de richting van Gent, op de Antwerpse ring tussen Borgerhout en de Kennedy-tunnel, 21 minuten erbij. Richting Brussel, op de E314, tussen Genk Centrum en Houthalen-Helchteren, is het 34 minuten langer. Dan Brussel, op de Brusselse binnenring tussen Astridlaan en Jette, daar is een ongeval gebeurd, een half uur extra. Op de buitenring van Brussel, tussen Grimbergen en Jette, verlies je 12 minuten. E34 richting Antwerpen tussen Oelichem en Ranst, 13 minuten erbij. Op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost, ook 13 minuten. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum, 12 minuten erbij. En dan nog op de E17 richting Frankrijk tussen Destelbergen en Zwijnaarden, 11 minuten langer. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Ulrike Douwer.
1: Als dit de voorbode wordt van het weekend, dan wordt het een goed weekend. Dit is Overdrive.

0: Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Maximum. Het tegenovergestelde van fear, dat is fearless zijn. En dat gaan we morgen zijn op de Pride in Antwerpen. Morgen is het zover. Dan gaan we dus met onze rode Q-wagen uitrijden in de parade van Antwerp Pride. Het leuke is dat heel wat collega's meegaan van Q-Music. Bijvoorbeeld Jolien Roets, die gaat een DJ-set draaien vanop de truck van Q. Clémentine Caron gaat er ook bij zijn. Ik ga erbij zijn. En ik heb ook de eer om deze week wat luisteraars uit te nodigen die mee mogen met ons. Of mee willen met ons. Heel de week al heel wat mooie mensen leren kennen op die manier, telefonisch. Morgen gaan we elkaar dan in echt zien in Antwerpen. En nu heb ik nog een allerlaatste plekje op die Q-wagen. En dat plekje dat gaat naar Lynn uit Aalst. Goedenavond.
1: Hallo, dag
0: Jolieke. Hallo. Oh, ik ben zo excited. Je hoort het misschien een beetje aan mijn stem. Maar ik hoop dat jij ook excited bent, Lynn, om mee te gaan met ons.
1: Ja, super. Het is de eerste keer eigenlijk.
0: Oké, de eerste keer Pride. Hoe komt dat dat je nu denkt van, ah wel, als het met Q-Music is, dan ga ik me een keer inschrijven, dan ga ik meegaan.
1: Oh ja, ik dacht, wat is de kans dat ze ermee gaan uitpikken? En dan heb ik toch heel veel chance gehad.
0: inderdaad. Want je bent zelf queer of hoe identificeer je jezelf?
1: Ja, ik zelf ben biseksueel.
0: Oké, biseksueel. En heb je een partner op dit moment?
1: Ja, klopt. Ik heb een verloofde.
0: Een verloofde. En is dat dan een man, een vrouw?
1: Nee, dat is een vrouw.
0: Oké, top. En ga je haar dan ook meepakken?
1: Ja, klopt. Zij komt morgen ook mee.
0: Oké. Een koppel erbij, Lynn. En wat is de naam van jouw verloofde?
1: Shawnee,
0: oké. En we gaan vieren op de Pride, want dat is natuurlijk ook belangrijk. Het is een protest, maar je hebt nog een extra reden om te vieren dan toch, hè?
1: Ja, klopt. Wij zijn morgen 8 jaar samen.
0: Ah, oh, 8 jaar. Ja, dan stel ik aan iedereen dezelfde vraag. Wat is het geheim?
1: Goede communicatie, denk ik. En vooral kunnen lachen met elkaar. Allee, dat
0: absoluut. Ja. Jij houdt wel van een goede lol en van een goede humor. Ja, dat is tof.
1: Ja, oké.
0: Zeg, en hoe is dat belangrijk voor jou geweest? Zo heel het coming-out-proces en zo. Je hoort dan van mensen, dat is niet gemakkelijk altijd. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ik zelf ben uit de kast gekomen toen ik wel 14 ongeveer was. Zelf heb ik daar wel redelijk wat vrienden aan verloren. Natuurlijk heb ik ook echt wel goede vrienden aan over gehad, dat nu nog altijd aan mijn zijde zijn. Gelijk, ja, mijn beste vriendin van middelbaar, Nikita en zo, ik hoor die nog dagelijks. Shawnee heeft daar wat minder moeite mee gehad met haar vrienden. Haar familie had het daar in het begin wel heel moeilijk mee, vooral haar papa eigenlijk, omdat zij heel christelijk opgevoed is, echt zo gebedjes voor het slapen gaan en zo.
0: Okay. Ja.
1: Dat wel. Dus ja, in het begin van onze relatie was dat ook niet echt optimaal. Want ja, haar papa had het dan heel moeilijk dat ik daar dan ook rondliep en zo. Maar ondertussen is dat allemaal koek en ei.
0: Oké, dus het had eventjes tijd nodig om eraan te wennen. Maar ondertussen ben je wel met je gat in de boter gevallen eigenlijk, hè?
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Oh, dat is heerlijk. Dat is fijn om te horen. Maar ik schrik er wel van dat je zegt van, ik ben zelf vrienden verloren daardoor. Dat vind ik echt absurd eigenlijk.
1: Ja, vooral de grootste reden was eigenlijk omdat ze dan heel veel schrik hadden dat ik ineens een mega grote crush ging krijgen op hun. Maf. En dat ze dan geen vrienden met mij meer konden zijn en zo, ja.
0: Goh, dat vind ik zo'n larikoek en apenkool om het even zo te zeggen. Oh my god, oké. Ja, dan heb je gewoon betere vrienden eigenlijk op dit moment. Dat is toch dat is het belangrijkste.
1: Ja, betere vrienden.
0: Ja. Zeg, en jullie mooie toekomstplannen, wat gaan jullie dan doen binnenkort?
1: Wel, binnen 2 jaar gaan wij trouwen, op 8 augustus 28. Dan zijn wij 10 jaar samen en dan is ons dochtertje ook 3. Dus dan kan ze mee de bloemetjes strooien op onze trouw.
0: Ja, schattig. Oké, dan zal ik de officiële uitnodiging binnen 2 jaar dan ontvangen naar Medialaan. Vilvoorde mag je dat altijd opsturen. Maar de rest gaan we morgen bespreken op Antwerp Pride, want jullie mogen met jullie tweetjes dus meegaan. En dan gaan we eens laten zien hoe fearless dat we zijn. Dus heel graag tot morgen, Lynn.
1: Yes, we zijn er sowieso echt super blij mee.
0: Oh, dat is heel fijn om te horen. Tot dan, salutjes.

0: heeft zich vandaag nog luid en duidelijk laten horen op social media. Want hij had haatvolle reacties gekregen op zijn optreden op de World Pride in Amsterdam afgelopen weekend. K3 stond daar ook, die hebben dat ook gekregen. Gustav die is heel duidelijk daarin in zijn statement. Ik ben hier, ik sta hier, ik ga niet weg. En zo hoeft het natuurlijk, alleen moet het zijn. Hij wenst iedereen nog een happy pride. We gaan dat blijven vieren. Ja, absoluut, hè, want morgen mag het ook wel een klein feestje zijn. Alhoewel klein, dat is wel redelijk groot eigenlijk. Goed, wat gaan we zo meteen doen in de show? Wel, jij mag eigenlijk nieuwe muziek keuren. Ja, jij mag dat doen.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Moet opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Ik heb me nu al niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
5: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu nieuw in de Q-app, je favoriete podcast-app of op VTM Go.
6: Groet aan Better.
1: With you.
7: Antwerpen hult zich in de kleuren van de regenboog tijdens de Antwerp Pride. In de nieuwe podcast Spot On hebben we het over liefde, identiteit en ondanks de angst toch jezelf durven zijn.
8: Oh.
7: Met Christophe en Dina Tersago.
9: Ik hoop dat we daar nu echt van aan het afstappen zijn. Hè?
7: Maar ook Siska Schoeters en Matthias van den Bulke.
10: Ik droeg als kind de hakken van mijn mama.
7: Kijk of luister nu naar Spot On op VTM Go, in de Q-app of in de apps van Highline en De Morgen.
11: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze gemarineerde runsbrochettes aan -30%. Dat is maar €17,69 per kilo. In jouw Carrefour, ook open op zondag.
12: Carrefour. Kom nu naar Tegels Vroonhoven in Nienhoven. 6 verdiepingen, nokvol tegels, parket en badkamers.
13: Vroonhoven, creatief met tegels, parket en badkamers.
12: Nu op tegels en parket, 2 vierkante meter kopen, 1 vierkante meter gratis.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Highline. Voor het laatste nieuws, sport en alles wat leeft in jouw buurt. Nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Nu bij Aldi 70% korting op het tweede pak verse Noorse zalmfilet. Dat is 400 gram voor de knaldiprijs van maar €6,95. Aldi, altijd slim.
16: Een Dovi keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
17: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
18: Dovi keuken.
16: Wij maken uw keuken in België.
1: Hey, yeah, maximum.
19: Stop.

0: daarnet in de Q Top 40 ben je te weten gekomen wat de nieuwe Q topschijf is deze week. Dat is deze Animal van Cat's Eye. Dus dat is het nummer dat je de komende 7 dagen het vaakst gaat horen op Q.
1: Repeat of niet.
0: We steken dus vanaf nu een nieuwe song in Repeat of niet. Het is een samenwerking tussen Karol G. Die ken je nog misschien wel van deze Si Antes Te Hubiera Conocido. En Bruno Mars. Dus Karol G en Bruno Mars. Het nummer heet Still. En we, allee, Still niet op zijn Nederlands. Hè. Dus Still met dubbele L op zijn Engels. We gaan er nu samen voor de eerste keer naar luisteren. Vind je dit een repeat of een niet? Je mag het nu laten weten in de Q-app.

Still van Karol G en Bruno Mars. Oh, er zijn heel wat berichten binnengekomen. Het was dan ook de eerste keer in Repeat of Niet. En Karol is dus overgeschakeld van het Spaans naar het Engels. En ik zie vooral dat de meningen best verdeeld zijn. Oh, dat is altijd interessant. Jelena uit Gerardsbergen, die vindt het te triestig voor de zomer. Ik hou meer van zo de vrolijke zomervibes. Stefanie uit Tongeren vindt het een repeat. Zij is overtuigd. Jana uit Zeerle is ook overtuigd. Repeat Bruno Mars stelt nooit teleur. Shana uit Kuringen die stuurt... Oh nee, niet sorry. Ik moet daar geen sorry voor zeggen. Sunita uit Kachtem die stuurt niet heel erg saai. Fee uit Zeelen die stuurt repeat. Het komt traag op gang, maar ik vind het een mooi luisterlied. Lisa uit Keerbergen die heeft ook nog gezegd... Wat een topcombinatie, die twee. Dus voor mij een repeat. Als ik alles in de weegschaal leg, ja, dan zijn de repeaten wel echt nog in de meerderheid. Maar ik zeg het, de meningen waren wel verdeeld. Vanavond hoor je het nummer opnieuw rond 20 over 9 bij Lian van Averbeke. Nu wat schwung erin.

0: vrijdaggevoel met Levels van Avicii. Het is 5:30. Bart, je hebt een update voor ons over het stopgezette KLJ-kamp.
1: Ja, de man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op dat kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand, maar dat heeft het parket dus nog niet bevestigd. En dan naar het buitenland. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Maar ze geeft ook toe dat er ook nog veel minderjarigen niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen zouden al binnen enkele weken naar het Spaanse vasteland gebracht worden. Het is trouwens zo bepaald in de wet daar dat de Spaanse regering verantwoordelijk is voor alle minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken.
0: Weerman Jonas, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ulrike.
0: Ja, ik heb me vergist vandaag, hè, Jonas. Ik heb een lange broek aangedaan. What was I thinking? Dat is helemaal niet nodig hier aan de kust, ja.
2: Nee, zeker niet, hè, want het is gewoon echt zomers. Hè. En op dit moment is het heel mooi aan het opklaren. Inderdaad, er aan zee in het westen al heel veel zon. Krijgen we echt nog een mooie avond. Een warme avond ook, met niet al te veel wind. En die brede opklaringen die gaan nog richting het centrum in het oosten. Dus overal gaan we echt nog een mooie zomeravond krijgen. Het is nu dik 25 graden, maar vanavond, vannacht, dan zal die lange broek wel van pas komen. Het gaat er opnieuw afkoelen, want we gaan toch naar een minima van zo'n 12, 13 graden vannacht.
0: Yes, en hoe ziet het weekend eruit voor de rest?
2: Zeer zomers. Het wordt echt een zonovergoten weekend met morgen veel zon en het gaat echt warm worden. We gaan morgen naar 28 graden en weinig wind ook, dus dat is echt een op en top zomerse dag met bijna zon van 's morgens tot 's avonds. En dan zondag dan wordt het nog wat warmer, gaan we tropische temperaturen krijgen van 30 tot 32 graden. Ook aan zee waarschijnlijk temperaturen rond de 30 graden. Dus overal in het land wordt het bijzonder warm zondag.
0: Yes, en dan volgende week?
2: Ja, het blijft gewoon zomer. Maandag en dinsdag dan waarschijnlijk net iets minder warm. Met temperaturen rond zo'n 27 of 28 graden. Want het blijft echt volop zomer.
0: Iets minder warm, dan, zegt hem.
2: Ja, het is natuurlijk in vergelijking met wat ons dan nadien nog te wachten staat. Want vanaf woensdag gaan we waarschijnlijk opnieuw 30 graden en meer halen. Momenteel staat de weerkaarten voor midden en eind volgende week temperaturen rond de 35 graden.
0: Maar
2: dat is bijzonder. Ja, dat is bijzonder warm. Waarschijnlijk zitten we over een goede week echt wel opnieuw in het midden van een stevige hittegolf.
0: Ja, iemand moet dringend de chauffages afzetten. Oké, dankjewel Jonas. Heel fijn weekend. En dan horen we elkaar maandag opnieuw sowieso. Hè. Tot dan.
2: Dat is goed. Fijn weekend, Lucas.
0: Yo. Er staan 6 files op dit moment op onze snelwegen van 10 minuten of meer. 7 files ondertussen al zelfs. Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette, daar is een ongeval gebeurd. 38 minuten erbij. Op de buitenring van Brussel tussen Grimbergen en Jette verlies je 13 minuten. En tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 10 minuten. Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout is het 28 minuten langer aanschuiven. Richting Gent tussen Berchem en de Kennedy-tunnel 13 minuten. Op de E40 in de richting van de kust van Seetje tussen Merelbeke en Drongen 11 minuten langer. Richting Brussel op de E40 tussen Ternat en Sint-Agatha-Berchem 11 minuten erbij. Sta je toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
3: Ulrike Douwer.

0: Het is vrijdag en je hebt het weer gehaald. Michiel uit Langemark die gaat vanavond kijken naar Club Brugge op tv. En natuurlijk op vrijdag spelen we de...
1: De VVV. De verrassende vrijdagvraag.
0: Verrassend, omdat de mensen die de verrassende vrijdagvraag krijgen, plots meespelen met een quiz. Want de kandidaten, dat zijn gewoon de onschuldige terrasgangers hier van het Q Beach House. Jij thuis moet raden hoeveel mensen een fout antwoord gaan geven vooraleer iemand het juiste antwoord zegt. De quizmaster van vandaag, dat is Jolien Roets. Liefste Jolien, waar zit jij op dit moment ergens verstopt?
2: Hey Ulrike, ik zit momenteel op een van mijn favoriete plekken van het Q Beach House, namelijk de plek waar je drank kan afhalen. Mojito's, Q-cocktails, Q-mocktails. Super lekker. Ik heb mij hier verstopt achter de bar. Dus ik kijk recht op de benen van een van onze medewerkers. En straks ga ik de mensen dus overvallen door recht te springen en hen de vraag te stellen: hoeveel nullen heeft 10 miljard? Ik heb er zelf even over moeten nadenken, maar ik weet ondertussen ook het antwoord. Dus benieuwd of dat zij het ook weten.
0: Ja. Hoeveel nullen zitten er in 10 miljard? Oké, hoeveel mensen hier in het Q Beach House gaan geen of een fout antwoord geven vooraleer iemand met het juiste cijfer komt? Jouw inschatting is welkom met een berichtje in de Q-app. Wie het juiste aantal doorstuurt, krijgt van mij straks een shout-out.
1: Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles

0: Het zou zo de naam van een cocktail kunnen zijn, de Eagle Eye Cherry, maar het is ook gewoon een artiest. Safe Tonight.
1: De VVV, de verrassende vrijdagvraag.
0: We spelen de VVV, maar de mensen die gaan meespelen, die weten dat zelf nog niet op dit moment. Dus Jolien Roets die zit verstopt onder de toog bij de drank hier in het Q-Beach House. En zij gaat de mensen overvallen met de VVV. En de vraag is vandaag, hoeveel nullen zitten er in 10 miljard? Veel mensen hebben het juiste antwoord al doorgestuurd in de Q-app. Jessica, Quinta, Maureen, Delphine, 10, Evelien, Leonie, het zijn er 10. Ja, dus 10 nullen, dat is het juiste antwoord. Maar hoeveel mensen zullen hier in het Beach House fout antwoorden voor iemand 10 zegt? Niels uit Deerlijk denkt 2 mensen. Robin uit Herselt denkt 13. Dan zijn we nog wel even bezig als er 13 zijn. We gaan het gewoon meemaken. Dus liefste Jolien, wij zijn er klaar voor. Dus ja, ready if you are.
2: Oké, hier ga ik, hè.
3: Ja.
2: Hallo meneer. U zit in de VVV, de verrassende vrijdagvraag quiz van Ulrike. De vraag van vandaag is, hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
4: In 10 miljard? 11?
2: Nee, dat is helaas het foute antwoord. Wat is uw naam?
4: Davy.
2: Merci om mee te spelen met de VVV en nog een fijne dag aan het Beach House. Hè. Dag. Verrassing, hallo. Hoe is uw naam?
5: Lars.
2: Lars, u zit in de VVV. Proficiat alvast. Ik heb een vraag voor jou. Hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
5: Nee.
2: 9 is fout, helaas. Lars, toch dikke merci om mee te doen met de VVV. En een fijne dag aan het Q-Beach House.
5: Dank u wel.
2: Oké, ik ga nog een keer tevoorschijn springen. Verrassing, meneer Proficiat.
4: Benel, dank u wel. Merci.
2: U was geschrokken, hè?
4: Ja.
2: Hoe komt het?
4: Ik weet het niet, hè. Ik heb niet vaak aangesproken met een micro, misschien daarom.
2: U zit in de VVV. Dat is al fantastisch op zich natuurlijk. Ik heb een vraag voor u. Hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
4: Oei. 14?
2: Was dat een gok?
4: Ja.
2: Helaas een foute gok. Maar toch merci om mee te doen. En nog een fijne dag aan het Q-Beach House.
6: A few moments later.
2: Mevrouw, goedemiddag. Hoe is uw naam?
7: Sarah.
2: Hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
7: 9.
2: 9 is fout. Maar geniet toch van je namiddag.
7: Ja.
2: Dag. Goedemiddag. Hallo. Hoe is uw naam?
8: Mauro.
2: Mauro, welkom in het Q-Beach House. Jij zit in de VVV.
8: De VVV, wat is dat?
2: Ik heb een vraag voor jou. Hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
8: 9.
2: Waarom zegt iedereen 9? Sorry, Mauro. Dat is een fout antwoord, maar geniet nog van het Q-Beach House.
8: Dank u wel. En wat kon ik winnen, mevrouw? Of?
2: Niks.
8: Ah, oké, niks. Jammer, jammer. Oké. Dank u wel.
2: Hallo meneer, wat is uw naam?
9: Anthony.
2: Dag Anthony, u zit in de VVV. Proficiat, ik ga u een vraag stellen. Namelijk, hoeveel nullen zitten er in 10 miljard?
9: Oh, ik kan nog ook doen, 10.
2: 10 is... Yes, Anthony, je bent de winnaar van de VVV vandaag, Proficiat.
9: Dank je wel, ik ben een pure gok.
2: Ja, toch goed gedaan. U wint niks, maar toch bedankt en een hele fijne dag aan het Q-Beach House.
9: Dank je wel, het is voor de eer.
0: Nou ja, de eer van de VVV, Anthony. Daar mag je vanaf nu ongelooflijk trots op zijn. Vertel het aan iedereen die het wilt weten. Dat betekent dus 5 foute antwoorden gegeven vooraleer het juiste kwam van Anthony. Dus, zoals beloofd, een shout-out voor Miranda, Kevin, Johan, Lien en Jessie die dat juist hebben ingeschat in de Q-app. Proficiat!
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Nieuwe muziek van Alesso en One Republic nu. Dit is In Your Eyes.

vanaf 6 uur straks is het happy hour. Extra beats. Op het terras hier van het Beach House zijn sommige drankjes 1 plus 1 gratis. Het is leuk als je hier bent, maar als je hier niet bent natuurlijk, ja, pak jezelf dan ook 1 plus 1 uit de eigen frigo. Hè. Dat kan ook, hè, ja. Niet 1, maar 2 cola's. Hey. Zeg, en stuur eens door in de Q-app wat jouw plannen zijn vanavond of dit weekend. Wil ik heel graag weten. Mag ook met een audioberichtje. De Black Eyed Peas, die voelen het al, hoor. I got a feeling tonight.

0: Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Goedenavond, het nieuws van 6 krijg je van Bart.
4: Goedenavond. De man van 54 die werd opgepakt in een onderzoek naar voyeurisme op een kampterrein is vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Verviers. Het gaat om de uitbater van het kampterrein in Plombières in Luik. Gisteren zette de KLJ uit Balen hun kamp daar vroegtijdig stop. Je hoort Jeff Malvliet van KLJ Nationaal.
5: Op dit moment kunnen we bevestigen dat de slachtoffers waar we van weten enkel leiding zijn. We kunnen helaas nog niet bevestigen dat zij de enige slachtoffers zijn. Dus er is nog kans dat het ook om leden gaat, omdat die situatie door verschillende mensen daar, zowel leiding als leden, kon betreden worden. Maar alsnog zal dat moeten blijken uit het onderzoek dat de parket in Luik aan het voeren is.
4: Volgens HLN werd de leiding begluurd via een dubbele wand in de douche, maar dat heeft het parket nog niet bevestigd. De bestuurder van 26 die betrokken was bij een dodelijk ongeval gisteren in Kallo blijft aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man was onder invloed van drugs. Bij het ongeval was nog een andere wagen betrokken. De andere bestuurder, een man van 20, overleefde de klap niet. Het parket onderzoekt nog hoe het ongeval precies kon gebeuren. Volgens de eerste vaststellingen is er sprake van overdreven snelheid. De Spaanse overheid heeft al meer dan 1300 minderjarige migranten geregistreerd in Ceuta, het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Dat meldt de Spaanse minister van Jeugd en Kinderen. Ze zegt ook dat er veel minderjarigen nog niet geregistreerd zijn. Spanje zal voor alle geregistreerde minderjarigen zorgen. De eerste kinderen worden binnen enkele weken al naar het Spaanse vasteland gebracht. Volgens de wet is de Spaanse regering ook verantwoordelijk voor alle minderjarigen die zonder ouder de grens oversteken. De internationale voedselprijzen zijn vorige maand gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldde de Verenigde Naties. Vooral granen, suiker en plantaardige oliën werden een pak duurder. Het komt vooral door de extreme hitte en droogte en de oorlogen in het Midden-Oosten en Oekraïne. Daardoor zijn er vaker mislukte oogsten en stijgen ook de energieprijzen. En wielrennen dan? De Poolse Kasia Niewiadoma heeft de zevende etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maximaal tot 28 graden.
3: Yes. Het wordt de heetste dag van het jaar. Op de Pride bedoel ik. Hè. Er staan 7 files op dit moment op onze snelwegen van 10 minuten of meer. We beginnen met de langste file. Die staat op de Antwerpse ring richting Gent. Tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Je verliest daar 32 minuten. Richting Nederland tussen Antwerpen-West en Borgerhout 22 minuten extra. E40 richting Brussel tussen Ternat en Sint-Agata-Berchem 26 minuten erbij. Richting Kust op de E40 tussen Zwijnaarden en Drongen een kwartier. Brusselse binnenring tussen Dilbeek en Jette ook een kwartier. Op de buitenring tussen Strombeek, Bever en Jette verlies je 12 minuten. Dan ook nog aanschuiven op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum. Daar doe je 10 minuten langer. Op andere plekken in de file verlies je op dit moment minder dan 10 minuten.
0: Music. Happy Hour. Ulrike Douwers.
3: Yes, je mag wild tekeer gaan, want Florida en Sia die houden daarvan.

0: Het is weer vrijdagavond. Joepie, nooit meer werken. Zo voelt dat toch soms op een vrijdagavond. Wat ga jij doen dit weekend? Quinten uit Ledegem die zegt...
1: Ik ben er gaan vanavond naar Bredene, de avondmarkt.
0: Oké, naar de avondmarkt in Bredene. Fijn. Demi uit Tiene.
2: Hey, mijn plannen voor dit weekend zijn dat ik help op Suikerhok. En ik ben zondagjarig.
0: En jij bent zondagjarig. Zeg je nu al een dikke proficiat. Hier op de radio hoor je dus tijdens Happy Hour extra veel muziek, extra veel dikke beats. En hier in het Q Beach House, als je hier bent tussen 6 en 7 op vrijdag, dan is het op sommige drankjes 1 plus 1. Ja, dat is gevaarlijk natuurlijk. Gevaarlijk om intoxicated te worden. Maar ik ga eventjes deze terug moeten starten. Ja, we zijn weer vertrokken. Kijk, de computer heeft ook last van vrijdaggevoel. Maar dus zie dat je niet intoxicated geraakt, hè? Alsjeblieft. Hè?

Elise die laat weten dat ze morgen voor de eerste keer naar Dranouter gaat, naar dat festival. Oeh, dat wordt plezant, heel fijn. Voor mij is het trouwens mijn laatste avond hier aan het Q Beach House van deze zomer. Ja, want ik heb nog geen vakantie genomen deze zomer, dat gaat nu wel gebeuren. En ik ga een reis maken naar Thailand. Oeh, daar kijk ik naar uit. Naar de massages en de pad thai en alles. Het is wel regenseizoen, dus ja. Het is misschien een beetje minder, maar ik ga er toch van genieten. Tussen de regen door. Maar dat betekent dus wel dat je vanaf maandag andere gezelschap krijgt tussen 4 en 7. Niet van 1, maar van 2 Q-DJ's. En ze komen zo meteen al een keer dag zeggen. Ze zijn aangewaaid hier in het Q Beach House. En ze brengen meteen ook heel fijn nieuws mee voor jou.

0: Q-stoel.
1: Oh my god, dat is een beremooi petje. Waar heb je dat gekocht?
0: De Q-webshop. De enige webshop ter wereld waar zelfs een keit of petteke onweerstaanbaar is. Q-music. Surf naar Q-music.be.
2: Sounds better with you.
0: Geslaagde date, dat is een openingszin. Een goede openingszin. Beetje zenuwen, maar geflirt. Een vonk en zo'n 110 miljoen euro. Speel daarom nu mee met Euromillions voor de jackpot van zo'n 110 miljoen euro. Online of in je winkel.
3: 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november in de Afwasdom in Antwerpen. Beleef een onvergetelijke avond vol iconische hits, nostalgie en de topartiesten van toen. Zoals Winnie Sommers, Leopold III, Tu Fabiola, Lux Steno, Toast en nog vele anderen. Geniet van de muziek die een hele generatie kleur gaf. 10 om te zien live. Back to the 90s. 13 november, Afwasdom Antwerpen. Tickets 10omtezienlive.be.
0: Nog steeds al vol thee.
4: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
0: Met saus naar keuze en frietjes voor maar €18,99. Lunch Garden. Happy Hour.
1: Q Music.

0: John Newman en Love Me Again. Ik heb bezoek in de studio van Q. Ja. Maximum. Want vanaf volgende week hoor je niet één, maar twee andere Q-DJ's tussen 4 en 7. Dag Jore Linssen en Naomi van der Porten.
1: Hallo.
0: Hallo. Oh, dat kwam van diep, Joren.
1: Creepy.
2: Ik ben net op vakantie geweest, zit er nog een beetje in.
0: Ah ja.
2: Zandkorrels.
0: Oké, dat is goed. Door, ja. Smeer je keelbanden, stembanden maar in tegen volgende week.
2: Keelbanden,
0: hè.
2: Ja, leuk.
0: Of heeft het te maken met happy hour dat hier bezig is? Hebben jullie al een drankje gehad?
1: Oh, ik weet van niks.
2: Ja. Leugenaar. Echt waar. We gingen zojuist naar de Order Drinks hier op het Q Beach House. En dan voor mijn rosé, ten duurste alsjeblieft.
1: Maar het was maar een halve euro duurder. Maar het is heel lekker. Het is wel super lekker.
2: Het was wel goed. Ja,
0: girl Matt, ik snap het. Dus ik ga naar Thailand volgende week.
2: Oh, amai.
1: Ja. En wij lossen het hier op.
0: En ik wil dus vragen of dat jullie al iets te doen hebben. Want ik heb dus ontdekt deze week dat daar regenseizoen is op dit moment.
1: Oh.
0: Oei,
2: dus wie weet. Meenemen, hè?
0: Wie weet straks sneller terug hier. Ja, en dan doen we het gewoon met z'n drieën. Zullen we dat afspreken?
2: Oh, fijn, komt er weer een triootje. Ja.
0: Joren, Alex.
1: Ja. Daar heb je dus mee moeten dealen, hè? Ja, maar ik heb schrik hoor, Ulrike. Ik heb schrik.
0: Ik snap het. Maar wat zijn jullie eigenlijk van plan? Zijn er al plannen voor volgende week?
1: Ja, van alles eigenlijk. Allereerst gaan we op zoek naar de grootste Pommelien Thijs van. Want we hebben iets gefixt. Wij kunnen een duo sturen naar haar Ziggo Dome show in Amsterdam op 7 november.
0: Oh.
1: Met vervoer en alles erop en eraan. Maar we zoeken daarvoor wel echt de grootste fan van Pommelien Thijs. Dus hebben wij een pommelijstje aangemaakt. Of we gaan dat aanmaken.
0: Een pommelijstje?
1: Ja. Wat beeld je jou daarmee in?
0: Een lijstje met dingen over Pommelien Thijs.
1: Ja, dat is het eigenlijk.
0: Is het allemaal?
2: Exact.
0: Wat wil ik?
1: We gaan gewoon een beetje... dat kan ook wel een beetje absurd worden soms. We gaan gewoon een lijst aanleggen met allemaal dingen die een beetje een link hebben met Pommelien Thijs. Soms een beetje vergezocht, soms heel obvious. En dan moet je gewoon eigenlijk op het einde van de week, volgende week vrijdag, moeten dan de finalisten eigenlijk allemaal zoveel mogelijk van die lijst meebrengen. Dus dat zijn items, dat zijn fysieke voorwerpen.
2: Maar zullen we misschien al eens wat dingen erop zetten op de lijst nu?
1: Dat is goed.
2: Pas dat, Ulrik.
0: Ja, tuurlijk.
1: Wij nemen het hierover.
2: Ik ga daar een meetlat van minstens 30 centimeter op zetten.
0: Waarom?
1: Waarom minstens 30 centimeter?
2: Ja, gewoon, dat kwam nu even in mijn hoofd. Het midden. Het midden. Je kan maar het midden mee meten. Van Pommelien Thijs natuurlijk. Ja. Dus zo denken wij na. Ja. Heb jij ook?
1: Muziek hebben we al gehad. Bijvoorbeeld, ook een goede. Ah, wel een moeilijke. Veel gewicht. Een naaimachine.
0: Dan moeten mensen meepakken.
1: Ja, dan moeten
2: mensen
1: meenemen.
2: Dat
1: zetten we vanaf nu op de pommelijst. Dus dat moet je dan meenemen, want zij maakt superveel kleren zelf.
0: Ja.
1: Naaimachine.
2: Snap je?
0: Okay. Ja, ik snap. Moet je met een vrachtwagen komen dan wel, denk ik.
1: Ja. Misschien.
0: Wat is wel een pommelien in Amsterdam te gaan zien, dus het is wel de moeite.
1: Ja.
0: Oké. En nog dingen die jullie gaan doen?
2: Ja. We gaan vanaf volgende week maandag elke dag kop of munt spelen. Een eeuwenoud spel. Ik denk het oudste spel ooit. De bedoeling is, wij gaan elkaar elke dag uitdagen. De ene dag daagt Naomi mij uit, de andere dag ik haar.
1: Ja.
2: We spelen kop of munt.
1: Ja.
2: Ik kan dat hier nog lang zitten uitleggen, maar zullen we misschien eens meteen de koe bij de horens vatten? Ik wil heel graag, ladies first, Naomi uitdagen.
1: Ja, ik beginnen.
2: Ja,
1: maar
2: dat
1: hebben we nog niet afgesproken.
2: Ik spreek je nu af met mezelf. Oké, goed.
0: Wacht. Zal ik een spannend... Wacht, ik zal het even spannender maken.
2: Ja, maak jij het.
0: Ja, wacht. Ik moet hier 100 mappen openklikken en dan heb ik hier... Dit wordt goed. Dit wordt goed.
2: Ja? Ja. Oh, dit is goed. Oh.
1: Maar ik heb nog geen uitdaging, hè?
2: Ja, maar wacht. Oké. Liefste Naomi van der Poorten.
1: Oei, het begint al.
2: Kop of munt dat jij volgende week, maandag...
1: Ja?
2: Tijdens onze eerste avondspit hier in het Q Beach House, tijdens een nieuwe hittegolf in een skipak.
1: Nee.
2: Ga presenteren.
1: Larijs, ik ga mee naar Thailand.
2: Kop of munt?
1: Maar een skipak, is dat wel verantwoord?
2: Nee, dat is geen juist antwoord. Kop of munt?
1: Zeg, zo streng, zo ken ik u niet. Kop, ja.
2: Oké, dus bij kop...
0: Dat moet ze doen.
2: Dat moet ze doen, hè. Bij kop.
0: Oké.
2: Ik ben heel slecht hierin. In het opwerpen. Maar ik ga het toch doen.
1: Oh my god, mijn hart.
0: Bijna naast de tafel. Ja. Wat is het?
1: Nee, hè.
2: Het is kop! Nee.
1: Perfect voorbeeld, maar ik heb hier al zo geen zin in. Ik heb zelf geen skipak.
2: Oh.
1: Ik heb dat niet.
0: Joren, je gaat dat regelen, hè,
1: ja,
0: toch?
1: Je mocht dat dan wel fixen dus, als het uw uitdaging is.
2: Ik neem het mee, maar ik ga echt zo weinig mogelijk kleren aan. Weet je hoe warm het gaat worden, man?
1: Nee, maar dat is echt een gezondheidsrisico.
2: Ja, ja, ja. En bij u in Thailand 45 of zo, dus zo gaat het ook aanvoelen voor Naomi.
0: Oké, allee, de sfeer is gezet. Ik hoor het. Het gaat het plezant worden voor Naomi, iets minder.
1: Maar ja, okay. Echt waar. Ik heb er al gezin in.
0: Maar je kan nadenken over wat je kan terugdoen, hè, de volgende keer.
1: Dat zal waar. Oh, laat maar komen.
0: Zullen we even... Ja, ik heb een paar ideeën voor jou. Oh, ja, je komt heel vaak
2: Jezus,
0: dus.
2: Jongens, toch, de vrouwen samen. Het is weer niet normaal.
0: Maar dus meer van dit vanaf volgende week op de radio tussen 4 en 7. Dankjewel om eventjes te passeren.
2: Zeg,
0: hè.
2: En goed verlof,
0: merci.
3: Happy Hour. Q Music.

0: Naomi, je bent nog even blijven plakken. Ja, Joren staat
1: er. Is nog niet op.
0: Ja, voilà. School, je hebt gelijk. Nee, maar kijk eens wat er binnenkomt in de Q-app. Dus Amanda,
2: ja?
0: Die zegt, misschien moet je Joren, hè, want jij moet in een ski pakken.
2: Ja. Ja.
0: Misschien moet je als uitdaging hem in een string laten presenteren.
2: Ja! Ja, zo'n Borat-string.
0: Maar zit iemand daarop te wachten?
2: Wacht, nee, wacht.
0: Zit iemand daarop te wachten?
2: Ik heb een visual. Ik wil het niet meer, denk ik.
0: We gaan verder brainstormen.
2: Ja, ja, ja. Iets minder onthullend.
0: Joren in een string. Ja, nee, daar zit toch niemand op te wachten. Dan. Ja. Of heb jij een schoon poepeke?
2: Ja, de rest. Daar zal ik niet over nadenken.
0: Allee, de sfeer zit goed hier op. Vrij.

0: Never Going Home van Koens. Het is happy hour, dus extra veel beats vandaag. Maar eerst eventjes naar het nieuws. Bart, na het nieuws van morgen dat 2 op 3 bestuurders te snel rijden in een zone 30, gaat het weer over snelheid.
1: Ja, dat klopt. Morgen houdt de politie opnieuw een flitsmarathon. Vanaf 6 uur 's ochtends wordt er 24 uur lang gecontroleerd op te snel rijden. Niet alleen bij ons, maar in meer dan 20 Europese landen. Want te snel rijden blijft een van de hoofdoorzaken van verkeersongevallen. Bij de flitsmarathon in april rijdt meer dan 3% van de gecontroleerde bestuurders te snel. En wielrennen, de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. Aan de finish op de top van de Mont Ventoux had ze ruim een minuut voorsprong op de Nederlandse Demi Vollering. De Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde derde. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden.
0: Op dit moment 12 files op onze snelwegen van 5 minuten of meer. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Daar komen 3 kwartier bij. Richting Nederland tussen de Kennedy-tunnel en Deurne 1 kwartier extra. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent-centrum verlies je 14 minuten. Op de E40 richting Kust tussen Merelbeke en Drongen 12 minuten langer. Op de E40 richting Brussel tussen Ternat en Groot-Bijgaarde is een ongeval gebeurd. 10 minuten extra. Brusselse binnenring tussen Groot-Bijgaarde en Jette 7 minuten. Buitenring van Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Tighem 7 minuten. Tussen Strombeek-Bever en Jette 6. Op de E17 richting Frankrijk tussen Gent-Brugge en Zwijnaarde 6 minuten langer. Richting Brugge op de E34 tussen Koning Albertlaan en Polderke 6 minuten. Richting Antwerpen op de E313 tussen Ranst en Antwerpen-Oost 6 minuten. En op de E17 tussen het UZ en Gent-Centrum, daar is een ongeval gebeurd, 5 minuten erbij. Sta je dan toch nog ergens anders aan te schuiven, dan verlies je op dit moment minder dan 5 minuten.
2: Happy Hour met Ulrike Douwer.

0: Een lekker scratchen op dat weekend met Bamfunk MC's en Freestyler. Lekker luisteren wat de plannen zijn van Thibaut.
1: Het is het laatste weekend van de Lokerse feesten, dus je weet waar je mij kan vinden. Woep woep!
0: Lekker feesten op de Lokerse feesten. Dat hoort zo natuurlijk, want het zit in de naam. Dimitri heeft ook een audioberichtje gestuurd.
2: Hey, ik ga vandaag en morgen gaan boogschieten en zondag ga ik karabijn gaan schieten.
0: Oh, amai. Ik heb dat ooit eens gedaan. Geboogschoten. En ik was daar keigoed in. Je zou het niet verwachten, maar volgens mij is dat mijn onontdekt talent. Dus ik ga daar nog een keer... Ik ga mee met jou de volgende keer, Dimitri. Goed, zometeen nog muziek van Clean Bandit onderweg en van Alok en James Arthur.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Bij Telenet weten we dat je als binnenhuisarchitect soms dit telefoontje krijgt.
5: Ja, graag iets Japandi.
6: Ibiza. Ruim. Ja, niet te groot, hè.
5: Kleurrijk.
6: Ja, met veel beige.
4: En omdat jij op maat werkt voor jouw klanten, bieden wij bij Telenet ook producten op maat aan voor jouw zaak. Ontdek het op telenet.be/voor je zaak.
7: Oh, yellow!
8: Smartfoto.be.
9: Ah, maar ik moet nog door honderden foto's gaan voordat ik aan onze fotoboek kan beginnen. Echt waar, die foto's kiezen zichzelf niet.
10: Zeg, maar bij Smartfoto gaat dat wel, hè?
9: Echt of wat?
11: Dankzij Smartfoto is je fotoboek klaar in een vingerknip. Upload je foto's en Smartfoto doet de rest.
12: Het leukste foto-idee bij Smartfoto.be.
13: De magie is gearriveerd in Brussel. Harry Potter The Exhibition is nu open in Brussels Expo voor een gelimiteerde tijd. Koop nu je tickets via harrypotterexhibition.com. Samen met het Nieuwsblad en VTM.
14: Een sappig tussendoortje delen, dat kan tellen.
15: Het zal wel zijn, it takes two to mango, hè?
14: Dat zeker. Mm. En dan met een actie die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 gratis op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor twee stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: Het is happy hour op de radio, maar ook op het terras van het Q Beach House. Sommige drankjes zijn 1 plus 1. En Gregory die bracht hier mij een Schoef 0.0. Dus zonder alcohol uiteraard. En dat is de eerste keer dat ik het proef. En het is verdekken niet slecht. Merciekes. Dan is er ook Céline uit de Haan. Hangt aan de lijn. Hallo, goedenavond.
1: Hallo.
0: Hi Céline, alles oké?
1: Ja hoor, ja.
0: Oké, super. Ik heb begrepen dat je toffe weekendplannen hebt, zeg.
1: Ja, wij gaan morgen met vriendinnen en de mama naar David Guetta in Zeebrugge.
0: Just, die komt daar optreden. Dat is waanzinnig eigenlijk dat hij naar daar komt. Oh, leuk.
1: Ja, dat is naast de deur. Zot, hè.
0: Ja, ik kan naar huis kruipen gewoon. Top, oké.
1: Okay. Ja, ja.
0: Waarom wou je er zo graag naartoe gaan? Wat verwacht je ervan?
1: Ik verwacht er veel van, omdat dat onze monolith tour is. Dus stiekem hopen we een beetje dat hij een guest meeneemt ook. Maar we wouden hem al een paar keer op Tomorrowland zien. En ik heb hem telkens gemist, ook dit jaar, want hij kwam de zaterdag in de plaats van de zondag. Dus ja, en nu komt hij naar Zeebrugge. Dus de tickets waren rap geboekt.
0: Het is dat het zo moest zijn. Dat vind ik daarvan, ja. Céline. Ja, goed, en wie ging er allemaal mee? Wie ging er allemaal mee met jou?
1: Mijn mama en dan de drie beste vriendinnen gaan ook mee.
0: Ah, ja, ja, ja. Oh, de mama is ook fan van David Guetta. Dat is leuk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja. Ja. Ja.
0: Oké.
1: Okay. Okay, jonge mama, dus die is fan van alles.
0: Ja. Dat is kei leuk. Ah, wel, doe ze de groeten en dan wens ik jullie heel veel plezier morgenavond daar.
1: Ja, dankjewel.
0: Dag Céline, bye bye.

sfeer is goed op deze vrijdagavond. Heeft veel te maken met happy hour. Veel gelukkige mensen hier op terras van het Q Beach House. Dus ik hoop voor de mensen die er niet zijn vanavond, dat jij ook nog

0: plannen hebt of iets fijn aan het doen bent. Of gewoon horizontaal in de zetel, want dat is ook echt heel deugdelijk altijd op een vrijdagavond. Hè. Kan ook natuurlijk. Eens luisteren naar Katlijn, wat zij gaat doen.
1: Spelletjesavond met de buurtbewoners en de vrienden.
0: Ah, tof. Oh, een goede spelletjesavond. Dat vind ik ook plezant, zeg.

0: Dua Lipa en Don't Start Now. Eens luisteren wat Thibaut uit Veurne te vertellen heeft.
1: Vanavond trapt de landskampioen het nieuwe voetbalseizoen af tegen KV Kortrijk en Brugge. En daar zijn wij bij. En ook zondag, op de laatste dag van de Lokerse feesten, zal ik in Lokeren te vinden zijn.
0: Thibaut, ik zou een dagje congé inplannen maandag. Jongen, gaat ervan moeten bekomen. Dries, die stuurt dat hij net terug is van een subtropisch zwembad en nu aan het genieten van Q-music in de auto. En hij zegt erbij, het leven kan soms mooi zijn. Ja, dat klopt. Dat klopt inderdaad. Chris uit Pajottegem, die heeft nog een tip gestuurd voor mij voor in Thailand. Om niet te vergeten te gaan snorkelen. Dat is daar blijkbaar subliem, die onderwaterwereld, stuurt hij. Ja, moet ik misschien wel eens doen. Gaan snorkelen. Heb ik nog nooit gedaan in mijn leven. Echt nog nooit. Steven uit Genk, die stuurt dat hij onderweg is naar Tongeren vanuit het natuurhulpcentrum om een egeltje terug vrij te laten. En ook om een gewonde duif op te halen. Ik ben vrijwilliger. Oh, Steven, je bent keigoed bezig. Je doet goede dingen voor de wereld. Britt uit Sint-Katelijne-Waver die viert vanavond de verjaardag van haar beste vriendin Jana. Jana wordt 20 en ze gaan dat vieren op Elzerok. Ola, ola.

DJ Licious en Milo. Forever Young. Just remember, we're forever young. Ja, het is tijd om af te ronden, hè? Je bent altijd welkom morgen op Antwerp Pride. Kom gerust zwaaien, kom gerust iets zeggen. We gaan daar zijn met Q, de grote rode Q-wagen. Daar moet je op letten. Stuur zeker een fotootje in de Q-app als je ons ziet passeren. Zometeen is er Lian van Averbeke en vanaf volgende week hoor je dus Joren en Naomi tussen 4 en 7. Merci om mijn vakantiejob weer zo tof te maken en we horen elkaar snel. Happy Hour.

0: Ja, echt waar. Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 10 en 13 augustus en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
2: Goedenavond, 7 uur. Nieuws Hori van Bart.
3: Goedenavond.
2: Opgelet als je morgen de weg op gaat, want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op te snel rijden. Onder meer met mobiele ploegen, zegt Anne Berger van de federale politie.
4: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat, maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter en dat is dus gevaarlijk.
2: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens van het op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. In Overijs in Vlaams-Brabant zijn vier mannen een huis binnengedrongen. Een van hen had zich voorgedaan als politieagent. Daarna hielden ze de bewoonster in bedwang en doorzochten ze het huis. Alles is vastgelegd door de bewakingscamera's liever. Niemand raakte gewond. En er zou ook niet veel gestolen zijn. De politie is nog op zoek naar de daders. En de Poolse Kasia Niewiadoma heeft de 7e etappe in de Tour de France Femme gewonnen. De Nederlandse Demi Vollering werd 2e, de Italiaanse Elisa Longo-Borghini eindigde 3e. Niewiadoma is ook de nieuwe leider in het klassement. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden.
5: En het is best druk onderweg momenteel. 7 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen, waar je langer dan 5 minuten moet aanschuiven. Op de Antwerpse ring richting Gent is het drukste, 25 minuten extra tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Dat komt daardoor een defect voertuig. Richting Antwerpen op de E17, 20 minuten erbij tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Richting de kust dan op de E40 is het een kwartier extra tussen Aalter en Brugge en ook nog 13 minuten erbij tussen Merelbeke en Drongen. Richting Brussel dan op de E40 tussen Ternat en Groot-Bijgaarde is er een ongeval gebeurd, dus opletten, reken ook 12 minuten extra. Op de B401 tussen Ledenberg en Gent Centrum 7 minuten file en op de Brusselse Buitenring tenslotte ook nog 7 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Diegem. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten.
1: Aftersun, Liam van Haverbeke.
5: David Guetta staat morgen in Zeebrugge, dus we bereiden ons alvast voor. Dit is hij samen met

Heatwaves. Ja, binnenkort is het weer zover, die Heatwaves. Vandaag viel het wel mee. Gewoon een heerlijk zonnetje, zoals nu hier toch aan het zeetje. En na de zon is het ook natuurlijk altijd belangrijk om te smeren met... After Sun. Inderdaad, ik smeer de hits van Q Music ook lekker breed uit hier op de radio. Zo hoor je nog dit uur deze voor

0: De Q Classic komt eraan. En als kerst op de taart deze avond, gloednieuwe muziek ook in ons repeat of niet. Want deze die deed het zo goed in ons repeat of niet, dat hij werd gepromoveerd tot topschijf.
1: Dit is deze week de

0: Stel, je hebt nog wat oude kleren in je kast hangen. Niet weggooien, nee, absoluut niet doen. Want het kan je zomaar meer dan 8000 euro opbrengen. Hoe precies vertel ik je na Taylor Swift en na dit heel fijne nieuws voor alle fans van Pommelien Thijs.
1: Vlaanderen zit al in haar binnenzak. En nu verovert ze ook.

0: stuurtje naar Pommelien Thijs in Amsterdam. Luister vanaf maandag naar Q en maak kans op tickets voor Pommelien Thijs in Amsterdam. Better with you. Toppromo gespot. Pak hem nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op alle wasmiddelen van Dreft.
1: 1 plus 1 gratis op Dreft? Top. Er zal geen vlek meer te zien zijn.
0: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
2: Sst. Hoort je dat? Hoe de kudde terugkeert naar haar habitat. Hun eeuwenoud ritueel blijft onveranderd. Maar hun weekend wordt bepaald door de uitslag. Ah. Het seizoen is begonnen.
3: Beleef de wereld anders. Kijk de Jupiler Pro League nu op DAZN met de tv-optie Sports voor maar €19,99 per maand, 3 maanden lang. Info en voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
0: IJskoffie

0: bij Aldi een sappige promo. 44% korting op nectarines. Dat is maar €2,50 per kilo. Aldi, altijd slim.
1: Het is nu final sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Tot wel 70% extra korting bovenop de outletprijs bij merken zoals Bos, Calvin Klein en zoveel meer. Final sale nog tot en met zondag in de designer outlets van Roermond en Roosendaal.
2: Bij Kruidvat krijg je altijd net dat tikkeltje meer. Nu, bij twee stuks van onder meer Axe en Dove, een set van vier glazen rietjes...

Jeff Martens, talent van eigen bodem, ofwel dus Basto met zijn Gregory's Team. Als jij op zoek bent naar extra cash, dan kan je een flexijobje doen of zo. Of misschien straatmuzikant worden, kan allemaal. Maar wat je zeker ook kan doen, is oude kleding veilen. Want dat kan blijkbaar heel veel geld in het laadje brengen. Allee toch, als je Shakira heet en een paar tophits hebt natuurlijk. Want haar gele topje en bijpassende broek uit de videoclip van het WK-anthem Die Die is geveild voor, hou je vast, €8.250. Dus kijk, bij deze, ik heb hier ook nog een oude t-shirt liggen van Jack & Jones. Bieden kan vanaf €150. Laat maar weten, hè.

Momenteel nog geen bot binnengebracht voor mijn t-shirt. Ja, dat is jammer. Ruim 7:30 ondertussen op de klok en er zijn 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Richting de kust is het aanschuiven op de E40, 21 minuten erbij tussen Aalter en Brugge. Dat komt daardoor een ongeval. Op de Antwerpse ring richting Gent staat er een file van een dik kwartier tussen Antwerpen-Oost en Antwerpen-Centrum. Een defect voertuig staat daar ook op de weg, dus opletten. Net zoals op de E17 richting Antwerpen rekent daardoor 6 minuten tussen Zwijnaarden en Gentbrugge. Ten slotte staat er nog een file tussen, op de Brusselse buitenring liever, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem, ook 5 minuten extra daar. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar momenteel minder dan 5 minuten mee.

0: dat is helemaal top.
1: Morgen klinkt zo.
0: Maar hoe ga jij het weekend vieren? Misschien is het wel nog geen weekend voor jou. Dat kan en moet je werken. Of ben je nog volop aan het genieten van een welverdiende vakantie? Gisteren was er Nathalie. Haar zoon is vandaag 16 jaar geworden. En dat vieren ze momenteel met een feestje. Dat zei ze ook gisteren. Ze heeft ondertussen een berichtje gestuurd in de Q-app.
2: Hey Liam, Nathalie hier. Van op het feestje voor mijn zoon zijn 16e verjaardag. Het feestje is hier in volle gang. Ja. We hebben al lekker gegeten en we gaan nu misschien nog een dansje placeren.
0: Juppla, een dansje placeren mag zeker. Ik voorzie alvast de muziek. En wat zijn jouw plannen voor morgen? Hoe klinkt jouw zaterdag 8 augustus? Laat maar weten in de Q-app.
1: Morgen trekt de Antwerp Pride door de straten van Antwerpen. En ook de Q-DJ's rijden mee. Kom kijken of luister morgen namiddag naar de Love is Love 40. Met de 40 beste LGBTQ+ hits. Q. Ja, we gaan van Lady Gaga en Harry Styles.

0: met LGBTQ sounds better with you.
1: IKEA-tip van de week. Meneer, kom jij in pyjama shoppen?
2: Ah ja, om de matrassen te testen.
1: Groot gelijk. Dankzij onze zachte prijzen genieten IKEA Familyleden nu van -15% op een selectie matrassen en toppers. IKEA. Voorwaarden op IKEA.be. De mosselen zijn terug bij IKEA.
3: Wat?
1: Nu voor maar €12,95 voor IKEA Familyleden.
3: En wat met de balletjes?
1: Rustig, de balletjes blijven. Info op IKEA.be.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
1: Ik heb zin in een fruitsla.
4: Dat komt goed uit, want onze perziken en nectarines zijn nu aan -25%.
1: Amai, ik sla direct met een slag.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: van haar zus. Oh, veel plezier daar. Saskia uit Oostende gaat naar Oostende. Ah nee, ze gaat naar Oostende. En dan komen we naar het Q Beach House. Zeker welkom, Saskia. Ik heb ook iemand aan de lijn. Dag, Jessica uit Lommel.
1: Hallo.
0: Hoe klinkt morgen voor jou?
1: Heel spannend.
0: Vertel.
1: Morgen is de gender reveal bij mijn zusje. En dan weten we of het een jongen of een meisje gaat zijn.
0: Van jouw zusje of van het kindje van je zusje?
1: Van mijn zusje, want het is een jongere zus. En het kindje, ja, ik ben benieuwd.
0: Oh, proficiat. En wat denk je dat gaat zijn?
1: Ik ben voor teammeisje.
0: Teammeisje? En je wilt ook echt dat het een meisje is?
1: Gewoon, eerst dacht je dat het een jongen ging zijn. En ik wilde gisteren kleren gaan zoeken in de winkel. En de dokter, ja, oké. Okay. En ik wil alles blauw pakken, omdat het echt, ja, het een jongetje zijn. Dus ik pak alles van blauw, maar niks plastic. En ik had zo 2 of 3 roze stukjes. En enkel die roze stukjes, die zaten mij perfect. Dus ik dacht, ja, dan is het een meisje. Dat kan niet anders.
0: Maar je hebt het al gekocht, of niet?
1: Ja, ik heb de kleren al gekocht.
0: Ja, dus je moet echt inderdaad hopen dat het een meisje is.
1: Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
0: En wordt het zo'n groot gebeuren? Je ziet dat vaak zo online, hè, zo'n gender reveal, of is het eerder in intieme kringen?
1: Nee, het is wel heel erg groot. Het is met een feestzaal en
0: amai.
1: Er komt denk ik 50, 60 man of zo.
0: En hoe gaan ze het doen, zo de bekendmaking? Is dat met vuurwerk in een bepaalde kleur, of hoe moet ik het voor me zien?
1: Dat ik het niet weet.
0: Ah ja, het is nog een verrassing ook.
1: Ja, het is een verrassing voor iedereen.
0: Oké, ja, laat dan eens weten hoe dat gegaan is en vooral, ja, wat voor geslacht het dan uiteindelijk wordt. Hè.
1: Dat zal ik zeker doen.
0: Perfect, veel plezier daar en wat het ook wordt. Ik hoop ook nu met je mee dat het een meisje is, want anders staan we daar met die kleren, dat is ook zo stoem. Hè.
1: Wow, het is gewoon kleren, dus ik kan het ook wel aandoen.
0: Ja, dat is ook waar. Fijne avond nog, Jessica.
1: Fijne avond.

0: Tomorrow.
1: Kan ook in de toekomst kijken, Yesterday, Today, Tomorrow. Wij doen dat ook elke avond hier bij Q. We kijken naar morgen. Hoe klinkt morgen voor jou? Wel, voor Wendy klinkt het zo.
2: Onze werkweek zit erop. En nu nog snel valiezen pakken en dan vertrekken morgen naar Fantasialand voor een weekendje.
1: Oh, heerlijk. Heel veel plezier daar in Fantasialand. En nu ook heel veel plezier trouwens op je radio met deze melody.

0: Goedenavond, 8 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
2: Opgelet als je morgen de weg op gaat. Want vanaf 6 uur 's ochtends start de politie met een flitsmarathon. Er wordt dan 24 uur lang extra gecontroleerd op de snelrijden. Onder meer ook met mobiele ploegen, zegt Amber Zee van de federale politie.
3: We merken dat er heel veel mensen zijn die zich wel aan de snelheidslimiet houden wanneer ze weten dat er een camera staat. Maar dat die mobiele ploegen toch nog heel veel mensen betrappen op te snel rijden. Als je een ongeval veroorzaakt of in een ongeval terechtkomt en je rijdt te snel, dan is die impact veel groter. En dat is dus gevaarlijk.
2: Te snel rijden blijft een van de belangrijkste oorzaken van verkeersongevallen. Er zijn voorlopig nog geen klantengegevens op het dark web opgedoken na de cyberaanval bij Ceva Logistics. Dat meldt een bron dicht bij het onderzoek. Onder meer bol.com en de Bijenkorf werken samen met dat bedrijf. Mogelijk werden de gegevens van hun klanten gestolen, zoals e-mailadressen en telefoonnummers. De betrokken winkels hadden hun klanten al opgeroepen om extra waakzaam te zijn voor phishing. En over drie kwartier begint het nieuwe seizoen in de eerste klasse van ons voetbal. Dan neemt de landskampioen Club Brugge het thuis op tegen promovendus KV Kortrijk. En bij het nieuwe voetbalseizoen horen ook nieuwe regels. Sportjournalist Jonas de Kleer.
4: Er zijn opnieuw 18 ploegen in de hoogste voetbalklasse. Die spelen elk twee keer tegen elkaar. Wie na 34 speeldagen eerste staat, die is kampioen. De eerste vier ploegen die krijgen ook Europese tickets. En de laatste twee die degraderen naar de tweede klasse. Rechtstreeks naar de Challenger Pro League.
2: Geen play-offs en play-downs meer dus. En dat betekent ook minder wedstrijden in totaal. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon bij maximaal tot 28 graden.
0: En onderweg is het vrij rustig. Er staat nog maar één file momenteel op de Vlaamse snelwegen. Dat is richting de kust op de E40. Reken daar een kwartier extra tussen Aalter en Oostkamp. Dat komt door een defect voertuig op de weg. Dus opletten op de E40 richting de kust. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar wel minder dan 5 minuten mee.
5: Aftersun, Liam van Haverbeke.
0: Handen in de lucht en zon op de dansvloer. Dat is het motto van Lost Frequencies deze zomer. Je hoort hem na deze Cameron Whitcomb.

0: en live it all.
1: En we proberen dat ook te doen in deze zomermaanden. De tijd gaat super snel voorbij, toch zeker als het zomer is, dat weet je. Dus we gaan dat ook benoemen. Wat vind jij het allerleukste aan de zomer? Gisteren was er zo Bjorn uit Hamond-Achel. Dit was zijn zomerlief.
2: Mijn boot. Ik mag dat eigenlijk niet zeggen, want dat gaat mijn vrouw niet leuk vinden. Maar ja, met een boot.
1: Ja, maar wat is jouw zomerlief? Wat ga jij missen als het weer herfst wordt? Stuur maar door in de Q-web. Ik vind het leuk dat we dit voorwerp niet zoveel nodig hebben. Dit is Umbrella van Rihanna.

0: Swims, break-up in reverse. Het voelt een klein beetje als een break-up. Maarten en Dorothee die we de hele zomer lang niet horen bij Q-Music, maar je kan ze eigenlijk wel gewoon horen, namelijk dankzij dit.
1: Wat hebben Maarten Brex en Lies van den Bergen met vijgenconfituur?
2: Opletten wat ik zeg.
3: Wij vroegen het ons ook af. Dus hebben we hen uitgenodigd.
2: Ik heb me nu al niet geschminkt.
1: De 10 meest gegoogelde vragen over Maarten Brex en Lies van den Bergen.
4: En we kunnen al verklappen, de antwoorden zijn minstens even bizar als jullie zoekopdrachten.
5: Dat was verschrikkelijk.
1: Een podcast met Maarten en Dorothee.
5: Als kind is dat enorm inspirerend om naar te kijken.
1: Nu

0: de clubbeats van Bebe Rexha en Faithless New Religion. Zometeen dan kan jij je toegangsticket winnen voor de Q After Sun drink. Dat is de leukste drink van de zomer. Maar eerst gaan we op zoek naar een zomerlief. Oh yeah. Ja, oké, dit is misschien net iets te romantisch, want ik heb het namelijk over een ander soort zomerlief. Of gewoon dingen die je gaat missen in de zomer of van de zomer. Goedenavond, Laurien uit Geraardsbergen.
1: Hallo, goedenavond, Liam.
0: Wat is jouw zomerlief? Wat ga jij missen in de zomer?
1: De uitstapjes met mijn dochter naar zee. Ostende.
0: Oh. Ja,
1: bezoek Q Beach, uiteraard. Ja. Wat moet ontbreken. Maar wat er vooral niet mag ontbreken, is die pot mosselen, hè.
0: Oh, mosselen gaan eten aan het zeetje. Ik krijg al het water in mijn mond.
1: Ja, met zicht op de zeehaven.
0: Op de zeehaven, dat is heel specifiek, ja.
1: Ja, vast plekje.
0: En dat is een vaste plek waar jullie elke zomer dan naar terugkeren?
1: Ja. Ja,
0: heel fijn.
1: Inderdaad.
0: En wat voor mosselen eet je dan?
1: Afhankelijk. Natuur, loog, room.
0: Maar toch niet allemaal in één keer?
1: Dus, nee.
0: Oké. Ik was al aan het denken, amai, jij kunt nogal eten, maar het is je kiest eentje, welke dat dan je voorkeur heeft, en dan, oké, ik begrijp het. En dat is altijd op dezelfde plek in Oostende. Maak je ze soms zelf ook thuis, of is het vooral uit eten?
1: Ja, nee, ik maak ze ook thuis. En dan heb je de drie kinderen. De ene wil curry, de andere wil look en room, de andere wil natuur. En ik lust ze allemaal, maar het is voor die mama soms toch ook wel eens leuk als je zo zelf een keer haar beentjes onder tafel mag schuiven. Het smaakt toch altijd net iets beter met dat zicht op de haven, op de dijk.
0: Dat is zo. Ik begrijp het.
1: Dat ze voor mij klaargemaakt worden.
0: Ik begrijp het helemaal, Laurien. Ik ben hier echt... het is niet normaal. Ik heb zoveel zin in mosselen nu. Maar ik gun het je in ieder geval morgen en dan zien we elkaar hier morgen in Q Beach House. Is dat goed?
1: Het zal waarschijnlijk zondag zijn.
0: Ah, zondag. Dat is ook... Dat is helemaal prima. Geniet van de mosselen, geniet van het Q Beach House hier. En nog een hele fijne avond, Laurien.
1: Fijne avond voor jullie ook. Dankjewel.

0: van Juste en Sam Harper, vrouwelijk geweld in de playlist. Dat mag wel eens. Gregory die stuurt ook nog een zomerlief door, wat hij gaat missen aan de zomer.
1: Mijn zomerlief, dat is de barbecue. Barbecue.
0: Mosselen, barbecue, het kan niet op precies vandaag. Dean Lewis, zijn zomerlief, is dan weer net weggelopen, denk ik. Dit is I Hate It.

0: It's true, I'm still in love with you.
1: 8:30 op de klok en goed nieuws als je momenteel onderweg bent op de Vlaamse snelwegen. Want er is maar één plek waar je wat tijd verliest. Dat is richting de kust op de E40. Reken daar 7 minuten extra tussen Aalter en Beernem. Maar sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar dus minder dan 5 minuten.

Imagine Dragons met Natural. Wanneer is er nog eens een optreden in het Q Beach House? Liam vraagt Marit in de Q-app. Ja, daarnet nog hier natuurlijk. Een leuk feestje met Q-DJ Voltage tijdens de Happy Hour. En nu is er ook een heerlijk feestje bezig op je radio. Uiteraard met Aftersun en zometeen Milk Kink en Madison. En die Milk Kink die komt woensdag optreden, komende woensdag. De koning DJ van Vlaanderen, Reggie en Linda, zij komen langs. En ik hoop en ik denk ook wel dat ze deze wel zullen brengen.

0: Om 5 uur Mil Kink aan het Q Beach House. En nu?
1: 10 dingen voor zonsondergaan.
0: Ja, de zon is echt vroeger en vroeger aan het ondergaan. Maar gelukkig zijn we nog ruim op tijd voor 10 dingen voor zonsondergang. Want als jij zo meteen in een categorie die ik je straks ga geven 10 dingen kan opsommen binnen de 20 seconden, dan win jij een heerlijk, gezellig, leuk, zonnig en vooral gratis ticketje voor de Q After Sun Drink. Dat is de laatste vrijdag van de zomervakantie. Dan ben je welkom om weer hier op onze kosten in te komen drinken samen met je plus one. Gisteren was de categorie vogels voor Shani uit Ravels.
2: Een duif, een vogel, een uil, een spek, vleermuis, een papegaai, een libel, een vlinder.
0: Ja, net te laat, jammer genoeg. Ze had geen ticket voor de aftersun drink. Maar jij kan dat ongetwijfeld veel beter. Als je zo meteen wil meespelen, stuur dan 10 dingen. Dus gewoon letterlijk 10 dingen doorsturen in de Q-app en dan speel je mee. Deze man die kan je trouwens ook aan het werk zien. Niet aan het Q-Beach House, jammer genoeg. Wel binnen 2 weken op Pukkelpop. Dit is zijn homewrecker van uiteraard Summer in Aftersun. Hey, goeie avond, fijn dat je erbij bent.

0: zou verminderen natuurlijk. Het is vrijdag, de zon schijnt en we spelen weer het leukste spel van deze zomer.
1: 10 dingen voor zonsondergaan.
0: Het is simpel, als jij in een categorie die ik je zo meteen geef 10 dingen kan opsommen in 20 seconden, dan geniet je mee samen met een plus one van de exclusieve Q After Sun drink. Goeie avond, Sarah uit Ninove.

0: Goedenavond.
1: Wat ben jij aan het doen op deze zonnige avond?
0: Wij waren naar tv aan het kijken.
1: Oké, en dat heb ik doorbroken.
0: Ja. Maar het is wel... altijd.
1: Ja, het is voor een goed doel natuurlijk, hè?
0: Ja, tuurlijk.
1: We, dat is dan jij en je partner, neem ik aan?
0: Ja, is dat dan ook mijn man.
1: Automatisch, je man, is dat dan ook automatisch je plus one als je zo meteen wint met 10 dingen voor zondag?
0: Ja, uiteraard. Okay.
1: Perfect. Wat zijn zo jullie favoriete drankjes? Zouden we die misschien al in huis kunnen halen voor als het zover is?
0: Het zijn vooral de mocktails.
1: De mocktails. Prima, we hebben hier een heel groot aanbod, dus dat komt helemaal in orde. Maar natuurlijk, beste Sarah, er is nog helemaal niets beslist. Want jij moet eerst winnen bij 10 dingen voor zonsondergang. En de categorie van vandaag gaat over de Pro League. Ja, dat is het Belgisch voetbal bij de mannen. Dat start terug vanavond. Club tegen Kortrijk. Op dit moment zijn ze zelfs net begonnen aan de match. Dus beste Sarah, noem mij 10 ploegen uit de Jupiler Pro League.
0: Club Brugge, Anderlecht, SCVV, Antwerpen. Het zal daarbij blijven, denk ik.
1: De hulplijn pakken.
0: Nee.
1: Je was goed vertrokken, ik dacht, zit het binnen. Maar helaas. Nee. Het zit er jou nog niet in. Oei, ik heb terug een timertje gestart. Ik dacht, ik ga je een tweede kans geven, maar dat gaat niet lukken.
0: Nee, ik kon... Er gaat niets meer uitkomen.
1: Nee, dat begrijp ik. Luik, Mechelen, Charleroi, Leuven, inderdaad, SCVV, Cerkel, Brugge, Dender, Beerschot, Kortrijk had ik dan nog gezegd, Westerlo.
0: Ja.
1: Het zijn er natuurlijk iets meer dan 10, maar helaas, jullie zijn er niet bij op 28 augustus. Nee. Maar jullie zijn uiteraard wel altijd welkom in het Q Beach House.
0: Oké, dat gaan we zeker doen. Dank u wel.
1: Nog een fijne avond, hè. Salut.

And the first time. Zometeen na 9 uur sluit ik de gitaren aan op de studio, want je hoort deze voorbij komen. Kings of Leon met Sex on Fire, zalig en ook een menig feestbeest komt aan zijn trekken. Dankzij Justin Timberlake. Met Can't Stop the Feeling. En natuurlijk ook de gloednieuwe Repeat of Niet. Het is er eentje van Bruno Mars. Maar eerst deze drievuldigheid. Het is niet K3. Dat was afgelopen woensdag. Wel Kygo, Khalid en Griffin. Dit is...

0: 9 uur nieuws hoor je van Bart.
1: Goeie avond. Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Collega Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld en dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
1: De moeder en de oom van het kind waren wel al gekend bij de politie. De oom is opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. Ze worden nu alle drie verhoord. De politie heeft een nieuw opsporingsbericht verspreid voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulke uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. En in het westen van Duitsland stond het water in de Rijn nog nooit zo laag. Dat melden de autoriteiten. In Düsseldorf was het water zo'n 15 centimeter diep. Dat is 5 centimeter minder diep dan het vorige record. En ook in Keulen werd een historisch laagte record gemeten. Naar verwachting zal het waterpeil nog zeker tot en met dinsdag ongeveer even laag blijven door de aanhoudende droogte. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen veel zon en maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
3: En onderweg is er momenteel 1 file op de Vlaamse snelwegen. Dat is op de Brusselse Buitenring. 22 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
4: Aftersun, Liam van Haverbeke.
3: Stay if you wanna dance, zingt Miles Smith. En ik zou het niet beter kunnen zeggen. Je hoort hem naar deze.

0: Miles Smith, Stay. Blijf gerust ook luisteren. Want vanaf volgende week hoor je tussen 4 en 7 uur Naomi en Joren op je radio. Dat kondigden ze zelf aan daarnet bij Ulrike. En ze gaan ook een nieuw spelletje spelen. Het is wel echt bijzonder simpel. Waarschijnlijk het meest simpele radiospel ooit. Kop of munt. Ja, je kent het principe, maar het is wel geniaal. Want Joren die kwam al onmiddellijk met een idee. Ze hebben het al onmiddellijk gespeeld daarnet.
1: Kop of munt dat jij volgende week, maandag...
2: Ja?
1: Tijdens onze eerste avondspit hier in het Q Beach House, tijdens een nieuwe hittegolf in een skipak.
2: Nee.
1: Ga presenteren.
2: Larens, ik ga mee naar Thailand.
1: Kop of munt?
2: Kop, ja.
1: Oké, okay, dus bij kop.
2: Dan moet ze het doen.
1: Dan moet ze het doen, hè, bij kop.
2: Oké.
1: Okay. Ik ben heel slecht hierin, trouwens. Net opwerpen, maar ik ga toch doen.
2: Oh my god, mijn hart.
3: Bijna naast de tafel, wat is het?
2: Nee, hè.
1: Het is kop!
2: Nee, voorbeeld, maar ik heb hier al zo geen zin in.
0: Ja, dat wordt zweten. Je hoort ze samen maandag voor de eerste keer. Dat gaat vonken geven en vooral veel zweet, denk ik. Tussen 4 en 7.

Inderdaad, we zijn terug wakker met Sex on Fire, Kings of Leon. Deze. Animal van Cat's Eye zat gisteren nog in onze repeat of niet, maar werd gepromoveerd vandaag tot de Q-topschijf door Jana de Wilde. Dus moesten we op zoek naar een nieuw nummer in repeat of niet. En ik ben heel blij, want het is een van mijn favoriete zangers aller tijden geworden. Je hoort hem na Justin Timberlake. En nu eerst nog die andere favoriete zanger, uiteraard. Dit is Maxime en hoe dan

0: Justin Timberlake, zoals beloofd. Can't Stop the Feeling. Ja, dat is het vrijdaggevoel, Justin. Kan de beste overkomen.
1: Repeat of niet?
0: Nieuwe muziek in onze Repeat of Niet vandaag. Ja, onze vorige is gepromoveerd tot de topschijf. Maar gelukkig is er vandaag een nieuwe release, namelijk van deze vrouw. Carol G. Een vurige Colombiaanse zangeres. En natuurlijk ook deze topper. Bruno Mars. Die twee hebben de handen in elkaar geslagen voor een nieuw nummer, Still. Ja, het is met lawaai, maar het nummer heet dus Still in het Engels. Hè. Je mag er zo meteen jouw mening over geven in Repeat of Niet. Laat maar weten, Repeat of Niet.

0: Ah ja, oei, het is al gedaan, sorry.
1: Repeat of niet?
0: Wat vind jij van het nieuwe nummer van Bruno Mars en de zangeres van Siantes Te Hubiera Conocido, Carol G? Merel die zegt repeat, oh zo mooi. Bart de Tentergem stuurt soy niet, mag zeker. Eamon uit Antwerpen heeft een logische uitleg. Zij zegt, goedenavond Liam, voor mij is dit zeker en vast een dikke repeat. Carol G en Bruno Mars, bij deze een topduo en klinken ook mooi samen. Nele uit Hombeek zegt, niet wat een saai nummer, ik viel bijna in slaap. Hetzelfde hier, Nele. Elke uit Mechelen zegt, nee, echt zo'n zaagschijf. Robbe zegt ook een repeat. Niels ook, David uit Aal stuurt ook een repeat. En Melissa uit Eeklo zegt, voor haar zou ik zeggen niet, maar eens dat Bruno Mars begint te zingen, is het een repeat, dus repeat voor ons. Dat is genoteerd, het is wel een nipte vandaag. Maar maandag hoor je hem opnieuw.

Afrojack Never Forget You. Daarmee zitten 9:30 op de klok. En er staat nog één file onderweg. Het is wel een vrij lange file voor een vrijdagavond. Op de Brusselse buitenring reken je best een 30 minuten extra tussen Wezenbeek, Ophem en Zaventem. Hier staat dat het komt door een obstakel op de weg. Dus zeker opletten op de buitenring rond Brussel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.

0: en materialist op zijn best, Sienna Spyro, Material Lover. Het is tijd voor onze...
1: The Late Night Track.
0: Yes. Jij mag je kennis als muziekexpert ook bovenhalen, want het is vrijdag. Ik wil ook een beetje uitbollen natuurlijk, dus ik kroon jou, voilà, bij deze tot QDJ. Welk nummer wil jij zo meteen horen op deze vrijdagavond? Laat maar weten. Jij kiest de Late Night Track zo meteen. Maar voor nu ben ik nog even de muzikale baas en ik kies voor deze Million Voices.

0: Willy William en Chris Cross Amsterdam. Met My Oh My. The Late Night Track. Goedenavond, Sophia Deerlijk.
1: Goedenavond, Liam.
0: Hoe was jouw dag vandaag?
1: Rustig. Vandaag heerlijk.
0: Waarom?
1: Ja, een beetje slapen. Ik heb de nachtdienst gehad. Nu vanavond ook.
0: Okay.
1: En dan op het gemak opgestaan en een beetje zotten in zwembad.
0: En wat doe je dan van job?
1: Ik ben verpleegkundige in het ziekenhuis van Waregem.
0: Ja, dat ken ik. Ik ben ook samen met een verpleegkundige. Hoeveel nachten zijn het na elkaar nu?
1: Zeven nachten na elkaar.
0: Amai, dat is pittig
1: en
0: toch, hè?
1: Zeven thuis. Ja, zeven is eigenlijk genoeg.
0: Ja,
1: dat ik dan gedaan heb.
0: Ja, kan ik mij voorstellen. En hoe ver zit je nu? De hoeveelste nacht is het?
1: Nu is het mijn derde nacht. De jongen is het van woensdag tot woensdag werken.
0: Ah ja. Oké, kijk, dan ben je bijna aan de helft. Alleen ga je nu net over de helft zijn natuurlijk na deze van vandaag. Welk nummer, met welk nummer kan ik jou helpen? Met welk nummer kunnen we je een hart onder de riem steken?
1: Met Prayer and See.
0: Oeh, de Robin Schulz remix neem ik aan, hè?
1: Ja, inderdaad.
0: Perfect, een hele goede keuze. Waarom dat nummer?
1: Dit is een goed liedje om de nacht goed te starten.
0: Ja, inderdaad. Een goede portie BPM. Sophie, een hele goede keuze en heel veel succes met de nachten.
1: Dank je wel.
0: Jojo, veel succes.

0: Lily Wood and the Prick. Het is eigenlijk een Franse folk pop rock band. Heel alternatieve muziek maken ze. Maar ze zijn een paar jaar terug wereldwijd bekend geworden doordat hun hit Prayer in C, die je net hoorde, geremixed werd door de Duitse DJ Robin Schulz. En sindsdien verdienen ze ook geld met hun liedjes. Dat is natuurlijk ook wel interessant, hè? En zometeen mag jij eens proeven van de lekkerste muziek vandaag in de playlist. Taste komt eraan van Sabrina Carpenter na deze meneer Meteor.
1: Dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar, het onbekende heeft me best wel pijn gedaan. Nu zit ik

Yaman Jamaica represent met deze van Hugel en Salto. Zometeen nog meer beats per minute dankzij Voltage. Ja, die hoor je elke vrijdag hier bij Q met de Q Summer Mix. Hele zomerse plaatjes mixen zij dan aan elkaar. En Voltage was daarnet ook al in het Q Beach House om een DJ-set te draaien tijdens Happy Hour. En hij was echt keihard in vorm, niet normaal. Dus dat belooft voor zometeen na het nieuws van 10 uur. Maar eerst heb ik ook nog goede muziek voor je. De Jonas Brothers, die geven je nog een lovebomb van je welste met Love Me To Heaven. En nu deze dame, dit is Loreen met haar tattoo. Een heel fijn weekend.

0: Goedenavond, 10 uur, nieuws hoor je van Bart.
1: Goedenavond.
0: Er is nog altijd veel onduidelijkheid over de precieze omstandigheden rond de dood van een jongen van 7 in Merchtem. Die kwam daar gisteren om het leven door kindermishandeling. De politie bracht de jongen eergisteren nog thuis omdat hij verdwaald leek. Tijdens de nacht die daarop volgde overleed hij. Collega Katrien Sales.
2: Op dit moment weten we zeker dat moeder en zoon een tweetal maand geleden zijn ingetrokken bij de broer van de moeder. We weten ook dat er nooit klachten of meldingen zijn geweest van intrafamiliaal geweld. En dat de mensen ook niet op de radar stonden van de jeugdparketten of de jeugddiensten.
0: De oom van het kind is nu opgepakt voor moord, de moeder en een vriendin voor schuldig verzuim. De politie verspreidt een opsporingsbericht voor een man die al 6 jaar spoorloos is. Het gaat om Maarten van den Bulk uit Brakel in Oost-Vlaanderen. Op het moment van zijn verdwijning was hij 21. De politie ging er lang van uit dat de man uit eigen wil naar het buitenland was vertrokken, maar de speurders twijfelen daar nu aan, omdat er onder meer geen activiteit meer is op zijn bankkaart. Er zijn gisteravond opnieuw 2 drones gespot boven een Duitse luchthaven. Deze keer gaat het om een militaire basis in het westen van Duitsland. Dinsdagavond werd al een drone met explosieven gevonden op de luchthaven van Leipzig naast een Oekraïns vrachtvliegtuig. De Russische ambassade in Berlijn ontkent intussen dat Rusland erachter zit. Zij zeggen dat het in scène gezet is. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge neemt het op dit moment op tegen promovendus KV Kortrijk. Staat er na een uur spelen 1-0 voor Club Brugge daar. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden.
3: En onderweg is er nog één vertraging. Die staat op de Brusselse buitenring. Een dik half uur extra daar tussen Wezenbeek, Ophem en Zaventem. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je minder dan 5 minuten.
4: Q Music. Q Summer Mix.

0: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
1: Goedenavond. In de haven van Amsterdam heeft de douane 800 kilo cocaïne gevonden in een containerschip. Het was onderweg naar de haven van Antwerpen, dat melden Nederlandse autoriteiten. De drugs was verstopt tussen voedingswaren en was zeker 30 miljoen euro waard. Het schip kwam uit West-Afrika, dat is de laatste jaren een belangrijke tussenstop voor cocaïnesmokkel. Vanuit Zuid-Amerika wordt de drugs eerst naar daar vervoerd, met daarna Europa als eindbestemming. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke ruil tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat 10.000 migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. Er woedt een nieuwe bosbrand in Frankrijk, vlakbij de grens met ons land. Een bos ligt zowel in de provincie Henegouwen als in Frankrijk. De brandweer zou het vuur intussen wel onder controle hebben. Er zou zo'n 5 hectare natuur verwoest zijn. Ook het verkeer tussen ons land en Frankrijk is er onderbroken. Morgenochtend zou dat weer normaal moeten verlopen. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trisoldi nog. Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.
0: Q Summer Mix.

0: Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In Mariakerke in Oost-Vlaanderen is een man van 35 dood teruggevonden in een woning. Dat schrijft het nieuwsblad. Het is nog niet duidelijk hoe hij om het leven is gekomen. Een wetsdokter en het gerechtelijk lab zijn ter plaatse. Volgens het parket liggen alle pistes nog open. Spanje voert grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Aanleiding is de diplomatieke rel tussen beide landen na de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika dat tienduizenden migranten vorige week vanuit Marokko waren binnengedrongen. Als reactie daarop voerde Italië grenscontroles in. Spanje vindt die maatregel te streng. Het gaat daarom vanaf middernacht alle schepen en vliegtuigen vanuit Italië controleren. En het nieuwe voetbalseizoen is op gang getrapt. Landskampioen Club Brugge won met 3-0 van promovendus KV Kortrijk. Na 30 minuten trapte Vetlesse Brugge op voorsprong. In de tweede helft scoorden Forbes en Trizolti nog. Je hoort clubspeler Joachim Seys.
2: Ja, we goed beginnen. Redelijk wat kansen in het begin. Dan krijgen ze ook wat kansen. Dan gaan we met 1-0 de rust in. En dan de tweede helft is wat moeilijk, maar trek het wel goed over de streep. En het is nog geen topwedstrijd van ons, maar uiteindelijk hier kunnen we wat verder bouwen sowieso.
1: Vannacht blijft het helder bij minima rond 14 graden. Morgen veel zon bij maxima tot 28 graden. Zondag nog warmer, lokaal dan zelfs tot 31 graden. Ook begin volgende week blijft het warm met veel zon.